0: verandert. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens het optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan!

0: Op 25 april was de eerste editie van Delft Live op de Markt in Delft. Met optredens van onder andere Martijn Fischer, Symphonic Beats en Yves Berendsen. De samenvatting van Delft Live 2026. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De enige roemlijst is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. De jaren 80, samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de eeuwige roemlijst.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Het is ook wel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets, altijd. Dat kan je van uitgaan.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
3: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Het zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: moet bezig blijven, bezig zijn. Met tafeltennis, die ballen zijn gelijk alweer terug. En je moet gelijk schakelen. En door heel veel training worden nieuwe verbindingen worden gemaakt in je hoofd. Maar dat gaat niet vanzelf, dat vergt vreselijk veel training.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: En Kees ook. Kees is 85.
2: En gaat het nog, kan je nog bijhouden?
3: Ja, ik sla ze helemaal op.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV.

0: open dag van Omroep West was weer een feestje. Luister maar.
1: Ik ben Matteo.
2: Ik ben Henk. En voor regionaal nieuws ga je naar...
1: Omroep West.
3: Hoi, ik ben Brian en ik luister iedere dag naar Radio West. Het was kort, maar ik ben man van weinig woorden.
4: Hallo, ik ben Ruud. Ben op de open dag geweest van Omroep West. Het was helemaal top. De hele binnenkant is verbouwd. Nou, dat ziet er prachtig uit. En weer leuk om de presentatoren te zien. Doeg!
5: Ik ben Magda. Ik ben vandaag bij de open dag Radio West. Omroep West, alle tv- en radiopresentatoren zijn aanwezig. Hele gezellige dag. Dankjewel.

0: 22 maart viel de Sicherheidsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi Tempel, dat is een tempel waar zeg maar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Bouwtech een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Zometeen in West wordt wakker bladeren we in de kranten. Nu het 6 uur regio nieuws met Reinhard Roemer.
6: Bij steekpartij op de Binnenwatersloot in Delft is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Politie kon gisteravond nog niet zeggen wat er precies aan de steekpartij vooraf ging en is op zoek naar twee verdachten. Bij het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag was het gisteravond korte tijd onrustig toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers demonstreerden. Agenten hielden de groepen uit elkaar. Meisje dat vanwege de betogingen omfietste werd van haar fiets getrokken, maar kwam met de schrik vrij. Bij de betogingen op de Haagse Sportlaan is niemand aangehouden. En de winkel aan de Molenstraat in Monster is gisteren overvallen. Volgens de politie hebben de daders een winkelmedewerker bedreigd. De overvallers zijn gevlucht. Niet duidelijk is of ze iets hebben buitgemaakt. Meer regionieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Voorzuid-Holland, dat 10 uur, West wordt wakker.

0: En daar hebben we natuurlijk met z'n allen hartstikke veel zin in. Jij ook ongetwijfeld. Misschien ga je nog wel leuke dingen doen. Zou zomaar kunnen, dat je er even op uittrekt.
1: Zeker, het is wel zo'n weekend dat je nog even inderdaad misschien wel even een mini-vakantie neemt. Of je überhaupt iets leuks gaat doen. Er zijn vaak veel evenementen. Dus heb je nog tips voor ons die je wilt delen met iedereen? Dat kan natuurlijk via de WhatsApp 070-307-8080. En je kan mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Wij nemen het er zelf ook even van.
0: Oh, heerlijk, ja.
1: Want vrijdagmorgen is er geen Westwordwakker. En vrijdag zijn we vrij. Dus Jeroen en Bianca zitten dan hier een dagje.
0: Ja, dus het komt helemaal goed. Maar ik heb er wel even zin in een lang weekend.
1: Ja, lekker hoor. Ja, en morgen trouwens is er al wel vroeg radio, want Meer zit dan. Ons zaterdagzusje.
0: Kijk, ook gezellig. Dus je hoeft helemaal je geen zorgen te maken wat dat betreft. Het is natuurlijk ook de ochtend dat we nog gaan terugblikken op het Eurovisie Songfestival. We hebben er al veel van benoemd. Vicky Leandros.
1: Ja.
0: Vicky Leandros.
1: Ja, die
0: stond daar gewoon ineens op dat podium.
1: Ja, inderdaad, als voorprogramma.
0: Ja.
1: Nou, maar ze kon nog wel zingen.
0: Zeker. Ja. En ze had er ontzettend veel plezier in. Ja. Viel me op. Daar stond gewoon een echte zangeres.
1: En ik moet het ook heel erg lachen om Tim Schaap gisteren. Die zei, dat ging over San Marino, is niet door helaas. Er was dan een vrouw, een zangeres. Hè, kan best aardig zingen. Maar dan kwam er ineens een mompelende clown naast staan. Wie is dat?
0: Die,
1: wat doet hij daar? En dat is, ik zit gisteravond te kijken. En dat is gewoon Boy George.
0: Boy George. Ja. Hoe komt die daar nou weer terecht?
1: Ja, dat is een goede vraag. Zij heeft eerder meegedaan. Toen kwam er een hiphopster naast haar staan.
0: Ja.
1: En nu dus Boy George.
0: Die heeft zo'n telefoonboekje, denk ik, waarin allemaal oude sterren staan en verwennen.
1: En Tim Schaap, die hem gewoon niet herkent.
0: Nee, ik herken hem ook, moet ik je eerlijk gezegd niet. Ik hoorde hem alleen, hè?
1: Ja, nee, het klopt. Tim had hem natuurlijk ook gezien in de repetities.
0: Ja. Had je dat Vicky Leandros wel iets aan zichzelf heeft laten doen?
1: Ja.
0: Maar
1: dat is een goed recht natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk.
1: Maar
0: ze zag het aan de andere nog hartstikke goed uit natuurlijk.
1: Ja.
0: 1967, denk ik, het liedje wat ze zong. Dat ze vierde daarmee werd toen op het Songfestival. Dus het is toch ook even een tijd geleden.

0: Maar het is altijd mooi als dat soort sterren ineens even een opwachting maken. En gewoon ja, blijkt dat ze het toch kunnen.
1: Ja,
0: dat ze
1: nou,
0: doen.
1: Hartstikke leuk natuurlijk, ja.
0: Vicky Leandros dus. En dan het nieuws. Bij het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag is gisteravond voor en tegen de komst van asielzoekers gedemonstreerd. Politieagenten hielden beide groepen uit elkaar. Het was even kort onrustig toen anti-AZC-demonstranten de confrontatie zochten met voorstanders van de vluchtelingenopvang. Er liggen al lange plannen om in het voormalige ziekenhuis een paar honderd asielzoekers op te vangen, maar dat is nog niet gebeurd. Lieve van Sloten, die was daar gisteravond ook bij. Ja, Lieve, was het wel goed dat die politie daar was en die beide groepen uit elkaar hield?
2: Zeker, want de politie was in grote getale aanwezig. Dat zag je eigenlijk iets voor zevenen al, want het was aangekondigd vanaf 7 uur. En ik stond in een bushokje en daar heb ik gesproken met een mevrouw uit de buurt. Die woonde op 10 meter afstand van het voormalige Haga ziekenhuis. Had een groene lange jas aan en ja, zij maakte zich zorgen erover. Had het zien rondgaan op internet en had zich dus maar erbij aangesloten. En zij was een van de buurtbewoners, net als ja, ik denk enkele andere buurtbewoners die ook op die demonstratie af waren gekomen. Dat was één groep en ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur, want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding, dus een groene jas of gele broeken, rode bodywarmer of een grijze pantalon. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding, dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes, zwarte schoenen, sportschoenen hadden ze veel. En die laatste groep ja, die heeft wel voor onrust gezorgd. Want wat gebeurde er? De demonstratie was voor het ziekenhuis, voor de opvanglocatie. Nou, daar stond veel politie omheen. Daar was eigenlijk niet veel gaande. Even verderop, bij de kruising van de Vaarheidstraat, een beetje het einde van het winkelgebied van de Vaarheidstraat en de Zegbroeklaan, daar stond een groepje tegendemonstranten. Daaronder ook buurtbewoners, maar ook wel ja, een beetje een samengesteld gezelschap. Er was een mevrouw die ik sprak uit Leiden bijvoorbeeld. En zij hadden ook stoepkrijt, waarmee ze zeiden iedereen is welkom. Maar ook allerlei soorten vlaggen, de vredesvlag, maar ook bijvoorbeeld de Palestijnse vlag. Hadden ze dus ook een samengesteld groepje. Trommels hadden ze mee, ze hadden een megafoon. En zij lieten van zich horen.
0: Ja, zo klonk dat dus daar gisteravond bij die Sportlaan. Dit is toch een beetje uit de extreem linkshoek, denk ik, hè, waar die demonstranten uit afkomstig waren. Je ziet ook bij veel protesten, hebben we gisteravond ook weer gezien, extreem rechtse groepen. Waren die dan ook nog in Den Haag of waren die hier niet aanwezig?
2: Ja, dus het waren eigenlijk, dat zeg je goed, de twee flanken van de samenleving. De twee uitersten eigenlijk, die ook elkaar opzochten. Je hoorde deze groep geluid maken. Nou, dat is natuurlijk actie-reactie. Dat lokt ook iets uit. Want zij moesten, er waren er denk ik 20 die aan het zingen waren. En zij moesten echt beschermd worden door de politie. Want de zwart geklede types, die wilden daar natuurlijk heen. Nou, dat werd tegengehouden door de politie. Nou, toen hadden ze een omweg gevonden, wilden ze door het park, wilden ze over de weg heen. En telkens schoot de politie daar dan voor. Dat werd ook een beetje een kat-en-muisspel. Maar goed, die types in het zwart, die waren wel onrustig. Op een gegeven moment stonden ze op die Zegbroeklaan en hielden ze het verkeer ook tegen. Nou, wilden een auto bijvoorbeeld langs. Nou, die auto kreeg daarop werd geslagen bijvoorbeeld. Een collega van mij, die sprak nog een mevrouw die met een fiets aankwam lopend waar de ketting af was. Nou, die vroeg wat is daar gebeurd. Die was door het park gefietst en die zei dat ze van de fiets was getrokken. Ze zorgde echt wel voor een beetje onrust. De Albert Heijn van de Vaarheidstraat bijvoorbeeld heeft ook de deuren wat eerder gesloten. En op een gegeven moment heeft de politie ook wel in overleg met de tegendemonstranten, dus de extreem linkse groep, besloten om die tegendemonstratie te ontbinden. Ik denk dat er goed overleg is gegaan voor wat ik heb gezien. Toen hebben ze ook alles ingepakt en toen zijn ze ook weggeleid daar uit het gebied. En ja, toen bleven die zwart geklede types over. En daar ging de politie nog achteraan met bikes en met wapenstokken. En wat ik heb gezien is dat er een paar toch wel flinke klappen hebben gehad met de wapenstokken. Dus of die hun lesje hebben geleerd, want die waren natuurlijk alleen maar uit op onrust. Dat weet ik niet, want toen ik eigenlijk de wijk uitliep en reed, toen zag ik nog heel veel van dat soort groepjes dus verspreid over die wijk. Dus die zijn misschien nog even blijven hangen.
0: Ja, eigenlijk een beeld wat je dus nu bij veel van dit soort demonstraties ziet.
2: Ja, ja, het leek gisteren niet te gaan om de inhoud, hè, die opvanglocatie. Er was ook helemaal geen directe aanleiding. Hè. Het onderwerp zelf, dat ligt nu in principe op de onderhandelingstafel van Hart van Den Haag en D66... die daar een mooi compromis over moeten gaan vinden. Dus wat was het dan wel? Nou, het leek toch vooral dat groepen uit waren op onrust. En inderdaad, die onrust die je ook elders in het land ziet. Waarbij het dan, als we het vergelijken, in Den Haag gisteren meeviel.
0: Nieuwe van Sloten, dankjewel.

0: Oh, wat een mooie muziek maakt de man toch. Danny Vera, hij zat gisteravond nog bij Eva. Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar ik moest ontzettend om hem lachen, want het gaat dan om het Eurovisie Songfestival. Maar Danny Vera snapt helemaal niets van een liedjeswedstrijd. Nee. In welke vorm ook, of het nou The Voice is.
1: Hij werd er echt boos van.
0: Ja, dat vindt hij. Je mag geen competitie met liedjes doen.
1: Nee, want elke muzikant doet zijn best. En het zijn natuurlijk ook hele andere stijlen met elkaar vergelijken.
0: Ja,
1: appels en peren vergelijken. Hij heeft één keer met een wedstrijd meegedaan in Duitsland. Toen was hij er een beetje ingeluisterd. Hij dacht toen gewoon dat hij gewoon wat liedjes mocht spelen. Maar toen bleek het achteraf een wedstrijd te zijn. Ja. Dat is de enige keer volgens mij dat hij ook aan een wedstrijd heeft meegedaan. Maar ja, hij had al ja gezegd zonder dat hij wist dat het een competitie was.
0: Maar hij bleef inderdaad, wat jij zei, hij werd bijna boos ervan. Ja. En hij sloeg met zijn vuist ook op de tafel. Maar je zag bij Cornald Maas, zag je gewoon echt letterlijk, zag ik bliksemflits in zijn hoofd. Dan zag je echt kortsluiting ontstaan. Dat je, ja, maar
1: dit is zijn leven
0: dat
1: natuurlijk.
0: Dat is wel het leukste wat er is. Maar, nou, mooi.

0: Ja, de eerste halve finale is achter de rug van het Eurovisie Songfestival. Nederland doet ze natuurlijk niet mee. Maar ja, je kunt wel kijken, je kunt ook niet kijken. Dat is maar net wat je wil. Maar we hebben toch een beetje om in de stemming te komen. Want die komt wat moeilijk op gang dit jaar. Normaal ja, zit je toch helemaal ook gewoon te hopen dat Nederland het een beetje goed doet.
1: Ja, dat hebben we die nu spanning niet. Die dat spanning, we door zijn.
0: Ja, zijn we wel door, zijn we niet door. Nou, dat was afgelopen jaren af en toe best spannend. Maar Tim Schaap die probeert ons toch een beetje in de stemming te brengen. Onze Songfestivalman heeft gisteravond ook gekeken. Tim, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Jeet, goedemorgen Jorinda. Hallo, hallo.
0: Hallo. Tot even eerst even het algehele gevoel. Hoe zit je erbij na de eerste halve finale avond?
2: Ik persoonlijk een beetje half brakjes. Het was een korte nacht, want ja, dat duurde wel weer tot lang. Als bij elkaar waren we volgens mij een uurtje of half twaalf, kwart voor twaalf was klaar. Dus al met al, ja, kwart over twaalf lag ik er pas in. Dus als je dan daarna de ochtenddienst hebt bij de AMB, is dat een niet al te beste ochtenddienst. Maar goed, dat is persoonlijk. Op zich de avond vond ik best gezellig. Het zag er best leuk gevuld uit. De mensen daar hadden het goed naar hun zin. Ik denk dat daar flink naar de poppers roken op een gegeven moment. Dus het was één groot feest.
0: Ja, laten we even beginnen misschien jongens met een verrassing. Want onze zuiderburen zijn door en die klinken zo.

0: Zouden ze zelf verbaasd zijn dat ze door zijn, Tim?
1: Ik denk het dus wel. Het was niet heel erg goed. Ik zeg niet, het is het slechtste wat we die avond hebben gezien. Zeker niet. Maar het was nou niet heel goed. Iedereen had eigenlijk verwacht van, joh, leuk dat ze er waren. Maar ze hadden duidelijk geen zin in het Sportpaleis volgend jaar. Maar het lijkt er toch wel op dat ze nu het nog een keer mogen gaan proberen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk niet dat het Sportpaleis al een optie staat. Want het gaat niet winnen. Dat weten we zeker. Maar goed, het was een verrassende wending. Het was ook wel spannend gedaan bij het Songfestival zelf, moet ik zeggen. De uitslagen eigenlijk als eerste twee finalisten, zeg maar, die bekend werden gemaakt, waren toch wel de populaire Finland en Griekenland, waarvan we het eigenlijk al wisten. Dus het is niet dat je vanaf, eigenlijk vanaf het moment dat die twee door waren, was het één grote gok van, nou, wie zullen het dan verder zijn? Dus hadden ze goed gedaan. Was echt een spannende uitslag.
2: Ja, Griekenland, je noemde het al even, staat op nummer 2 bij de bookmakers. Je bent wel enthousiast, hè?
1: Ja, zeker. De Griekse Akilas heet die. Die gaat met een nummer dat heet Verto gaat hij te proberen. Een leuk opzwepend nummer. En het doet iets wat denken aan Joost Klein en onze inzending toen. En dan vooral qua decor. Heel veel digitaal en fysiek decor door elkaar. En het klinkt ook niet geheel onaardig. Luister even mee.
3: Verto. Verto. Let me hear you! Verto, Verto, Verto, Verto, Verto.
2: Schrik jij hiervan?
0: Ja, het is echt verschrikkelijk.
2: Maar het ziet er wel. Ja, ik vind het liedje ook verschrikkelijk. Maar het ziet er wel tof uit, toch, Tim? Het is een soort van computergame.
1: Zeker, het is eigenlijk een Eurovisie puurzang. Het nummer is nou niet per se dat je denkt, nou, dit zet ik eens even leuk aan, gezellig in de auto. Maar goed, het is wel tijdens zo'n avond. Met toch wel veel van die power ballads en een beetje de duistere kant dit jaar. Want heel veel mensen, ja, heel veel landen hebben niet echt de behoefte om iets heel positiefs te sturen. Is dit iets wat er leuk uitspringt eigenlijk? Het is best gezellig, best leuk. Die jongen heeft een soort van panterprintachtig mutsje op. Het is allemaal wel schattig en grappig. Het is wel een glimlach op je gezicht als je het ziet. Maar ja, als je het nu alleen hoort, kan ik me voorstellen dat je denkt van, nou, ik snap het enthousiast. Me niet helemaal.
0: Nou, morgen de tweede halve finale natuurlijk. Is er nou een land waar we echt op moeten letten?
1: Ja en nee. De grootste kanshebbers voor echt de uiteindelijke winsten in de finale, die waren eigenlijk gisteren wel aan de beurt.
0: Oh, ja?
1: Denk dan inderdaad bijvoorbeeld aan een Finland en toch ook wel een beetje Israël en zo. Die hebben we eigenlijk al gezien. Maar nummertje 3 in de bookmakers, dat is Denemarken. Die komt wel nog donderdag voorbij. In musicalster daar zo. En die komt met een liedje. Het is wat saaiig, maar goed. Heel veel mensen vinden het blijkbaar mooi.

0: Oh, hij zucht er zelf helemaal van.
1: Echt, hè? Ja, het is ook niet alsof het nog later op gang komt of zo. Dit is het wel een beetje. Er komt wel iets van een soort finale, maar het is eigenlijk 3 minuten een beetje in de wacht staan. Er zijn zeker slechtere inzendingen, begrijp me niet verkeerd. Maar het is nou niet dat ik zeg, joh, dit is de gedoodverfde winnaar. Maar toch is het blijkbaar genoeg voor plekje 3 bij de bookmakers. Ik vind het een beetje apart, eerlijk gezegd. Die Søren Torpegaard Lund heet hij.
0: Ja. Dat even, ook nog even een stukje pure onversneden seks.
1: Ja, dat zeg je weer heel erg mooi. Gelukkig, inderdaad, dat is, je moet er lang voor opblijven, dat wel. Maar dat is misschien wel bewust, want dan zijn de kinderen een beetje naar bed. Noorwegen, die hebben namelijk een waarschuwing gehad, officieel vanuit de organisatie, dat hun outfit en act te sexy zou zijn. Nou ja, het is nu dus gewoon wat het was. Een man met een lange broek aan zonder shirt op het podium. Hiervoor vond ik het ook niet heel spannend. Ik heb wel eens, zeker bij de vrouwen, wel eens minder kledij gezien. Maar goed, blijkbaar was het genoeg voor een officiële
2: briefing. Wat had hij aan dan?
1: Ja, een soort van heel kort, ja, een korte broek. Maar ja, ik moet eerlijk bekennen, hier op Scheveningen in de zomer zie ik wel eens heftigere dingen. Maar goed, misschien zijn ze weinig gewend op het wereldtoneel.
2: Ik denk het, ja.
1: Zoiets, dat zou het kunnen zijn. Het nummer is op zich wel geinig. Het is een soort kruising tussen Måneskin, die we natuurlijk nog kennen, die een paar jaar geleden wonnen. En misschien een beetje Harry Styles-achtige invloeden.

0: Ben je eruit, Jorien?
1: Ik vind dit leuk klinken. Dit vind ik leuk. Okay. Ja, ik ben voor Noorwegen.
0: Nou, hoor eens even. Ja. Hoor eens even.
2: Als liedje in je playlist?
1: Ja, dit zou ik wel kunnen draaien.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Het is een hoop.
2: Nou, ik vind het meer een beetje zo'n wachtmuziekje. Als je ergens bij een reisbureau aan het wachten bent. Van, we zijn zo bij u. En hoor je, ja.
0: En dat je dan na 2 minuten maar woedend ophangt en een ander reisbureau belt.
2: Precies, inderdaad. Exact dat gevoel.
0: Ja. Wij waren dus wel over 1 ding positief. Er zijn volgens mij wel veel mensen, zag ik vanmorgen. Ook over het commentaar, daar werd ik zo blij van. Jeroen Kijk in de Vechten, Henry Schut.
2: Deed ze erg leuk. Het was leuk, lekker huiselijk, moet ik hier bekennen. Ja. Het was lekker toegankelijk. En ook wel gewoon de dingen die af en toe ook wel in andermans hoofd zitten, gewoon benoemen. Bij Cornat was het wel iets meer van, die ken ik een beetje. Dat is eigenlijk een hele leuke jongen, hoor. Let maar op. En hier was gewoon af en toe van, dit vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ze liet het leuk doorschemeren, zonder dat het echt een soort negatieve brontoon werd. Ik was zelf zeer gecharmeerd.
0: Ik ook. Ja, douchepan hebben we al eerder gezegd. Goed.
2: Ja, heel goed.
0: Tim, we zijn voorbereid. We laten het morgen allemaal over ons heen komen. Dankjewel, hè.
2: Ja, graag gedaan. Ja, tot de volgende keer.
0: Ja, ja. Noorwegen zijn.
1: Ja, Noorwegen, leuk.
0: Ik moet er nog even over nadenken.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
12: 8:02. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Tjeerd, Hadi, Jorinda.
14: Goedemorgen.
13: Bij het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag is het gisteravond een tijd onrustig geweest toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers daar demonstreerden. Zo klonk dat. Agenten hielden de groepen uit elkaar en verslaggever Liewe van Sloten op zijn manier ook.
15: Ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur, want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding. Dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes. En die laatste groep die heeft wel voor onrust gezorgd.
13: Er liggen al lange tijd plannen om in het oude ziekenhuis bij de Haagse Vogelwijk een paar honderd asielzoekers op te vangen. Bij de betogingen op de Haagse Sportlaan is niemand aangehouden. In Hillegom was ook een demonstratie met tientallen demonstranten. Hier bleef het rustig, vertelt verslaggever Frank van Deutekom.
16: In Hillegom stond op het hoogtepunt van de demonstratie zo'n 40, misschien 50 demonstranten in het speciaal ingerichte demonstratievak. En even verderop 6 demonstranten in het tegendemonstratievak. Heel veel politie, veel beveiliging bij de deur van de raadzaal. En verder ontzettend veel jongeren uit Hillegom die aan de rand van het parkje bij het gemeentehuis kwamen kijken wat er in hemelsnaam gebeurde. En dat was niet zoveel.
13: De demonstratie in Hillegom was opmerkelijk omdat de komst van een AZC niet op de agenda van de raadsvergadering stond. De organisator noemde de betoging dan ook preventief, dus om de komst van een AZC te voorkomen. En bij een AZC in Loosdrecht, waar juist de eerste asielzoekers waren aangekomen, was de sfeer gisteravond grimmiger en werd brand gesticht. En op de Binnenwatersloot in Delft is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet niet wat er precies aan die steekpartij vooraf ging, doet onderzoek en is ook op zoek naar 2 verdachten.
12: Huub Mizee.
17: Ja, goedemorgen. Ja,
12: het weekend komt er natuurlijk aan. Hemelvaartsweekend.
17: Ja.
12: Bianca, jij gaat bijvoorbeeld even ertussenuit, hè, geloof ik.
14: Ik ga er even tussenuit.
12: Ja. Nou, dat zullen meer mensen doen. Krijgen ze dan een beetje mooi weer?
14: Nou, niet echt nog. Nee, om te beginnen. Nee, kijk, ja, we hebben nu nog een beetje zon. Dat is inderdaad waar. Maar vanuit het westen komt er alweer een volgend front aan. En we krijgen vandaag dan ook met meer bewolking te maken. Met buien, misschien met hagel of onweer. Dat alles bij een zuidwestenwind, matig aan zee, soms vrij krachtig of krachtig. En ja, die temperatuur die blijft nog aan de lage kant. Niet zo vreemd vandaag, sinds Servatius is een ijsheilige. Ja, het wordt 12 graden. Komende nacht verandert te weinig. Een paar opklaringen. Ook dan die buien, misschien hagel, onweer. Minima rond 5. En morgen wordt het dan 13 graden. Maar dat is pas morgenmiddag als de zon weer een beetje tevoorschijn komt. Want ook morgen hebben we nog die buien met hagel, onweer. Zelfs vrijdag is dat nog het geval. Het wordt dan maar 11, 12 graden. Maar goed, het weekend zelf, dat ziet er wel ietsje beter uit. Duidelijk minder buien, zaterdag misschien nog een enkele. Maar dan krijgen we ook wel weer wat zonnige perioden. Er breidt zich een hoge drukgebied uit naar Frankrijk en Duitsland. En ook zondag ziet het er duidelijk wat beter uit. Met wat droger weer. En temperaturen die weer richting de 15 graden of 16 graden kunnen gaan. Dus dan wordt het met de temperatuur al wat beter. En dan kan het maandag ook best nog wel een beetje regenen. Maar zeker daarna gaan de temperaturen verder omhoog. En later volgende week zou het wel eens, nou, misschien 20 graden kunnen worden.
12: Zo, dat is lekker. Heb je enig idee trouwens? Want wij proberen de ijsheilige een beetje in het zonnetje te zetten, hè, deze week.
14: Ja.
12: En dat gaat altijd een beetje naadloos voorbij.
13: Hè? Dan smelt hij als je hem in het zonnetje zet.
12: Ja, dat moet niet te lang inderdaad. Nee. Dus dan zetten we hem zo weer binnen. Die is ook een beschermheilige van dingen. Hè? De enige idee waarvan sinds Servaats de beschermheilige is?
18: Oeh.
14: Nou.
18: Geen idee eigenlijk.
14: Nee.
18: Van de zieken.
12: Nee. Nee, van onder andere de schrijnwerkers.
18: De schrijnwerkers?
12: Ja.
18: Dat zijn mensen die een schrijnig beroep hebben. Die heel zielig zijn.
13: Ja. Het is een schrijnheilige eigenlijk.
12: Weet u wat? Ja, een schrijnheilige. Nou, dat lijkt me genoeg. Waar staan de files, Bianca?
19: Dat zal ik eens even heel precies vertellen.
18: Ja, schrijnig ook, hè, voor de mensen die in de file staan.
19: Ja, op de A4 was het wel een hele schrijnende situatie. Maar het gaat beter, want de weg is weer vrij naar Amsterdam. Na een ongeluk bij Hoogmade. Alle rijstroken zijn weer open, maar het duurt even voor de file helemaal is opgelost. Je hebt nu vanaf Leidschendam nog ruim een half uur vertraging. En het staat daardoor ook vast op de alternatieve route, de N44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Wassenaar en de afrit Noordwijkerhout heb je ook nog bijna een half uur vertraging. Op de N445 van Leiden naar Nieuwewetering sta je voor de aansluiting met de A4 ook nog een kwartier in de file. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En daar is de vertraging 10 minuten.
12: Juist, maar niemand weet dus wat een schrijnwerker is. Geen van ons allen weet.
18: Ik heb er nooit van gehoord.
13: Met metaal toch werken?
18: Indra, voor een 10 op je stageverslag? Schrijnwerker?
19: Ik heb echt geen idee.
13: Ik vind het metaal.
12: Volgens mij hebben Monika Overdijking ook al hangen stiekem. Luister je al mee, Monika? Ja, die schiet zich dood inderdaad. Want Monika, wat is een schrijnwerker?
20: Die doet iets met meubels.
19: Ja. Oh, nou, een meubelmaker.
12: Juist, heel goed.
19: Okay. Oh, wat goed zeg. 10 punten.
18: Ja.
13: Ja. Meubels van
19: goed
13: metaal.
19: Goed, zonde, ja.
12: Heel goed, man. Dankjewel, Monika.
20: Graag gedaan.
13: Ze redden ons uit de brand. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Dat is een echte werker.
21: Yo, blood, check it out, boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: En Diane Reeves, een fine brown frame. 7:55 bij West wordt wakker op Radio West. De eerste dag van de rechtszaak rond de dood van de 30-jarige Laura in Leiden heeft heel veel indruk gemaakt. Volgens justitie kwam zij door geweld om het leven in haar woning en mogelijk was haar zoontje daarbij aanwezig. Haar ex-man, de 39-jarige Paul V., wordt ervan verdacht haar om het leven te hebben gebracht. In de rechtbank kwamen nieuwe details over de gebeurtenissen naar voren en dat zorgde voor emotionele momenten bij de nabestaanden. De advocaten van de verdachten die komen vandaag aan het woord en we praten erover met Monica Overdijk. Monica, allereerst even terug naar februari 2024. Toen het zo gruwelijk misging in dat huis waar Laura dood werd gevonden. Wat is daar nou precies gebeurd?
1: Nou ja, dat blijft nog steeds een beetje de vraag. De rechtbank moet besluiten van wat is nou het geloofwaardigste verhaal. Paul V. zegt dat hij van 's ochtends vroeg van zolder waar hij sliep naar beneden kwam en daar Laura vond hangend aan een hondenketting die met de hondenriem was vastgemaakt aan een verwarmingsbuis. Maar het Openbaar Ministerie zegt nee, hij heeft haar zelf gewurgd aan die verwarmingsbuis opgehangen. Ze leefde toen nog. Ze heeft nog een dag in het ziekenhuis gelegen voordat ze uiteindelijk is overleden. De zaak gaat dus over die vraag van heeft ze het nou zelf gedaan of heeft hij het gedaan?
0: Ja, was Paul V. meteen verdacht in deze zaak?
1: Nee, niet helemaal. Het heeft ongeveer een week geduurd voordat de politie dacht van nou, we gaan hem toch maar eens aanhouden. En dat kwam omdat hij zelf de hele tijd erop bleef hameren dat Laura wel zelfmoord gepleegd moest hebben. Dat zei hij tegen iedereen. Terwijl de familie van Laura zei van ja, maar dat is helemaal niet logisch. Ze keek juist blij naar de toekomst. Ze was blij dat Paul V. het huis zou verlaten. Dat hele zelfmoordverhaal, zegt de familie, dat slaat helemaal nergens op. En zo is de politie dat gaan onderzoeken.
0: Ja, en de eerste zittingsdag was dus. Heeft Paul V. toen volgehouden dat hij Laura niet om het leven heeft gebracht?
1: Ja, hij houdt bij hoog en bij laag vol dat hij het niet heeft gedaan. Dat ze het zelf moet hebben gedaan. Dat hij zelf ook heel erg is geschrokken. De 112-melding die hij zelf deed, die werd ook afgespeeld in de rechtszaal. En dan hoor je hem inderdaad helemaal oversturen en in paniek roepen van ja, mijn vrouw die hangt hier aan een hondenketting. En wat moet ik nou doen? Maar dan zegt het Openbaar Ministerie, wat moet je nou doen? Je had natuurlijk meteen die riem door moeten snijden. En niet eerst 112 bellen en daar een minuut lang met de centralist in gesprek gaan. En vragen van wat moet ik doen? En dan zegt hij van ja, maar ik was zo in paniek, ik kon alleen maar bedenken ja, er moet nu hulp komen. Dus vandaar dat ik het in die volgorde heb gedaan en zo raar is dat toch niet. Nou ja, het OM zegt wij vinden dat wel raar. En de rechtbank merkte op een gegeven moment zelfs op dat hij herhaalt in dat gesprek een aantal keren dezelfde vraag aan de 112-centralist. En toen zei de rechtbank, het lijkt wel of u treuzelt. En nou ja, daar was hij heel verontwaardigd over die suggestie.
0: Ja, dit lijkt me al heel indrukwekkend om dat allemaal te horen. Dat was volgens mij die zittingsdag, die eerste zittingsdag sowieso. Welke verklaringen of details maakte nou echt indruk in de zaal?
1: Nou, wat op mij nou voor indruk maakte, was het verhaal dat het zoontje van het stel mogelijk er iets heeft van gezien. Hè, dat jongetje heeft, toen de politie eenmaal in het huis was, tegen verschillende agenten verklaard dat hij mama heeft horen gillen. Dat hij toen de trap een stukje is afgelopen, dat hij haar op de grond heeft zien liggen met papa boven haar en dat mama langzaam blauw werd en dat er bloed uit haar mond kwam. Die verklaring kan niet gebruikt worden in de rechtszaak omdat die niet direct van hem komt. Hè. Het is via de politieagenten, die hebben dat opgeschreven in hun procesverbaal. En de kinderen zijn uiteindelijk niet verhoord omdat ze volgens het Openbaar Ministerie door hun vader zijn beïnvloed. Dus die kunnen niet meer hun originele verhaal vertellen, zeg maar. Maar het was wel, ja, dat maakte wel indruk. En daarnaast, wat ook vooral bijzonder, wat natuurlijk een van de aanwijzingen voor het Openbaar Ministerie is, dat Paul V. het wel heeft gedaan, is hoe controlerend hij omging met Laura. Hij had camera's opgehangen in huis om er in de gaten te kunnen houden. Hij stuurde er appjes als zij op haar werk zat. Hè. Ze had een 8-urige werkdag en soms stuurde hij 600 appjes in die 8 uur tijd. En 122 keer hetzelfde appje met kom je vandaag eerder thuis. Dat waren ook wel details waarvan ik nou van dacht van raar.
0: Nou ja, ik bedoel, als je al zo naar jouw verhaal zit te luisteren, maakt het al enorm veel indruk. Ik kan me voorstellen ook enorm op de nabestaanden en de betrokkenen, wat er allemaal ook die dag weer is gewisseld. Hoe reageerden ze?
1: Ja, heel emotioneel natuurlijk. Hè. Zij kunnen het ook maar heel moeilijk verkroppen dat Paul V. gewoon blijft volhouden dat hij het niet heeft gedaan. Dat elke keer als hij aan het woord was en dan weer zei van ja, nee, maar ze zal het zelf al hebben gedaan, want ze was suïcidaal en depressief. Dan liep een van de zussen of de moeder van Laura liep weer huilend de zaal uit. De slachtofferverklaringen die ze voorlazen, dat ging natuurlijk ook niet zonder tranen. Voor de familie, voor de nabestaanden van Laura was het een hele zware dag. En dat is voorstelbaar natuurlijk.
0: Ja, wat heeft het OM geëist tegen Paul V?
1: 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. VS is onderzocht door psychologen en die zeggen ja, hij heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis, maar dat herkent hij zelf niet. Dat zei hij ook. Hij zegt, ik ben misschien een beetje apart, maar ik heb geen stoornis. En daarom zegt het Openbaar Ministerie ja, voor de doodslag, want het OM kan moord niet bewijzen. Geen voorbedachte raad, maar ze zeggen deze is zo van de buitencategorie. We willen wel dat hij 18 jaar de cel ingaat en dan daarna die TBS met dwangverpleging, omdat ze zeggen er moet toch wat gebeuren aan die persoonlijkheidsstoornis, want anders doet hij het na zijn vrijlating misschien weer.
0: Ja, vandaag dus de verdediging aan het woord. Gaan die nou echt inzetten op vrijspraak, denk jij?
1: Ja, die gaan het helemaal gooien op dat verhaal dat zij het toch zelf gedaan heeft. Het lastige is dat het technisch bewijs daar ook geen uitsluitsel over geeft. De verwondingen op de hals van Laura, die daaruit kunnen de forensisch artsen, de pathologen niet opmaken of zij het zelf heeft gedaan of dat het door iemand anders is gedaan. Die verwondingen zeggen daar niks over, dus ze kunnen dat niet vaststellen. Het enige wat technisch bewijs wat tegen Paul V. pleit, dat is de knoop in de hondenriem. En de hondenriem zelf op het moment dat die werd doorgesneden. Daarvan zegt het NFI, ja, die knoop waarmee het aan de verwarmingsbuis zat, dat correspondeert, die was veel te los. Daar kan nooit een volwassene aan hebben gehangen. De advocaten zullen het vandaag in een 3 uur durend pleidooi, zo hebben ze aangekondigd, toch heel erg gaan gooien op die vermeende depressiviteit van Laura en op het technisch bewijs wat misschien Paul V. kan vrijpleiten.
0: Ja, wat een heftige zaak. Monica Overdijking, dank je wel.

0: voor 8 op Radio West. West wordt wakker. Het is even opletten geblazen.
1: Deze band?
0: Ja, nee, dat komt zo dadelijk. Sorry, het is even opletten. Ik heb een lang weekend worden, hoor, mensen. Nog even stil. We gaan jou zo dadelijk laten horen.
2: We zoeken dus wel een band. Dat weten we alvast. Een band.
0: Dat is alvast dat is de eerste aanwijzing. Ja. Want we gaan natuurlijk naar de marathon. Die legendarische discotheek in Den Haag. Waar hele generaties, ja, ik zou bijna willen zeggen, zijn opgegroeid. Dat hoorde er gewoon bij in het weekend. Voor sommigen zelfs al op donderdagavond. Dat had je ook zo'n groep die altijd op donderdagavond ging.
2: Een studentenavond is het dan, denk ik. Dat was tenminste in mijn studententijd dat we vaak op donderdag uitgingen.
0: Ja, dat hoorde ik. Ik ben ook nog een tijd echt op donderdagavond inderdaad weggegaan.
2: Ja, daar heb ik dus nog steeds die studieschuld van.
0: Ja, het stomme was alleen dat ik toen al werkte en dan gewoon om 8:30 ochtends me weer moest melden.
2: Ja, dat is wel niet. Maar dat is onhandig inderdaad.
0: Ja, we horen ook de marathon. We Hagenaars, Hagenezen, maar ook ver daarbuiten hebben dat natuurlijk nog helemaal in hun geheugen zitten. Daar gebeurde het. Daar genoot je van de muziek. Keek je naar de meisjes of naar de jongens. Danste je om een tasje of lag je in de sloot. Kortom, het is de moeite waard om daar met heel veel plezier op terug te kijken. En dat kan, hè, Jorien?
2: Dat kan zeker. De jongens en meisjes zijn misschien iets ouder geworden. Wat meer rimpels erbij gehad. Misschien wat grijze haren erbij. Maar dat mag de pret niet drukken. 27 juni is er namelijk een reunie van de marathon. Het is niet meer in het oude gebouw van de marathon, want het bestaat niet meer. Nee, het is in het Paard, ook een mooie locatie natuurlijk in Den Haag. En we geven elke dag deze week geven 2 kaarten weg. En die kunnen zomaar van jou zijn. Je moet er alleen wel wat voor doen. Want, ja, je hoorde hem net al even, de stem van Erik Benjamin. Hij is oud marathon-dj, wel de dj van die tijd. En die gaat een raadsel aan je vertellen. En dan zoeken wij een band of artiest. Het leuke is, wat we zoeken staat ook in de Eeuwige Roemlijst. Dus misschien is het ook nog wel een inspiratiebron om te gaan stemmen via omroepwest.nl. Maar wij zoeken dus een band, weten we al. En je mag of de bandnaam of het liedje noemen. En als je het allebei weet, nou, dan ben je helemaal een held natuurlijk.
0: Nou, luister naar de aanwijzingen van Erik Benjamin.
1: Deze band combineert moeiteloos funk, soul en disco. De hit uit 1978 die we zoeken draait om een specifieke maand. En dat hoor je direct in de eerste regel van het nummer. De liedzanger scoorde in 1985 ook nog een wereldhit met Phil Collins. Do you remember?
0: Oh ja. Ja, goede band hoor.
2: Ja,
0: 070-390-5454. 070-390-5454. Voor die kaartjes dus voor de marathon. Zullen we gewoon nog één keer? Zullen we nog één keer de aanwijzingen even luisteren? Luister heel erg goed, want dan weet je het echt hoor.
1: Deze band combineert moeiteloos funk, soul en disco.
0: Ja.
1: De hit uit 1978 die we zoeken draait om een specifieke maand. En dat hoor je direct in de eerste regel van het nummer.
0: Beste aanwijzing.
1: De liedzanger scoorde in 1985. Ook nog een wereldhit met Phil Collins. Do you remember?
0: 070-390-5454. Voor die kaarten, voor de marathon, voor die reunie. Dan bleef je het allemaal opnieuw.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld, toch?
13: VVD in Den Haag wil dat er anders omgegaan wordt met demonstraties. Zo dadelijk meer. Eerst het regionieuws van 8 uur met Reinout Roemer.
14: Op twee plaatsen in onze regio waren gisteravond demonstraties van voor- en tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum. Bij het Oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag en in Hillegom bij het gemeentehuis. Opkomst was niet hoog en de politie heeft geen aanhoudingen verricht. Het hemelvaartweekend, dat vanavond eigenlijk al voor veel mensen begint, is de A12 Den Haag richting Utrecht dicht tussen Moordrecht en Woerden. Verkeer moet rekening houden met een half uur tot een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. En bij een steekpartij op de Binnenwatersloot in Delft is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar twee verdachten en weet nog niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. Meer regionieuws om 8:30 nu, het overige nieuws.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
16: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
17: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
15: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
18: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
15: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En Bianca Damink, die is bij de ANWB.
3: In het westen van het land leveren de meeste files 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk. Maar tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp heb je nog wel een kwartier vertraging. Het is ook nog druk op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Wassenaar en Kaagdorp. Ook daar heb je nog een kwartier tijdverlies. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is daar bijna een kwartier.
7: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
8: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
19: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Van der Meer.
21: Kom ook naar het stoffenspektakel.
19: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
21: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
22: Installatiebureau van Ginderen.
23: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brand.

Agda en de Munnik in de hoogste versnelling. Ren, Lenny, ren. 9 over 8 is het geworden. We zijn met z'n allen op weg naar het Hemelvaartsweekend. Files op alle snelwegen in de regio op dit moment. Langste file gemeten, 25 kilometer. Succes allemaal, Bianca Damink. Houd je de hele ochtend op de hoogte. West.

0: Ja, nou, bij ons is het weekend al begonnen, hoor. Ja, toen ik nog jong was, dus even geleden, ging je natuurlijk, als het weekend was, ging je naar de discotheek. Dat was ja, het uitgaan. Dat is ook wel een beetje veranderd.
1: Dat is echt veranderd, inderdaad. Ook heel erg door coronatijd, denk ik. Dat jongeren het een beetje spannend vinden met al die mensen zo bij elkaar.
0: Ja, maar ook de discotheek is natuurlijk gewoon ook wel een beetje uit als uitgaansvorm. Je zit misschien toch meer in het café of je gaat naar een festival, of een, denk ik.
1: Ja, nou, maar ook dat, allemaal heel duur tegenwoordig ook natuurlijk. Dus überhaupt is uitgaan een beetje uit.
0: Ja, nou ja.
1: Toch jammer, want we horen zoveel mooie verhalen deze week ook over de marathon, over het slootje, waar mensen nog wel eens uitgetrokken werden.
0: Ja, Reinoud heeft er veel in gelegen, hè?
1: Over deze begintune, hè? Dan begint het feest. Ben je misschien nog een beetje vroeg aan de vroege kant. Niet iedereen zal het gehoord hebben. Ja, en al die prachtige muziek die daar

0: werd gedraaid.
1: Allemaal in de maat tot in Den Haag. En dan komt een reuniefeestje waar we gewoon elkaar allemaal weer eens kunnen zien. Hoe het met ons is, zullen we maar zeggen. En al die muziek wordt er gedraaid. De DJ's zijn er. Dat wordt één groot feest.
0: Ja, en misschien is Ronnie er ook wel bij. Goedemorgen, Ronnie.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Ben je bekend met de marathon?
2: Ja, zeker.
0: Ja? Oh, ja. Je hebt er wel geschiedenis, hoor ik al.
2: Ja, jawel. Ja? Ja, de marathon moet dus... dat is eigenlijk... Jammer dat het weg is gegaan, eigenlijk.
0: Ja.
2: Want het was altijd druk bezet.
1: Heb je dan mooie momenten beleefd?
2: Ik ben er heel eerlijk gezegd maar één keer geweest, want ik zat toen in de horeca.
1: Oh.
2: En we gingen altijd eigenlijk meer naar de binnenstad. Gewoon daarna ging de binnenstad.
1: Dat kan ook natuurlijk, inderdaad.
0: Ja, hoe was die ene keer? Heb je daar dan nog wel een avontuur beleefd?
2: Ik was toen nog vrijgezel. Ja, ik heb heel veel avonturen.
1: Ja, oh ja. Ik zie dat de avonturen in het hoofd van Ronnie op dit moment letterlijk weer voorbij trekken.
0: Maar
1: in beeld en geluid.
0: Blijven. Ja. Ze blijven in het hoofd.
1: Ja.
2: Inmiddels 46 jaar getrouwd. Dus,
0: dus daar praten we niet meer over, hè?
2: Nee.
1: Laten we eens even luisteren, Jorin, naar de DJ van de marathon.
0: Erik Benjamin.
1: Ja, want die heeft aanwijzingen en jij moet vertellen over welke hit het gaat.
3: Deze band combineert moeiteloos funk, soul en disco. De hit uit 1978 die we zoeken draait om een specifieke maand. En dat hoor je direct in de eerste regel van het nummer. De liedzanger scoorde in 1985 ook nog een wereldhit met Phil Collins. Do you remember?
1: Ja, do you remember, Erik?
2: I remember.
1: En welke hit is het?
2: Het gaat om het liedje September van Earth, Wind & Fire.
1: Even luisteren.
0: Ja.
1: Ja, dat is hartstikke goed natuurlijk.
0: Van harte.
2: Ja, zie je.
1: Ja.
0: Heb je hier nog op gedanst, denk je, op dit nummer?
2: Jazeker. Dat was onze uitgangstijd. Juist in de horeca. Als we klaar waren met werken. Dan was het. Hoort op.
0: Dan stond dit op.
2: Ja.
0: Nou, je mag het allemaal gaan herbeleven, Ronnie. Want je krijgt 2 kaarten voor die reunie op 27 juni. Je bent erbij en je mag nog iemand meenemen ook.
2: Geweldig.
1: Nou, heel veel plezier, Erik.
2: Ik mag zoeken uit die tijd.
1: Ja, inderdaad. Als je nog iemand ergens hebt staan. Erik, ga ervan genieten en een fijne dag, hè?
2: Dankjewel.
1: Joe,
2: dankjewel.
1: Dag.
0: Doeg.
2: Doei.
1: Demonstreren moet kunnen in Den Haag, zegt de Haagse VVD, maar er moeten wel duidelijke grenzen zijn. De partij wil daarom dat in het demonstratiebeleid expliciet verboden wordt om vlaggen van terroristische organisaties te tonen. Volgens de VVD horen zulke symbolen niet thuis in de stad van vrede en recht. En daarom vraagt de partij burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties hierop aan te passen. We praten erover met de fractievoorzitter van de VVD, Lotte van Basten-Batenburg. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, waarom vindt de VVD het eigenlijk nodig om dit nu expliciet in het demonstratiebeleid op te nemen?
4: Nee, je hebt de afgelopen jaren wel kunnen zien dat op een aantal momenten, ook in Den Haag in het verleden, wel dit soort vlaggen te zien waren bij demonstraties. En wij willen dat vooraf voor iedereen duidelijk is dat dat niet wordt getolereerd. En dat die vlaggen dus ook per direct kunnen worden ingenomen op het moment dat ze wel bij zo'n demonstratie worden getoond. Ja, wij vinden het heel belangrijk dat dat duidelijk op papier staat, dat iedereen weet wat die regels zijn in Den Haag. Zodat er ook geen misverstand over kan bestaan en dat de politie er gewoon goed tegen kan optreden.
1: Ja, nou zegt de VVD, demonstreren moet altijd kunnen. Dat hebben jullie om in vlaggensfeer te blijven hoog in het vaandel staan. Waar ligt dan precies de grens tussen vrijheid van demonstratie en het verbieden van bepaalde uitingen?
4: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN, ook door de Nederlandse overheid. En daar is een lijst van. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld, met vreselijke aanslagen natuurlijk ook. En dat heeft gewoon geen plek in Nederlandse straten en zeker niet in Den Haag. Dus daar trekken wij die grens.
1: Ja.
4: Vrijheid van meningsuiting absoluut, maar terreur absoluut niet.
1: Maar hoe moet de gemeente dan bepalen welke vlaggen? Kijk, dat zal bij sommigen misschien heel duidelijk zijn, maar bij anderen zal er misschien ook wel discussie over zijn. Of wat jij vindt van zo'n vlag, vindt een ander misschien niet. Hoe moet de gemeente dan bepalen welke vlaggen of symbolen verboden zijn?
4: Nee, dat moet echt samenhangen met die terroristische organisaties. En natuurlijk gaat het dan om de vlaggen die daar echt van bekend zijn. En dat zie je ook bij de lijst die de Nederlandse overheid heeft van verboden organisaties. Zie je die beeldenissen ook staan. Dus het is best duidelijk gedefinieerd wat dan die vlaggen zijn. En op het moment dat je die tegenkomt op straat als politie, dan moet je meteen ingrijpen. Want je wil niet dat Haagse inwoners, ook bezoekers van de stad, daarmee in Den Haag geconfronteerd worden. Dat is ja, de meest vreselijke misdaden worden daar gepleegd. En dat heeft geen plek op de Nederlandse straten.
1: Ja, want ik zag gisteren minister van Asiel, toevallig in het of deze week in het vragenuurtje in de Tweede Kamer, ging het ook over die vlaggen bijvoorbeeld, hè, en dat soort uitingen. En ja, die vond ik daar best nog wel een beetje moeilijk over doen. Want die zei, ja, luister, er is eigenlijk niet in onze grondwet, hè, specifiek iets die het gebruik van vlaggen of bepaalde vlaggen verbiedt. Het kan dan wel misschien inderdaad wel tijdens. Maar die was dan nog niet zo. Nou, ik had nou niet het idee van, oké, dat doen we eventjes.
4: Ja, en dat is wel grappig eigenlijk. Want in het verleden heeft juist ook hebben ministers ook aangegeven, het tonen van dat soort vlaggen is strafbaar op grond van een artikel uit het bestaande wetboek van strafrecht. Dus volgens mij zijn die juridische gronden er zeker wel. Dat is dan een misdrijf tegen de openbare orde. En ik zou willen dat we daar als Den Haag heel duidelijk over zijn. Dat we dat niet tolereren. En dan brengen we dat maar voor de rechter. Om te kijken wat die ervan vindt als dat nodig is.
1: Ja. En voor de duidelijkheid, want er zal ook zeker toch kritiek ook komen op wat jij nu zegt. Hè, dat mensen zeggen, nou ja, dit is misschien toch wel een inperking van demonstratierecht. Maar jij zegt wel heel nadrukkelijk, kijk, als Nederland of de EU of de VN dat soort organisaties hebben vastgesteld dat een organisatie terroristisch is, dan geldt het. We gaan verder niet over andere vlaggen discussiëren.
4: Nee, absoluut niet. We moeten niet daar een politieke debat over gaan voeren welke vlaggen dat dan wel of niet zouden zijn. Dat moet niet willekeurig gebeuren, maar dat moet echt gaan over organisaties die zo duidelijk bestempeld zijn als terroristische organisaties, dat daar ook geen enkele onduidelijkheid over kan ontstaan en bestaan. En ook geen politieke discussie wat mij betreft. Want we moeten niet als Haagse Raad gaan bepalen wat we wel en niet op straat willen zien.
1: Nee.
4: Dat zou echt een inperking zijn van de vrijheid van meningsuiting, waar ik juist heel erg tegen ben. Maar terreur op onze straten, dat moeten we echt niet laten aanprijzen.
1: Wat verwacht je nu concreet van VVD-burgemeester Van Zaan?
4: We hebben vandaag een debat over het nieuwe demonstratiebeleid. Daar staat deze regel nu niet in. Dus ik hoop dat hij gaat zeggen dat hij het wil opnemen in die regels die daar op papier staan, zodat het voor iedereen duidelijk is.
1: Juist. Lotte van Bastenbatenburg, fractievoorzitter van de VVD. Dank je wel voor vanmorgen.
4: Ook bedankt voor je dag.
1: Joe.

0: A Little More Love, dat zou hartstikke fijn zijn. Wat betreft Olivia Newton-John. 8:59 is het. We hebben nu... Niels, waar toch een beetje een vreemd soort luchtje aan zit. Weet je niet?
1: Nou.
0: Niet ook echt heel fijn.
1: Nee, dit is echt niet heel fijn.
0: Nee.
1: Als je daar woont, dat lijkt me verschrikkelijk.
0: Ja, de wijk Adergeest in Voorschoten. Bewoners hebben daar last van een rioollucht in hun woningen. De stank ontstond na werkzaamheden aan het rioolstelsel en het leidt ook tot veel ongemak onder de bewoners. De oorzaak van de stank en de vraag wie verantwoordelijk is voor een oplossing, die zijn eigenlijk nog onduidelijk. Buitenpost Bob Brinkman, die is daar ook. Ja, precies. Bob, ruik je het ook? Is het ook echt... Ik stel me er wel iets bij voor bij deze lucht.
2: Ja, het is inderdaad de lucht van toiletten. Die, dat heb ik trouwens gehoord van bewoners hoor hier. Want op straat, dat zeggen ook alle bewoners hier zelf, kun je het echt niet ruiken. Nee. Om een lucht die zich tot de voordeur houdt. In de meterkast hoorde ik een buurman zeggen dat de lucht hing. In het toilet zelf ook. Dat heeft alles te maken met de werkzaamheden die hier in de wijk Adergeest bezig zijn. Al een tijdje, we hebben bij Radio West, bij West wordt wakker, al eerder in januari het verhaal gehad over verzakkingen in deze wijk. Dat komt omdat ze de grond, de straat open aan het gooien zijn om bij het riool te kunnen. Maar dat zit aardig diep, het oude riool van Voorschoten. Er moet ook wat grondwater voor worden weggepompt. Nou, dat grondwater zorgt ervoor dat hier en daar de boel gaat verzakken. En dus ook rioleringen uit elkaar glijden of misschien een beetje scheuren. En waar er een scheur zit, daar komt geur naar boven. Maar dus niet op straat. Dus de kinderen die fietsen hier gewoon zonder zorgen en met hun neus open naar school. Maar de zorgen die zijn er wel zeker bij de bewoners.
3: Wat gebeurt er hier deze ochtend bij uw huis?
4: Mijn riool wordt nu voor de derde keer gerepareerd. Door de aanleg van het nieuwe hoofdriool zijn er verzakkingen ontstaan, waardoor de riolering in de kruipruimte bij mij ook verzakt is en defect is geraakt. We hadden enorme stankoverlast.
3: Kunt u die geur omschrijven?
4: Ja, vieze rioollucht. En het was echt ondraaglijk binnen. Dus daar moest wat aan hersteld worden. En dat gaan deze mannen nu vandaag doen.
3: Wordt dat vergoed?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben voornemens om de gemeente aansprakelijk te stellen. En die zullen doorspelen naar een expert. En die gaat uiteindelijk beoordelen of het vergoed gaat worden of niet.
3: Wat vindt u daar nou allemaal van? U zegt al, het is de derde keer dat dit moet. Dat er iets moet veranderen aan uw huis.
4: Ja, nou, laat duidelijk zijn dat het hoofdriool was hier aan vervanging toe. Ze hebben dat riool erg diep moeten leggen, waardoor er bemaald moest worden. En daardoor zijn er behoorlijke verzakkingen ontstaan. Dat is heel vervelend, maar ja, het hoofdriool moest wel vervangen worden. Dat laat dat duidelijk zijn. En dit brengt veel gedoe met zich mee, overlast. En ik ben daar niet blij mee.
3: En verwacht u dat de gemeente een stap in uw richting gaat zetten, als u ze aansprakelijk stelt?
4: Ja, dat moet blijken. Ik hoop het wel. Want anders draaien we toch voor een behoorlijke kostenpost op. Ja.
0: Ja, dat is niet fijn voor die bewoners natuurlijk.
3: Nee.
0: En de vraag is ook, wat nu? Hè? Wie gaat dit betalen? Wie is er verantwoordelijk? Hoe moet dat verder, Bob?
2: Vraagtekens, Stiers, die bij jou zijn, maar die ook bij raadslid Arnold Postema van Pro Voorschoten boven het hoofd hangen. Voorheen GroenLinks Partij van de Arbeid. We staan nu op de Richard Wagenaarlaan met de werkzaamheden op de achtergrond hier in de wijk Adergeest. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Nou, je hebt net heel eventjes mee kunnen luisteren met het gesprekje wat ik eerder vanochtend heb opgenomen hier in de wijk. Een reactie.
5: Nou ja, ik begrijp de reactie van de meneer echt heel goed. Ik bedoel, het is een hele vieze geur. En als je er de hele dag in moet leven, dan is dat gewoon echt ondraaglijk. En dan wil je dat er zo snel mogelijk iets aan gaat veranderen aan de situatie. Het is vies, het stinkt.
2: Maar dan kom je met een gemeente toch al snel ook in een spel van erfgrenzen. En ja, als het de stank achter de voordeur is, dan is het toch, zegt de gemeente, misschien wel eigen verantwoordelijkheid, eigen kosten.
5: Nou, er spelen natuurlijk verschillende zaken. Het is inderdaad zo wat de meneer ook zei. Het riool dat moet vervangen worden in Voorschoten. Dus het is echt noodzakelijk. Het is zwaar verouderd. Maar het is ook belangrijk dat het ook duidelijk is waar dan bepaalde geurzaken dan precies vandaan komen. En wat voor ons nu op dit moment als raadsleden niet duidelijk is, is of het nou komt door de werkzaamheden van de gemeente, of dat het te maken heeft met hoe het bij de particulier, bij de bewoner zelf, hoe de situatie daar is op de erfgrens. En dat willen we graag om meer duidelijkheid over krijgen.
2: Een onderzoek vraag jij eigenlijk?
5: Nee, we hebben een aantal raadsvragen vorige week gesteld, omdat we willen weten van goh, de gemeente wijst op een aantal punten echt naar de situatie bij de bewoner zelf. Ik zou graag iets meer op integrale kijk, zoals dat heet, willen krijgen op dit probleem. Zodat we weten wat er nou precies aan de hand is. Ik kan het niet goed, goed beoordelen. Als
3: nou ja, je kan de optelsom misschien wel maken, Arnold. Wie is er volgens jou aansprakelijk voor die geur?
5: Ja, ik kan er op dit moment niet zoveel over zeggen. Dat is de reden dat we die vragen aan het stellen zijn. Het was in de eerste reactie van de gemeente was natuurlijk wel duidelijk dat ze naar de bewoners aan het wijzen zijn. En dat is ook eigenlijk de reden dat ik dacht van ja, dat weten we eigenlijk niet. Dat kan de gemeente zelf ook helemaal niet zeggen. Volgens mij moet daar een onderzoek voor komen om daar iets meer duidelijkheid over te geven. En dat is eigenlijk de reden. Dat is eigenlijk de reden waarom we die vragen hebben gesteld. En dat we eigenlijk van het college graag willen horen, het demissionair college. Ja, wat ze hier aan willen doen.
3: Ja, want de bewoners die wijzen dan op hun beurt weer naar de gemeente. Dus er wordt iedereen wijst naar elkaar.
5: Nou, dat is dus heel lastig. En dat zou dus kunnen helpen om daar een goed onderzoek te laten plaatsvinden. Er is dus zeker dat er een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Maar ook bewoners hebben ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen erfgrens om de dingen daar ook op een goede wijze te realiseren. Alleen dat kan ik op dit moment als raadslid kan ik daar moeilijk een inschatting van maken. En dat is de reden dat we die vraag natuurlijk hebben gesteld.
3: Verderop in Voorschoten moet het riool ook vervangen gaan worden op termijn. De rest van Voorschoten houdt, kijkend naar de wijk Adergeest, letterlijk en figuurlijk misschien nog heel even de adem vast. Ik denk dat je ook nu wat kritischer gaat kijken naar de aanleg van het riool of de vervanging van het riool in andere wijken na Adergeest.
5: Nou, ik denk dat je dat goed zegt. Er zijn meerdere straten in Adergeest. We krijgen Noord-Hofland, andere gebieden in Voorschoten, de wijk Noord-Hofland. Dat is dan ook de reden waarom we deze vraag ook gesteld hebben. Dat we ook voor toekomstige renovaties aan het riool, dat we wel een beetje willen weten wat de uitkomsten mogelijk zouden kunnen zijn. En vandaar dat we deze vraag hebben gesteld. En dat we van dit college gewoon graag willen weten wat nu precies de oorzaak eigenlijk is.
3: Ja, dus Adergeest is vooralsnog een proefkonijn waar een geurtje aan hangt. Eigenlijk als misschien klinkt misschien een beetje. Ja. Aardig, maar het is misschien wat het is.
5: Ik wil niet zeggen dat dat een proefkonijn is, maar het is overduidelijk dat de gemeente met allerlei, in hun ogen, dan onvoorziene omstandigheden is gekomen. Ik denk dat ze daar in een eerder stadium wellicht wat voorzichtiger soms hadden mogen zijn. Maar ik denk wel dat het goed, en dat is eerlijk, de gemeente heeft de afgelopen periode wel een beetje bijgetrokken. En hebben er echt wel voor zorg gedragen dat er meer aandacht voor komt. Het is nu wel even zaak dat de vragen die wij gesteld hebben op een goede wijze beantwoord gaan worden.
3: En dat duurt 4 weken hier in de gemeente Voorschoten voordat raadsvragen beoordeeld zijn en daar een schriftelijke reactie op is. Dat zijn dus de vragen die pro-Voorschoten raadslid Arnold Postema heeft gesteld naar aanleiding van die stankoverlast hier in de wijk Adergeest.
0: Dankjewel, Bob. Ik heb de kijkcijfers binnen van gisteravond in Nederlands. Willen we die weten?
1: Ja, dat valt tegen, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, want ja, omdat Nederland natuurlijk niet meedoet.
0: Vorig jaar, laat ik daarmee beginnen, was het 2,3 miljoen voor deze halve finale.
1: Je deed er ook weer mee vorig jaar? Ik weet het niet eens meer. Nee.
0: Het zegt ook iets, hè? Ja. Dit jaar 541.000.
1: Oh, dat is echt heel slecht, zeg.
0: Heel
1: weinig. Ja, was wel een beetje te verwachten, natuurlijk.
0: Maar toch.
1: Ja.
0: Gecrashed eigenlijk.
1: Ja.
0: Is het waar. Op naar het nieuws van 8:30 met Reinhard.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: 8:45. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
8: Aditjeert, goedemorgen. Jorinda.
9: Goedemorgen.
8: Bij het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag is het gisteravond een tijdje onrustig geweest toen voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekers daar demonstreerden. Zo klonk dat gisterochtend, gisteravond. Agenten hielden de groepen uit elkaar en verslaggever Lieve van Sloten op zijn manier ook.
10: Ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur. Want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding. Dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes. En die laatste groep die heeft wel voor onrust gezorgd.
8: Er zijn al lange tijd plannen om in het oude ziekenhuis bij de Haagse Vogelwijk een paar honderd asielzoekers op te vangen. Bij de betoging op de Sportlaan in Den Haag is niemand aangehouden. Er was ook een demonstratie met tientallen demonstranten in Hillegom. Bleef daar rustig, zegt verslaggever Frank van Deutekom.
11: In Hillegom stond op het hoogtepunt van de demonstratie zo'n 40, misschien 50 demonstranten. En even verderop 6 demonstranten in het tegendemonstratievak. Heel veel politie en verder ontzettend veel jongeren uit Hillegom die kwamen kijken wat er gebeurde. En dat was niet zoveel.
8: En bij een betoging bij een AZC in Loosdrecht in Noord-Holland, waar juist de eerste asielzoekers waren aangekomen, was de sfeer gisteravond grimmiger en werd ook brand gesticht. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
12: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
8: De partij van Van Basten-Batenburg, de VVD dus, vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen.
7: Huub Misé, vandaag gaat er nog wel het een en ander gebeuren, hè, op weergebied. Maar of we allemaal enthousiast van worden, dat is de vraag.
13: Dat is de grote vraag. Sommige mensen wel, die vinden het mooi. Nou, de wolkenluchten zijn vaak mooi. Ja. Die mooie stapelwolken, dat is absoluut het geval. En er is eerst nog zon vanochtend, dat ook nog wel een beetje. Maar in Zeeland regent het al. Vanuit het westen komt er een front met buien. Misschien met hagel, misschien met een klap onweer. Vind jij ook altijd wel leuk, dacht
7: zeker.
13: Ik. En ja, voor de rest een zuidwestenwind. Matig aan zee, soms vrij krachtig of krachtig. En het wordt niet veel warmer dan 12 graden. Het is nu nog maar 10 tot 11. En daar moeten we het allemaal voorlopig een beetje mee doen. Want de komende nacht vannacht verandert te weinig. Ook dan zijn er al die buien, een paar opklaringen, wordt het 5 graden. Morgen veel buien, misschien met hagel onweer. Later op de dag morgen wel weer wat zon, wordt het ook weer wat droger. Maar bij een noordenwind wordt het dan ongeveer 13 graden. Vrijdag nog niet zo heel veel anders. De wind die neemt overigens wel een beetje af. Het wordt ook dan 11, 12 graden. Maar in het weekend wordt het langzamerhand wat beter. Zaterdag nog een enkele bui, 13, plaatselijk 14 graden. En daarna gaan de temperaturen langzaam maar zeker verder omhoog. En ik eindig positief, want zeker in de tweede helft van de volgende week, het duurt nog wel eventjes, maar dan kunnen we richting de 20 graden gaan.
7: Oh, dan wordt het echt weer een beetje zomers dus.
13: Ja, ja. Zou je kunnen zeggen.
7: Nou,
13: ja.
7: Lekker u.
13: Ja.
7: En we hebben een hele drukke ochtendspits, heb ik het idee, Bianca.
9: Ja, er zijn echt wel wat flinke problemen. Vooral ongelukken die veroorzaken meteen heel veel vertraging. De A4, daar ging het vanmorgen al mis. Die was weer vrij. Maar nu sta je richting Amsterdam vanaf Zoeterwoude-Rijndijk alweer in de file. Er zijn ook werkzaamheden bij Amsterdam daar. Dus je hebt op de A4 nu 20 minuten oponthoud. En op de A20 naar Gouda sta je in een lange file na een ongeluk bij Moordrecht. Vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein staat het vast. Je kunt beter omrijden richting Gouda via Den Haag, over de A16, de A4 en dan over de A12 naar Gouda. En op de A20 de andere kant op, richting Hoek van Holland, staat het ook behoorlijk vast tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Want daar moet je ook rekening houden met 20 minuten extra reistijd.
7: Dankjewel.
9: Joe.
8: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: West wordt wakker.
15: Don't you care enough?

0: Michael Jackson en Diana Ross. He's on Down the Road, 12 over half 9.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Ja, onze Martin die is ziek, dus we wensen hem natuurlijk van harte beterschap dat hij er snel weer bovenop is. En vandaar dat Herman overwerkt eigenlijk deze week. Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja. Ja, het wordt dubbel uitbetaald, hè? Dat is het voordeel.
0: Dat scheelt dan inderdaad weer
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Toch?
0: Ja, je moet overal de voordelen ook van zien.
2: Ja,
0: en je vindt het natuurlijk ook gewoon leuk.
2: Ik vind het hartstikke gezellig, maar ik gun wel Martin dat hij snel weer helemaal boven Jan
0: zeker
2: is uiteraard.
0: Dat hopen we allemaal natuurlijk.
2: Ja.
0: Vanavond belangrijk.
2: Ja, belangrijk. De promotie naar de Eredivisie staat op het spel. Na competitie in de Eerste Divisie. Almere City tegen Willem II. Het is de eerste halve finale wedstrijd. De return is aanstaande zaterdag. Het is niet zo dat de winnaar er dan al is. Want daarna volgt nog de grote finale tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Op dit moment is dat Volendam. Maar goed, Volendam speelt zondag nog tegen de nummer 15. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat is Telstar. En dat gaatje tussen die twee is 2 punten. Dus de winnaar van Almere City tegen Willem II, tegen wie die gaat spelen, is nu nog niet bekend. Het zijn twee ploegen met eredivisieervaring, zowel Almere als Willem II. En ja, het blijft een beetje een loterij natuurlijk, die na-competitie. Maar ik zou mijn geld toch zetten op de Tilburgers, Willem II.
0: Nou,
2: jij?
0: Nou, die worden het dan niet.
2: Nee.
0: Nee.
2: Oh, dan zeg ik Almere.
0: Ja. Oh, dan zeg ik toch Willem II.
2: Ja. De kenners bij elkaar.
0: Ja. Ik denk Willem II ook eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Denk ik dat.
2: Ja, en bovendien, Willem II is natuurlijk ook wel een traditionele club. En ja, die horen eigenlijk ook wel in de Eredivisie thuis, vind ik. En ik gun Almere City het allerbeste, hoor. Maar mijn voorkeur ligt bij Willem II.
0: Ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Dan de Nederlandse handballers, die staat ook wel het een en ander te wachten deze week. Want die moeten 2 maal Griekenland ontmoeten. Dat is nog niet zo eenvoudig. Op weg natuurlijk naar het WK in Duitsland. Hè? Want dat is de inzet van deze twee play-off duels.
2: Ja, inderdaad. De winnaar over 2 wedstrijden gaat naar dat WK in Duitsland. Nou, dat is voor Nederland niet altijd gesneden koek. Meedoen aan een WK handbal. Griekenland, pittige tegenstander. Toch denken de Nederlanders dat ze nog wel kans zullen maken. Het is ook belangrijk, dat WK. Want als je je daarvoor plaatst, dan kan je ook meteen plaatsen voor de Olympische Spelen. Vanavond is het in Griekenland en zondag de thuiswedstrijd. Dat is denk ik wel een voordeel in Rotterdam. Daar zou Nederland het dan af moeten maken. Of daar moeten ze het binnenslepen dan, dat WK-ticket.
0: Maar het is nog helemaal niet zo eenvoudig, hè, die Grieken. Het is een harde ploeg ook, energiek. En het is voor Oranje geen gesneden koek.
2: Het klinkt alsof je er echt verstand van hebt, Tjeerd. Ja. Nee, ja, kijk, Nederland behoort niet tot de grote handballanden. Griekenland ook niet direct, maar staat wel wat hoger aangeschreven inderdaad dan de Nederlanders. Ja, en dus moeten ze vanavond een perfecte wedstrijd spelen, de Nederlanders. En zondag ook nog eens opgezweept door het eigen thuispubliek. Dan zullen ze een kans maken. Normaal gesproken, bij de bookmakers is Griekenland de favoriet.
0: Jorin, even een vraagje voor jou. Want jij zit natuurlijk altijd lekker in de sport.
3: Ja, zeker. Absoluut. Ik volg alles.
0: Wat is volgens jou, denk jij, qua tijdsduur de kortste amateurvoetbalwedstrijd van dit seizoen? We gaan hem nog krijgen. Of nee, wij zijn net geweest volgens mij.
3: Oh ja, ze moeten nog wat afgemaakt worden natuurlijk.
0: Ja, wat denk je?
3: Ik denk 6 minuten.
0: 6 minuten? Nou, Herman?
2: Bijna goed. 45 seconden.
3: Is dat echt waar? Wordt het toch afgespeeld?
0: Ja, dat is bizar.
2: Ja, het is, die wedstrijd is uitgespeeld. Het gaat om een wedstrijd in de tweede klasse, ergens in de onderbond. WVF uit Zwolle.
0: Altijd lastig.
2: En ATC 65 uit Hengelo. Dat is een streekderby.
0: Ja.
2: 3 weken geleden werd die wedstrijd gespeeld. Het stond 3-3. In de blessuretijd krijgt een speler van WVF, de Zwollenaren, die krijgt zijn tweede gele kaart. Had er dus vanaf geboeten. Scheidsrechter heeft dat niet in de gaten gehad. En die speler die bleef tot het laatste fluitsignaal bleef hij in het veld staan. Die laatste 45 seconden dat die speler eigenlijk onrechtmatig nog in het veld stond, die moet worden overgespeeld. Bij een stand 3-3 is er natuurlijk nog van alles te winnen. Het duel, 45 seconden, werd hervat met een vrije trap voor ATC. WVF, Die speelde met 9 man. Want ze hadden al eerder in die wedstrijd ook een rode kaart gekregen. ATC heeft 3 weken de tijd gehad om de variant te bedenken waarmee ze toch in die 45 seconden de winnende goal konden maken. Ze kwamen vol bravoure, ook een beetje lachend natuurlijk, het veld op. Het fluitje gaat voor die vrije trap. En die variant die loopt echt helemaal de mist in. Dat was de bedoeling dat de speler die de bal nam naar de rechterkant zou plaatsen, waar een andere speler stond. En die had hem in 1 keer moeten voorgeven.
0: Ja.
2: Nou, het gaat al mis bij de eerste paas. Die gaat over de zijlijn.
3: Oh nee!
0: Oh, echt waar?
2: Einde wedstrijd 3-3. Je moet het gezien hebben om het te geloven. Nou, de beelden zijn te zien op de website van RTV Oost. Geniaal.
0: Geweldig.
3: Oh, geweldig, ja. Ja.
0: Het kost langer om...
2: ook dat is sport, hè?
0: Natuurlijk, het kost langer.
3: De warm-up was langer, denk ik.
0: En om je broek en je schoen aan te doen, zeg. Jeetje.
2: Ja, inderdaad. Ja. En ze moesten natuurlijk ook die reis nog maken.
0: Ook nog?
2: Ja.
0: Geweldig verhaal.
2: Briljant.
0: Ja, we moeten ook even iemand teleurstellen. Namelijk Jan, die had een vraag gesteld over een goal, een afgekeurde goal.
2: Ik heb hem gekeken. Ik heb hem net even gekeken.
0: Oh, dan stel ik toch even de vraag. Ik had het ook Jorin laten doen, hoor. Maar hallo, Tjitte Jorinda. Ik heb een vraag voor de sportman van dienst. Er is een heleboel kabaal over de afgekeurde goal van West Ham United, die laat in de wedstrijd 1-1 scoorde. Ik heb de wedstrijd gezien en vond ook dat de goal terecht werd afgekeurd. Nu wordt er geroepen dat door een onterechte beslissing West Ham zal degraderen. Wat is in dit geval, Herman, jouw visie?
2: Nou, in dit geval is mijn visie, en ik heb de beelden nu voor me, dat die speler van die keeper van West Ham, die wordt... de keeper van Arsenal, die wordt toch echt zwaar gehinderd. Die heeft een arm rond zijn keel hangen. Die wordt ook weggetrokken, waardoor hij de bal die hij eigenlijk had kunnen vangen of stompen, die raakt hij maar half, waardoor er gescoord kan worden. Dus ik denk dat het een terechte afgekeurde goal is. Maar ze hadden 17 keer nodig, hè, de VAR, om de beelden te bekijken.
0: Oh, dat is die wedstrijd inderdaad. Ja bizar.
2: Ja. Ja, krankzinnig.
0: Is dat waar ongeveer 20 voetballers op een kluitje staan daar voor die goal?
2: Dat is het. En iedereen valt over elkaar heen. En ik moet zeggen, ik heb hem nu 25 keer gezien. En ik zie steeds weer nieuwe dingen. Dus,
0: ik weet ineens weer waar het over gaat. Ik heb hem ook gewoon gezien. Ook. Nee, goed. Jan, bij deze, hij is het met je eens. Dus dat is goed nieuws.
2: Ja, we kunnen rustig gaan slapen. Nou ja, we kunnen rustig de dag beginnen.
0: Ja, laten we dat doen. Ja. Herman, welterusten.
2: Ja, tot vrijdag, hè?
3: Ja. Nee, wij zijn er niet.
0: Ja, wij zijn er niet.
2: Oh ja.
3: Maar jij wel.
0: Jeroen wel.
2: Ik wel.
0: En Chicky
2: ook. Ook gezellig. Coffee to start.

0: Mooie muziek van Douwe Bob. Straks na 9 uur. Ja,
1: het eeuwige roemspel.
2: Ja, we moeten ook nog naar Pop, hè, voordat je hem vergeet. Ja, ja, dat heeft ook natuurlijk met alles met eeuwige roem te maken.
0: Zeker.
2: Ja, maar, helemaal,
0: maar het eeuwige roemspel, dacht ik, is misschien goed om even de aandacht op te vestigen. Want dan kan je die prachtige platenspeler met mooie hout kan je winnen. Maar met ook de nieuwste technieken van binnen, hè, want je kan er alles mee afspelen. Daar kan je voor kwalificeren. Dus dat is wel de moeite waard.
2: Hij ziet er echt heel classy uit. Net zo classy als dat Bob is eigenlijk. En hij is inderdaad helemaal van hout. Hij ziet eruit alsof hij zo uit de jaren, wat is het, 70 is komen wandelen. Echt prachtig. Maar van binnen is hij helemaal nieuw. Dus je kan er ook radio mee luisteren. Je kan er mp3's mee afspelen. Je kan cd's mee afspelen. En ook LP. Uiteraard, want het is niet voor niks een platenspeler.
0: Nee. Dat heeft er alles mee te maken natuurlijk dat wij in de eeuwige roemsfeer verkeren. Want je kunt stemmen voor al die mooie plaatjes die dankzij ons allemaal de eeuwige roemstatus hebben behaald. Dat zijn er honderden inmiddels. Maar die moeten nog wel even in een goede volgorde van waardering worden gezet. En dat is hartstikke leuk om dat op de website te doen op omroepwest.nl. Dan kan je een beetje van die oude plaatjes terugluisteren.
2: Ja, of misschien wat nieuwe plaatjes toevoegen, zoals Sommelieu.
0: Ja, dat zou
2: met
0: kunnen.
2: Met Multicolor zou ik zeker doen.
0: Even helemaal wegdromen met Mattia Bazar dat het lekker zomerweer wordt. Je zou ook de Bee's kunnen doen met You Win Again, dat is van Reinoud. Dat is nooit zo'n winnend plaatje geweest, maar dat kan je er nu wel van maken. Dus dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar onze Bob, die gaat de hele regio door. Om een beetje Bob ook te helpen, hè, met stemmen zo hier en daar.
3: Je vergeet een plaatje trouwens.
0: Ja, natuurlijk. Just say hello, Bob.
2: Nee, this is the moment.
0: This is the moment natuurlijk. Waarom die andere eigenlijk niet? This is the moment van René Vroger. Die is ook mooi.
3: Zeker. Ja. Maar Just Say Hello is ook inderdaad mooi. Maar dan moet iemand nog eeuwige roem voorstellen.
0: Oh, dat vind
3: ik moet
0: nog
3: 7 dagen meegaan.
0: Vind ik een detail. Het is bijna 9 uur, hoor ik. Waar ben je?
3: Ik ben op de markt in Leiden. Ik ben echt net aangekomen uit Voorschoten. De wijk Aardegeest achter me gelaten. Ik ben naar de auto gesneld. Naar de markt in Leiden gesjeest. Met die QR-code onder.
0: Dat is belangrijk.
3: Zo klinkt dus een QR-code. Ja, en ik ga hier als een soort van, als een soort Bonifatius eigenlijk op deze Bonifatiusdag, ga ik het woord verspreiden van eeuwige roem. Oh, is dat pas morgen?
2: Ja, dat is pas morgen.
3: Oh,
2: wat,
3: nou, dan kom ik morgen terug. ik ga wel het woord verspreiden, maar ik moet heel even kijken of ik hier iemand blij kan maken. Goedendag, heeft u al gestemd op de eeuwige roemlijst, de hitlijst van Radio West? U bent Engels, dat maakt toch helemaal niet uit.
2: Wat is eeuwige roem eigenlijk in het Engels?
3: Forever fame, denk ik.
2: Forever fame. Have you voted for the forever fame list?
3: Voor de forever fame list,
2: dat gaat ze hem nooit vinden.
3: Ik wil even kijken of hier al gezellig mensen zijn die vroeg op de markt van Leiden zijn langs die gracht. Loop ik dan nu met de kerk op de achtergrond en het stadhuis hier ook. Ik wil even kijken of de groenteboer zin heeft in een praatje. Goedemorgen, meneer de groenteboer. Oh, goedemorgen, mevrouw bij de groenteboer.
4: Hallo.
3: Heeft u al gestemd op de eeuwige roemlijst? De hitlijst van Radio West?
4: Nee, dat heb ik nog niet gedaan, want ik sta op de markt, dus dat is me nog niet gelukt.
3: Nee, dat snap ik inderdaad. U kunt niet twee dingen tegelijk. Maar ik kan u wel helpen.
4: Ja, vertel.
3: Ik heb hier een QR-code.
4: Ja, en die moet ik even scannen.
3: Ja, als u even de telefoon erbij wil pakken, dat is hartstikke leuk.
4: Kijk eens, dan gaan we dat ter plekke gelijk.
3: Bent u een klant op de markt of bent u van de groentekraam?
4: Nee, ik ben de groentekraam van de groente.
3: U bent de groentekraam?
4: Ik ben de groentekraam. Ik ben de verkoopwaar. Ik ben van de groente, ja.
3: Ja, u bent van de groente. Groente, fruit, dat staat hier uitgestald. Avocados, kersen.
4: Precies, allemaal lekker weer, hè?
3: Ja, en QR-codetje scannen. Hier in dat bord wat ik in mijn hand heb. De telefoon is erbij gepakt. Die hangt in een koord om de nek.
4: Juist.
3: We zoeken hem heel eventjes op de telefoon.
4: Komt
3: daar past hij precies in het vakje.
4: Precies. Code bekijken?
3: Nee, website openen.
4: Website openen.
3: Ja, want ik ben van de stemhulp. En daar staan een aantal nummers. En daar kunt u dan op stemmen. En dan vanaf eerste Pinksterdag op Radio West hoort u de nummers dan in uw volgorde voorbij komen waar u op gestemd heeft.
4: Dat is wel leuk.
3: Dat is onwijs leuk.
4: Nou, dat gaat dus niet, zo je ziet.
3: Oh nee, u wordt naar Vodafone doorgestuurd.
4: Juist, precies.
3: Nou, dus, ik ben van de stemhulp, dus ik ga u in ieder geval helpen hier deze
4: woensdagochtend. Wat dan als we dat even lekker op mijn gemakkie thuis doen?
3: Dat is ook een goed idee.
4: Kan ik dat online ook even doen?
3: Dat vind ik een hele goede vraag van u. Dan ga ik gelijk handen opgeven omroepwest.nl en dan even doorklikken naar eeuwige roem. U kunt gelijk naar omroepwest.nl.
2: En waar gaat ze op stemmen dan?
0: Ja, is de favoriete artiest.
3: En dan kunt
4: dan
3: u
4: we
3: daar
4: dat doen.
3: Maar heeft u al een favoriete artiest?
4: Nee, maar als ik ze voorbij zie komen, ik hou namelijk van heel veel diverse soorten muziek. Dus het is niet één artiest waar ik nou echt helemaal wild van.
3: Of een decennium?
4: Ja, dat is de jaren 80. Dat is de leukste muziek.
3: Oh. Er komt genoeg langs in die eeuwige
4: roemlijst. Precies, ik ben bang van wel.
3: Uit de jaren 80.
4: Dan gaan we wat leuks uitzoeken. Ja, zeker weten.
3: Kunt u nog, om het af te sluiten, nog heel eventjes zo'n typische marktoproep doen? Roept u maar met uw marktstem eeuwige roem.
4: Eeuwige roem, kom erbij.
0: Oh, mooi.
4: En ja. Stem op mij.
0: Kijk, nou, dat is dus luid en duidelijk gehoord. Bob, dankjewel.
3: Mooi.
0: Ja, daar doen we het voor.
1: Geweldig. Het is ook wel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets, altijd. Dat kan je van uitgaan.
5: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
6: Hey, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
7: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En... nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
5: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
8: Alleen op TV West.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
21: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, ook bij Tebbenhof.
20: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: We spelen straks het eeuwige roemspel met...
23: Dat zie ik idee.
2: Ja, Loïke de Vos is er weer bij. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer.
0: Op 2 plaatsen in onze regio waren gisteravond demonstraties van voor- en tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum. Bij het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag en in Hillegom bij het gemeentehuis. Opkomst was niet hoog en de politie heeft geen aanhoudingen verricht. Bij een steekpartij op de Binnenwatersloot in Delft is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar 2 verdachten en weet nog niet wat de aanleiding was voor de steekpartij in Delft. En het hemelvaartweekend, vanavond gaat het eigenlijk al voor veel mensen beginnen, is de A12 Den Haag richting Utrecht dicht tussen Moordrecht en Woerden. Verkeer moet rekening houden met een half uur tot een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. En de ANWB houdt rekening met een extra drukke avondspits vanavond. Meer regionieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
24: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
1: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
24: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
3: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
24: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij de ANWB zit Bianca Damink.
4: De meeste files veroorzaken een paar minuten vertraging, maar op de A20 staat het helemaal vast. Van Hoek van Holland naar Gouda, want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De rijbaan is dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, de A4 en dan over de A12 naar Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel elk moment vrij te geven. De andere kant op, naar Hoek van Holland, heb je tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartiertijdverlies. Op de N11 is het heel druk, van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12. Kost je 20 minuten extra daar. En op de A4 naar Amsterdam heb je ruim 20 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar.
10: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
23: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
25: Installatiebureau Van Ginderen.
26: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
27: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
28: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, ja, en we spelen...
1: Het Eeuwige Roemspel.
0: Een bijzonder spel deze week. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we helemaal in de stemming zijn voor Eeuwige Roem. Die stemlijst die je kunt invullen op omroepwest.nl. Maar je kunt hier fantastische prijzen winnen. Want Jorin, we hebben wel het een en ander in de aanbieding. Hè? Laten we eventjes een fragment van een liedje horen uit de Eeuwige Roemlijst. Maar die Loïke uit de Fabeltjeskant, die zit daar dwars doorheen. En dan kan je een bepaald woord niet horen. Dat woord moet je voor ons terugtoveren en dan komt het helemaal voor elkaar.
2: Nou, wat... Ja, ik zit heel erg in... Ik zit van alles door elkaar heen te kijken. Sorry, ik zit even in een prijzen... moeilijke prijsding. Maar,
0: een moeilijk prijsding. Nee, we hebben in ieder geval die platenspeler sowieso. Dat is de hoofdprijs. Daarvoor kun je je kwalificeren. Die ziet er prachtig hout en oud uit van buiten. In een hele mooie stijl. Je kunt er platen ook weer gewoon mee afspelen. Maar van binnen heeft hij de nieuwste technieken. Je kunt er bijvoorbeeld mp3'tjes mee afspelen. Maar ook gewoon nog cassettes. Je kunt er radio mee luisteren. Nou, eigenlijk zit alles er gewoon in op het gebied van geluid. En hij ziet er ook nog heel mooi uit. Zonder dat je er eigenlijk wat mee doet. Je kunt hem ook gewoon neerzetten als een soort accessoire.
2: Ja, en het leuke is als je gewoon nu al de opgave goed hebt. Dan kwalificeer je voor die platenspeler. Maar je krijgt sowieso al een LP.
0: Oh,
2: dus dat komt al wel mooi uit.
0: Handig,
2: ja, dat is heel handig. Het is namelijk een LP helemaal in de 70s stijl. Met grote hits van The Golden Earring, Shocking Blue, Brotherhood of Man. Dus een mooi geel vinyl. Dat vind ik ook wel bijzonder. Niet zwart, maar geel. Met allemaal artiesten uit de

0: jaren 70.
1: Nou, dat is dus al hartstikke mooi in ieder geval. Luister eventjes naar dit liedje en welk woord ontbreekt er?
2: Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen...
3: Asikitie.
2: Op elke steiger klonk een lied. Van Paljasov. Jeruzalem.
1: Welk woord ontbreekt er? 070-390-5454. 390-5454.
4: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah,

0: Let the music play, Barry White. 8:15 precies.
1: Het eeuwige roemspel.
0: En dat spelen wij vanmorgen met René Bleker. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen, meneer.
0: Hallo, René. Heb je al gestemd op Eeuwige Roem of moet je dat nog doen?
2: Heb ik al gestemd?
0: Ja, heb je al gestemd voor de Eeuwige Roemlijst?
2: Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
0: Oh, jee.
3: Oh, nou moet je wel even gaan doen, hoor.
0: René. Dat is hartstikke leuk. Maar wat je wel gaat doen, is natuurlijk naar een liedje luisteren en dan vertellen welk woord daardoor Loïke wordt weggeblazen, zullen we maar zeggen. Jij moet dat woord als het ware terugtoveren. En we rekenen natuurlijk op je medewerking, René. Anders blijven we daar maar de hele ochtend mee lopen. Dus laten we even luisteren naar het liedje en rijk ons de oplossing. Let op, daar komt-ie.
4: Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen...
5: Hatsikiti.
4: Op elke steiger klonk een lied. Van Paljazor, Jeruzalem...
0: Nou, dat is wel lekker mee. En ik hoorde je het volgens mij... Wat zong je nou, René?
2: Stem.
0: Jij zegt stem. Even kijken.
4: Maar ieder had zijn eigen stem.
0: Ja, dat is goed. Heel goed, René. Met een beetje hulp, geloof ik, hè?
2: Nou, een klein beetje. Van Erna, die is met de dochter wel eens bij jou in de studio geweest.
0: Oh, kijk eens aan.
3: Goedemorgen.
0: Wat een gezellige boel daar, hoor ik. Ja, ja en die had het helemaal goed. Dus stem, dat zochten wij, René. En dat levert je het volgende op.
3: Ja, je krijgt sowieso die LP met allemaal jaren 70 muziek erop. Het beste uit de jaren 70. En je maakt ook nog kans op de hoofdprijs, hè? Die platenspeler die er zo ontzettend mooi uitziet.
0: Nou, dat zou mooi zijn.
2: Ja.
0: Nou, René, we wachten het in spanning af.
2: Okay.
0: Heel veel plezier daar met z'n tweeën en een fijne dag, hè? Joehoe, dag jongens. Dag. Ja, oh, en Herman van Veen dus. Dat was ook de stem die we hoorden. Zong ooit Hilversum 3, waar we ook allemaal naar geluisterd hebben in die tijd. Een grote hit was het voor hem.
4: Vroeger werd gezongen en gefloten.

0: Ja, Herman van Veen en Hilversum 3. Oplossing dus van het eeuwige roemspel voor deze dag. Eeuwige roem natuurlijk, daar zijn we hartstikke druk mee bezig. Het is misschien wel even leuk om even een paar nummers te laten horen van waar je bijvoorbeeld op kunt stemmen. Want wij zijn ambassadeurs van verschillende platen. Daar hebben we natuurlijk weer hartstikke ons best op gedaan om er iets moois van te maken. Even hierin. Ja. Want hoe gaat dat precies in zijn werk, dat stemmen? Hoe zit dat nou eigenlijk?
1: Nou,
0: hoe kan je dat doen?
1: Stemmen via onze website omroepwest.nl/eeuwigeroem. Op de voorpagina van omroepwest.nl staat ook een button met eeuwig roem. En als je daarop klikt, dan kan je dus stemmen. Dan kan je verschillende liedjes kiezen. Volgens mij is het wel 25. En dan is het wel leuk als je natuurlijk een beetje naar ons luistert. Maar het hoeft niet. Maar we geven wat tips als ambassadeurs. Alle presentatoren doen zo'n beetje mee. Je kan dus daarop stemmen. We gaan met Pinksteren beginnen met het uitzenden. We gaan alle liedjes draaien. Maar ja, hoe meer stemmen een liedje krijgt, hoe hoger die komt. En dan de top hoor je dan tijdens de open dag hier op 30 mei. Kan je dus ook bij zijn.
0: Ja, laten we even een klein overzichtje doen van wat wij zo al hebben aangedragen.
2: Eeuwige roem.

0: Ja, dit is van mijn ambassadeursplaats, Sommelieu, Haagse Trots. En ja, dat is toch wel heel leuk als er ook heel veel regionale bands in die top staan van de Eeuwige Roemlijst. Multicolor, daar kan je op stemmen.
1: Eeuwige Roem. But this is the moment
2: when all I've done, all of the dreams. Nee, hoger kan ook. This is the moment van Bob Brinkman, zou je hem blij mee maken?
1: Eeuwige Roem.
2: Met die cent over Mattia Bozzard, die is van mij een zomerhit uit 1986. En dan zit ik meteen met een drankje en een parasolletje gewoon op het terras. Zou ook fijn zijn.
1: Eeuwige Roem.
2: Ja, dit is van jou, hè, Reinhard Roemer?
3: Ja, jij noemt dat een bouwplaat. Op de bouwplaat. Heerlijk. Ja, er wordt van begin tot eind geramd. Op een heipaal geramd.
2: Dat zeker. En waarom deze dan?
3: Ja, kippenvel is voor mij de graadmeter. Ik dacht, het moet iets van de Bee Gees zijn. Nou, er zijn er 10 genomineerd. Het werd deze.
2: Ja, nou, dat kan dus allemaal. You Win Again van de Bee Gees zouden we leuk vinden. Mattia Bazar, Dicento, This Is The Moment, René Vroger. Multicolor, Sommieu hebben we natuurlijk ook. En dus ja, dat You Win Again. Stemmen mag, stemmen kan, heel erg graag.
0: Via omroepwest.nl/eeuwigeroem. En dan kan je zelf ook nog een paar liedjes uitkiezen.
2: Dat, ja, natuurlijk. Dat vinden we helemaal niet erg.
3: Iedereen is een winnaar.
2: Maar je hebt toch ook bijvoorbeeld How Deep Is Your Love? Dat is prachtig.
0: Ja,
2: Staying
0: mooi.
2: Alive. Dat is zo mooi van de Bee Gees. Ah, toch?
3: Nights on Broadway.
2: Ja, Nights on Broadway.
3: Dat staat niet genomineerd. Dus dat kan niet.
2: Zoveel beauties van de Bee Gees, toch?
3: Dames en heren, you win again.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Westmaas.
12: Het is 9:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regio-nieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen, Chit. We doen een nieuw spelletje. Flatjes raden.
12: Jij zoekt de flatjes bij mijn tekst. Ja, ik heb geen idee, maar ik ga mijn best doen.
13: We hebben helemaal geen tijd voor. Dat bereiden we altijd minutieus voor, maar nu even niet.
12: Nee.
13: Haagse VVD vindt dat er veel duidelijke grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
14: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
13: De partij van Basten-Batenburg, de VVD, vraagt ook VVD-burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. Over demonstraties gesproken, gisteravond waren er in onze regio twee betogingen rond de komst van AZC's. Eén in Hillegom en de ander bij het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, waar voor- en tegenstanders bijeenkwamen.
15: Ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur. Want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding. Dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes. En die laatste groep die heeft wel voor onrust gezorgd.
13: Lieve van Sloten was dat, onze verslaggever. Er liggen al lange tijd plannen om in het oude ziekenhuis bij de Vogelwijk een paar honderd asielzoekers op te vangen. Bij de betogingen op de Haagse Sportlaan en daar in de buurt is verder niemand aangehouden. Op de Binnenwatersloot in Delft is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet niet wat er precies aan die steekpartij vooraf ging en zoekt naar twee verdachten. En het hemelvaartweekend, dat vanavond eigenlijk al voor veel mensen gaat beginnen, is de A12 Den Haag richting Utrecht dicht tussen Moordrecht en Woerden. Hou daar rekening mee. Verkeer moet rekening houden met tot een uur extra reistijd, waarschuwt ook Rijkswaterstaat.
12: Het weer, Huub Mizee.
16: Naar het westen krijgen we te maken met buien die soms met hagel en onweer gepaard kunnen gaan. De wind is zuidwest tot west, matig, aan de kust soms krachtig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 12 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, maar ook dan komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind is dan eerst zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, maar wordt later noordelijk en vannacht wordt het ongeveer 5 graden. Morgen is er veel bewolking, opnieuw enkele buien, misschien met hagel en onweer. Later wordt het droger en komt er wat meer zon. En bij een matige overwegend noordenwind wordt het morgen ongeveer 13 graden. Ook vrijdag nog een paar buien, het wordt dan 11 of 12 graden. Zaterdag nog een enkele bui, maar ook zonnige periode en dan ongeveer 13 graden.
12: En dat was een hele drukke ochtendspits. Daar zijn we doorheen geloodst door Bianca Damink. Ja, Bianca, is er al een beetje verlichting op de weg?
17: Ja, er is zeker verlichting onderweg, want bijna alle files zijn al opgelost. Alleen op de A16, de nieuwe A16 wel te verstaan, daar was nog een probleem. Na een ongeluk is de weg wel weer vrij. Het is van Rotterdam naar Breda, nou ja, richting het zuiden dus eigenlijk, bij de Rottemerentunnel. Alle rijstroken zijn open, maar er staat nog wel 4 kilometer file met zo'n 10 minuten oponthoud. Maar de file wordt korter, want alle rijstroken zijn dus weer open.
12: Dankjewel voor vanmorgen.
17: Dankjewel.
12: Een fijn weekend ook met hemelvaart alles.
13: Gaat lekker weg, toch?
17: Ja, ik ga lekker weg. Dus ja. Dat komt helemaal goed, denk ik.
13: Verlichting onderweg, dat vind ik raar. Want als ik van hier s'avonds naar mijn huis in Delft rijd, is er geen verlichting onderweg.
12: Er is steeds minder verlichting s'nachts op al die wegen. Ik vind dat een beetje eng.
17: Dat ook vervelend. Ja. Dat kost denk ik allemaal geld. Maar ik wil ook meer verlichting onderweg.
18: Ja. Jij kan er toch wel wat aan doen?
17: Ik ga gelijk even bellen.
12: Ja. Je bent toch het licht?
17: Ik ben het sowieso. Nou, mensen zeggen vaak van je, nou, jij bent ook geen helder licht.
13: Nee, of dus, tast je graag in het duister.
18: Maar dat klopt dus. Hè, dat komt door de straatverlichting, dat je geen helder licht bent. Ja.
12: Nou, Bianca, dankjewel.
13: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Tot ziens. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De wonderlijke Stevie en Part-Time Lover.
1: Ondertussen in
0: Denemarken, want je weet het wel, om deze tijd verleggen wij onze grenzen. Want in Denemarken gaat het hartstikke goed met de verkoop van elektrische auto's. Sterker nog, bijna alle particulier gekochte nieuwe auto's in Denemarken, moet je je voorstellen, zijn elektrisch. Noorwegen had al de naam, maar Denemarken gaat er nu hard achteraan. Dan kunnen we maar één ding doen en dat is contact opnemen met René Passet.
2: Ja, onze fietser.
0: Onze fietser, ja inderdaad. René, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens.
0: Ja, en geen elektrische fiets toch?
3: Wat zeg je?
0: Geen elektrische fiets.
3: Nee. Op werk wel. Op werk hebben we net een stel nieuwe e-bikes aangekocht. En die gebruik ik af en toe, want dat is wel ontzettend relaxed. Maar ik fiets eigenlijk altijd gewoon analoog. En vanochtend ook. Door de regen, want het is hier klote weer.
0: Oh.
3: Maar
0: ja, dat heeft...
3: Ja, ik heb nog geen e-bike. En zo, ik krijg altijd de vraag van klanten... waarom zijn er zo weinig e-bikes in Kopenhagen? En dat is ook inderdaad zo. Je ziet hier veel minder e-bikes dan dat je in Nederland ziet. En mijn theorie is dat het te maken heeft met het dichte lokale metro- en treinverkeer. Want je mag in alle stoptreinen hier de fiets gratis meenemen. Dus ook als je verder weg woont, zoals ik... dan heb je niet echt een e-bike nodig.
0: Nee, dat
3: maar we gingen het over auto's hebben.
0: Precies, ja, want de elektrische auto's, dat gaat hartstikke goed. Hè? Afgelopen maand waren bijna alle nieuwe aan particulieren verkochte auto's volledig elektrisch. Dat is nogal wat. Hoe kan dat?
3: Ja, nee, dat heeft voor een deel te maken met de actuele toestand in de wereld. De Denen keken naar de benzine- en dieselprijzen, kregen een rolberoerte en dachten, misschien wordt mijn volgende auto toch maar een elektrische. Het scheelt ook gewoon echt geld, want je krijgt van de belasting een flinke korting als je elektrisch gaat rijden. Dus dat scheelt heel veel. De infrastructuur is net als in Noorwegen helemaal op orde. Dus wacht, ik loop even een beetje weg, want het wordt een beetje luidruchtig.
0: Ja.
3: Dus ja, je kan overal kan je laden. En er is gewoon ook heel veel aanbod. Want ik las zelfs van de week dat de oude tweedehands elektrische auto's naar Denemarken gaan en hier worden verkocht. Omdat dat blijkbaar belastingtechnisch gunstiger is.
0: Ja, want...
2: Maar dat zorgt er misschien ook wel voor dat die auto's misschien wat minder duur zijn als er veel aanbod is. Want dat merk je toch in Nederland wel erg, dat het eigenlijk niet te betalen is.
3: Ja, ze zijn goedkoper dan in Nederland, gek genoeg.
2: Ja.
3: Als je ze hier koopt, betaal je minder dan in Nederland. Sommige merken dan, hè. En omdat het belastingtechnisch dus ook goedkoper is. En omdat het gewoon, je rijdt gewoon meer kilometers voor minder geld.
0: Maar dat is allemaal heel leuk natuurlijk, René. Maar er is natuurlijk nog wel iets anders aan de hand ook. En dat is dat gewoon een brandstofauto rijden in Denemarken. Ik bedoel, in Nederland klagen we er al over dat het allemaal duur is. Maar dat is in Denemarken wordt dat best flink belast. Zou dat er ook niet mee te maken hebben?
3: Ja, zeker. De brandstof wordt hoger belast. Dan als je met stroom rijdt. En er is ook heel veel stroom, want ik geloof 65% van de stroom in Denemarken wordt al duurzaam opgewerkt. Dus er staan nu overal windmolens. Denemarken is al...
0: Ja, natuurlijk, René, maar er is natuurlijk nog wel iets anders aan de hand ook. En dat is dat een brandstofauto rijden in Denemarken. Ik bedoel, in Nederland klagen we er al over dat het allemaal duur is, maar dat is in Denemarken wordt dat best flink belast. Zou dat er ook niet mee te maken hebben?
3: Ja, zeker. De brandstof wordt hoger belast dan als je met stroom rijdt. En er is ook heel veel stroom, want ik geloof 65% van de stroom in Denemarken wordt al duurzaam opgewerkt. Dus er staan nu overal windmolens. Denemarken is al jarenlang marktleider in windenergie. Dus dat speelt ongetwijfeld ook een rol.
0: Ja, maar het is dus niet zo dat als iedereen daar elektrische auto's gaat rijden, zoals je nu bijvoorbeeld hier in Nederland hebt, het woord netcongestie kan je niet uitspreken in het Deens. Nou, hij is meteen
2: weg.
0: Hij denkt, daar ga ik niet aan beginnen. Maar dat doe ik niet. Daar heb ik geen zin in.
2: Nee.
0: Nee.
2: Oh, dat is ook lullig.
0: Ja.
2: Zal ik hem nog één keer proberen?
0: Zouden wij netcongestie hebben nu toch ineens?
2: Ik denk het, ja. Het is op.
4: Dit nummer is niet in gebruik.
0: Nee, hij heeft het ook gelijk afgesloten.
2: Hij hangt weer.
0: Oh, René. Hallo, René.
3: Ja. Nou, maar ik weet niet wat er nou gebeurde, maar
2: weet ik, ook niet.
3: Ik was in één keer weg.
0: Het geeft niet.
3: Nee,
0: ik noemde het woord netcongestie en dat werd, ken ik, heel beledigend opgevat daar in Denemarken. Dan gaan we er gelijk uit.
3: Ja.
0: Dat kennen jullie
3: dus
0: niet.
3: Dat is, dat, Nee, dat speelt hier eigenlijk helemaal niet. Ik lees eigenlijk nooit iets over netcongestie. Het is wel zo dat Denemarken zichzelf hele hoge doelen heeft gesteld qua verduurzaming van de samenleving. En die doelen gaan ze eigenlijk niet halen, is van de week bekend geworden. Maar deze spike in de verkoop van elektrische auto's, die helpt wel enorm mee om die doelen alsnog te kunnen halen, zeg maar. Dus ja. Dit is eigenlijk een onverwacht cadeautje voor de huidige regering.
0: Hey, en
3: dat het zo goed gaat met de verkoop van die elektrische auto's.
0: En is het dan, hoe zit dat met de Denen? Kijken die toch ook vooral naar hun portemonnee als ze dan zo'n elektrische auto kopen waar we het nu over hebben gehad? Of zijn zij zich ook heel erg met die duurzaamheid bezig? Meer in Nederland hoor je dat toch ook best wel vaak weerstand tegen?
3: Ja, hier, het is een beetje van allebei. Wat ik al zei, de Iran-oorlog en de enorme explosie van de brandstofprijzen is hier ook niet aan voorbij gegaan. Als ik langs tankstation fietste, dan zag ik elke dag een andere prijs erop staan. Vooral diesel is heel duur geworden hier de afgelopen maanden. Maar de Denen hebben ook wel een groen hart. Maar niet alle Denen, hoor. Er is hier ook wel veel discussie over al die onzin. En waarom is de socialistische regering, zoals ze het dan noemen, het fietsen aan het promoten.
0: Ja.
3: Dus dat speelt hier ook wel, die discussie.
0: Zeker. Nou, heel veel elektrische auto's dus in ieder geval in Denemarken. Zie je dan ook overal van die laadpalen staan, mee?
3: Ja, dat is echt heel, heel goed geregeld. En dat is de afgelopen 5 jaar ook enorm veranderd. Vroeger moest je echt soms wezenloos zoeken naar een paal die werkte en die nog niet bezet was. En nu is er veel meer aanbod gekomen.
0: Nou, heel goed. René, ontzettend bedankt en tot snel, hè. Fietsen.
3: Tot snel, jongens.
0: Okay. Hoi, hoi.

0: Je hebt schoonheid en je hebt schoonheid. En dit is ultieme schoonheid. The Beatles and She's Leaving Home. Ja, want hij is er dus alweer. Bernard, je gaat morgen sowieso iets bijzonders doen volgens mij.
1: Ja, leuk dat je daar even aandacht aan wil besteden.
0: Ja, wat ga je doen?
1: Nou, ik ga tussen 4 en 7 heerlijk 3 uur lang oude dance classics draaien. Uit de jaren 70 en 80. Dus al die vergeten, ook die vergeten pareltjes komen voorbij. Ja. Die je vroeger wellicht in de disco op gedanst hebt. Dat weet
0: Zeker.
1: Ik niet.
0: Maar, nou, dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt jouw ding, hè? Want wij kennen elkaar al uit de vorige eeuw. En toen
2: deed het ook al.
1: Toen had ik nog een bos haar en een baard.
0: Ja,
1: zoiets.
0: Ja, toen was je er ook heen. Weet ik nog wel. Dat
1: ja,
0: is,
1: ja, ja ik ben daar echt al meer dan 30 jaar mee bezig, inderdaad. Ja. En dat is mijn ding. En ik vind het hartstikke leuk dat we dat op Hemelvaartsdag hier kunnen doen.
0: Dus morgen genieten daarvan vanaf
1: 4 uur. Vanaf 4 tot 7. Ja, de uren van Bas. Want Bas is lekker weg.
0: Kijk, nou, hartstikke goed. Dat is morgen. Nu naar Angelique. Angelique, bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
0: Je bent op een bijzondere plek eigenlijk stiekem, hè, op dit moment.
3: Ik ben niet stiekem, maar ik ben wel. Ik zit in het pakhuis van Sinterklaas.
0: Ja, is dat niet een beetje vroeg? Het is 13 mei, Angelique. Kom op.
3: Ja, maar ja. Sint die moet heel veel kinderen cadeautjes geven. En je kan niet vroeg genoeg beginnen met inpakken. Dus we zijn het hele jaar door zijn we hier bezig.
0: Ja.
2: Dit is het pakhuis waar wij ook helpen, hè, met pakjes in.
0: Sint voor iedereen.
2: Ja, Sint voor iedereen.
3: Precies, ja. Inderdaad. Ja, ja.
2: En is het daar nu dus al hartstikke druk?
3: Het is hartstikke druk. Ja, we beginnen hier altijd. Elke woensdag is er een hele grote groep vrijwilligers hier aan het werk. En om 9 uur stroomt dat allemaal naar binnen. En ze zijn allemaal alweer druk aan het sorteren en aan het inpakken. En nou, van alles en nog wat. Dus één gezellige, drukke bende is het hier.
0: Ja, kunnen ze zich ook laten horen eventjes dat het gezellig is of niet?
3: Ik heb gezegd dat ze allemaal heel erg stil moesten.
2: Oh, nou. Dat is een probleem, ja.
0: Ja, jammer. Dan moedig ze even aan van, hey.
3: Ja, ik kan wel even vragen of de dames even willen schreeuwen. Ja. Dames, willen jullie...
2: Ja, laat van je horen!
3: Bezig, hoor. Willen jullie even wat van je laten horen? Ik heb hier Radio West aan de lijn. Even zeggen dat jullie er zijn. Hallo!
2: Hallo! Ja, heel gezellig.
0: Heel spontaan ook allemaal. Heel mooi.
2: Ja. Fijn. En vanaf 16 november dan gaan we weer beginnen, hè, met de inzamelingsactie. Dus zet het vast in je agenda. Spaar alvast.
0: Ja.
2: De vakantiegeld komt eraan. Leg het apart. Sint voor iedereen 2026.
0: Ja, dat wordt mooi inderdaad. Ja. Maar je komt ook dat pakhuis weer uit natuurlijk, Angelique, vandaag. Wat gaan we doen?
3: Wij gaan vanavond naar Delft. Dan gaan we naar het filmhuis Lume. Want die hebben 1 keer per maand hebben ze echt een hele leuke activiteit. En die heet Boek en Film. En wat ze dan doen is, ze gaan een film gaan ze eerst helemaal bespreken. En dan ga je de film bekijken. En dat wordt gedaan door schrijver, programmamaker en filmwetenschapper Verlinda Heijwegen. Zij verzorgt eerst de inleiding bij de film. En gaat dan in op de verschillen en de overeenkomsten tussen het boek en de film. En dan ga je de film bekijken. En deze keer is dat de film The Tasters. En ik vond dat echt een geweldig verhaal. Ik wist dat helemaal niet. De film speelt zich af in het najaar van 1943. De hoofdpersoon Rosa ontvlucht het oorlogsgeweld in Berlijn en komt terecht in een dorp vlakbij Wolfschanze. En dat is het hoofdkwartier van Hitler. En daar wordt ze samen met andere jonge vrouwen gedwongen het eten van de Führer voor te proeven om te voorkomen dat hij vergiftigd wordt. En dat is dus echt gebeurd.
0: Ja.
3: De film is van Silvio Soldini en is gebaseerd op het boek Le Assassinatrice van Rosella Postorino. En de vrouw, in dit geval heet de vrouw in de film Rosa, maar het is Margot Wulk. En die leefde van 1917 tot 2014. En die vertelde haar verhaal eigenlijk pas op haar 95ste verjaardag. Die groep bestond uit 15 vrouwen. Zij is de enige die het overleefd heeft.
0: Ja.
3: Moet je nagaan, in een tijd dat oorlog is en eten eigenlijk heel erg schaars, mag jij allerlei dingen eten, maar je weet niet zeker of er gif in zit. Hoe vreemd moet dat voelen?
0: Nou, bizar.
3: 2,5 jaar heeft ze dat gedaan. 2,5 jaar. Dus elke hap die je tot je neemt, denk je van, ga ik dit nog navertellen of niet?
0: Ja, een indrukwekkende film. Vanavond dus te zien om 7:15 daar in Delft, aan het Van Leeuwenhoekpark. Ja. Terwijl je aan het spreken was, kwam Reinhard ineens hier binnen. Reinhard.
4: Met kippenvel. En bedankt voor de tip, Angelique. Ga je zelf ook?
3: Ik ga zeker vanavond, ja.
1: Dan zien we elkaar daar, want ik had ook al kaartjes.
0: Oh, je hebt de tip al gevolgd voordat je hem gekregen had.
1: En ik heb hem van de week al gezien. Ik ga nog een keer.
0: Was hij zo indrukwekkend?
1: Ingrijpend.
0: Ja. Oh, ja. Kijk, dat zegt wel iets inderdaad. Nou, dat geeft aan hoe bijzonder het is en hoe goed deze tip is. Angelique, dank je wel daarvoor.
1: Dank je wel.
3: Graag gedaan.
2: En groetjes aan Sinterklaas.
0: Nou, die is er toch nog helemaal
1: dat
0: niet.
1: Dat is toch vroeg, hè?
2: Ja, ja. Dat is toch zijn pakhuis? Dan heeft zij toch contacten mee?
0: Ja, ze heeft contact. Ja,
1: zijn die daar rondlopen?
2: Ze appen met elkaar.
0: Ze appen met elkaar, ja. Bernard, red ons. Wat gaan we doen
1: straks? Nou, we gaan natuurlijk weer een ambassadeur spreken over de eeuwige roem. We gaan weer een plaat eruit lichten voor de lijst die we gaan uitzenden vanaf eerste Pinksterdag. We gaan naar de jaren 90 en naar 1987 in de archiefbak. En we hebben natuurlijk weer de plaats voor 12.
0: Ja, het thema?
1: The Way.
0: The dus way. Just the way you are. Dat is prachtig
1: is natuurlijk.
0: Is dit zo
1: heel mooi, Amarillo? Amarillo ook
0: allebei
1: niet.
0: The way it is. Boos Hornsby's. Heel ook mooi
1: niet.
0: Ook.
1: Nee. Nou, nog één keer. En anders kom ik met ze.
2: Nee.
1: That's the way it is.
4: I like it.
0: I like it.
1: Van Celine Dion.
4: Ik geef het op.
1: En that's the way I like it. Die klopt wel, ja. Van Kees in the Sunshine Band.
4: Dan stem ik op die ander.
1: Nou, dankjewel Remco. Of Remco zeg.
0: Remco. Ja, Remco bedankt.
2: Ja, Remco bedankt.
1: Ja, Remco bedankt.
0: Het was een korte week. Je kunt stemmen dus voor de plaats daar voor 5 en 12. Doe dat vooral. We wensen je een ontzettend fijn weekend. En tot volgende week wat ons betreft.
2: Tot maandag.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: En het is bijna 10 uur, je luistert naar Radio West. Aan de bak met natuurlijk de archiefbak. En we spelen het omroepsvel. Wat zeg ik? Het eeuwige roemsvel, bedoel ik te zeggen. Maar eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
12: Dit hemelvaartweekend, dat vanavond al begint voor veel mensen, is de A12 Den Haag richting Utrecht dicht tussen Moordrecht en Woerden. Verkeer moet rekening houden met een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. De ANWB houdt rekening met een extra drukke avondspits. Op twee plaatsen in onze regio waren gisteravond demonstraties van voor- en tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum. Bij het oude Haga ziekenhuis aan de Haagse Spoortlaan en in Hillegom bij het gemeentehuis. De opkomst was in beide gevallen niet hoog en de politie heeft geen aanhoudingen verricht. Meer regionieuws om 22:30, nu het overige nieuws.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen €170 miljoen aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig. En dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
14: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
16: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.

0: Somebody.
1: Hurt Somebody van Noah Cannon en Julia Michaels. Ja, Noah Kahn is het volgens mij trouwens. Maar dat terzijde, je hoort het bekende tuentje van Eeuwige Roem. Binnenkort zenden we de complete lijst Eeuwige Roem uit. Dat zijn inmiddels 860 liedjes. We beginnen op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei. En de finale is op zaterdag 30 mei tijdens de open dag van Omroep West. Je kunt tot en met woensdag 20 mei stemmen op jouw favoriete nummers via onze website. En alle 860 liedjes van de Roemlijst komen voorbij. Dus ja, ik zou zeggen stemmen. En we hebben weer een ambassadeur aan de telefoon. En dat is Benjamin Gouwenleeuw uit Rotterdam. Dag Benjamin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat jij even in de uitzending wilde komen. Want jij wil je hart maken voor een fantastisch liedje. Wat ook ooit nog eens...

0: Door Marijke Goedhart uit Zoetermeer is genomineerd, maar ook door jou. En uiteindelijk is het, of heeft hij de eeuwige roem bereikt. Welke plaat is dat?
1: Dat is You're a Friend of Mine van Clarence Clemens en Jackson Brown.
0: Ja, en wat heb jij daarmee? Zeg, ja, heb je er een verhaal achter? Of?
1: Ik hou sowieso een beetje van de spelmuziek van die tijd.
0: Ja.
1: En zeker ook, zeg maar, die stemmen die gasten hebben, vind ik fantastisch.
0: Absoluut.
1: En toevallig is die in het Nederlandstalig is die ook een keertje door Sean West en Mike Petersen, zeg maar, vertaald naar het Nederlands. Ik vind het gewoon een fantastische plaat.
0: En die Nederlands vond je ook leuk?
1: Die vond ik ook top, ja. Ja.
0: Maar die zal wel minder soulful zijn, denk ik.
1: Ja, die is meer, zeg maar, richting het feest gebeuren, zeg maar. Ja, en dit is echt meer de soulkant, inderdaad, ja.
0: Ja. Ja, ik ben zelf heel erg van de soulkant. Ik vind het ook een fantastisch nummer. Dus hij verdient ook een hoge notering in de lijst. Dus ja, wat wil jij nog tegen de luisteraar zeggen om die plaat omhoog te krijgen?
1: Nou goed, voor de mensen die echt van muziek houden en echt muziek liefhebben, dan zou ik zeggen, joh, breng deze gewoon zo hoog mogelijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Want als je praat over muziek, dan is dit wel, dan valt dit wel echt onder goede muziek.
0: Ja, nou, daar heb je gewoon 100% gelijk in. Dus we gaan hem lekker draaien. En ik dank jou hartelijk voor jouw bijdrage. En wellicht spreken we elkaar later weer, Benjamin.
1: Helemaal top. Graag gedaan. Jullie ook bedankt.
0: Ja, en een fijne dag nog.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Oké, hoi hoi.
1: Yes, doei doei.
0: Dat was Benjamin Gouweleeuw uit Rotterdam. En die nomineert, of althans, die geeft nog even de aandacht aan deze plaat van Clarence Clemens en Jackson Brown. Dat is

Nou, als je dit hoort, dan krijg je helemaal zin in de zomer, althans. Dat heb ik dan. Papa Chico, Tony Esposito. Het was een Italiaanse percussionist, componist en zanger. Hij werd geboren in Napels en hij is vooral bekend door zijn mix van wereldmuziek en elektronische invloeden en mediterranee-ritmes. Ja, nou ja, dat is precies wat het was natuurlijk. Nog even aandacht voor als je nog een bekende jarige hebt vandaag. Dan kun je hem nog snel even doorgeven, want tegen 12 kan hij dan op de radio gefeliciteerd worden. Geef het door via ons e-mailadres aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. En je kunt ook nog even stemmen op de plaat voor 12. Welke wil je horen? That's the Way It Is van Celine Dion. Of That's the Way I Like It van Casey and the Sunshine Band. Dat kun je doen via onze Facebookpagina. Radio West Facebookpagina. Of even appen naar 070 307 8080.

0: Rockset op Radio West aan de bak. En straks, in het laatste deel van Aan de Bak, gaan we in de archiefbak naar 1987. We feliciteren nog een aantal mensen die jarig zijn vandaag en nog veel meer.
1: Het is ook wel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets, altijd. Dat kan je vanuit gaan.
2: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
3: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
4: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
2: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
0: En wij zeggen ook nog even goedemorgen. Je luistert naar Radio West. Het regionieuws nu met Reinoud Roemer. Goedemorgen nog een keer.
11: Goedemorgen. Hofvijver Regatta 2026. Een roeiwedstrijd voor het goede doel die op 23 mei zou worden gehouden, gaat niet door. Dat is het gevolg van miscommunicatie binnen de gemeente over de beschikbaarheid van de Hofvijver, zegt de organisatie. Die heeft van de gemeente Den Haag te horen gekregen dat er geen vergunning kan worden verleend. Tijdens de Hofvijver Regatta roeien bedrijven, politici en studenten voor het goede doel in Den Haag op die vijver. De organisatie zoekt nog naar een mogelijkheid om het evenement later dit jaar toch te houden. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
12: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
11: De Haagse VVD vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente, meldt Den Haag FM. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door het beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich aan te melden. Volgens de Haagse band moet het een verbindend evenement op een unieke plek worden, speciaal voor deze doelgroep. En de Koningstunnel bij het Haagse Centraal Station gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. Eerste afsluiting is vanavond. van 9 tot middernacht in beide richtingen. Omrijden kan via het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Gemeente Den Haag hoopt door 4 korte avondafsluitingen van de Koningstunnel dat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel dus nog 3 avonden en dan ook nachten dicht.
0: Dankjewel, Reinoud. We gaan naar Hubiese voor het weer.
13: Naar het westen krijgen we te maken met buien die soms met hagel en onweer gepaard kunnen gaan. De wind is zuidwest tot west, matig, aan de kust soms krachtig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 12 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, maar ook dan komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind is dan eerst zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, maar wordt later noordelijk en vannacht wordt het ongeveer 5 graden. Morgen is er veel bewolking, opnieuw enkele buien, misschien met hagel en onweer. Later wordt het droger en komt er wat meer zon. En bij een matige overwegend noordenwind wordt het morgen ongeveer 13 graden. Ook vrijdag nog een paar buien, het wordt dan 11 of 12 graden. Zaterdag nog een enkele bui, maar ook zonnige periode en dan ongeveer 13 graden.
0: Dankjewel, Huub. En dan gaan we naar de ANWB, daar zit Bianca Damink.
14: Er staat een lange file in het Westland op de N223 van Delft naar Hoek van Holland. Je moet daar een half uur geduld hebben nu tussen Delft en De Lier. Er staat 2 kilometer file.
11: Bianca, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Sorry, ik was te snel.

0: Je raakt er bijna van in hogere sferen. Eternity was dat, Alex Warren.
1: De archiefbak.
0: Warren, moet ik zeggen. De archiefbak, we gaan naar het jaar
2: 1987.
0: En in 1987 was het koud, nat en een zeer somber jaar. Dat meldt het KNMI in december van het jaar. De landelijk gemiddelde temperatuur in dat jaar is 8,8 graden... terwijl 9,2 het langjarig gemiddelde is. Vooral januari, maart en mei waren zeer koel. De zon laat zich minder zien dan normaal. En landelijk is er een tekort aan 185 zonuren. Dat wil je toch niet tekort raken, nee. En dan, de fietsbandreflector wordt verplicht in Nederland in 1987... om precies te zijn, per 1 januari van dat jaar. En mag je alleen rijden op een fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden. In november 1987 laat Sonja Barend zich in de maling nemen door haar ex Ralf Inbar. Ze is leidend voorwerp in een aflevering van het verborgen cameraprogramma Bananasplit bij de Tros. Vlak voor een aflevering van haar praatprogramma wordt ze geconfronteerd met een jongetje dat haar een paar vragen wil stellen voor de schoolkrant. Haar eindredactrice zit in het complot en zij zet de jonge journalist bij Sonja aan tafel in de studio. En dat klonk allemaal zo.
3: Hoe ben je binnengekomen?
4: Ja, ik ben van de schoolkrant.
3: Je bent journalist van de schoolkrant?
4: Ja. Ik wil een paar vragen een beetje doornemen. Dan kan ik ze meteen na het interview doorbellen naar de schoolkrant.
3: Nu vanavond nog doorbellen?
4: Ja.
3: Oh, het heeft echt haast ook.
4: Ja. Is je kapper ziek?
3: Is mijn kapper ziek? Die is wel een half uur mee bezig geweest. Heb jij een brilletje? Heb jij soms een brilletje nodig?
4: Misschien wel.
3: Juist, ja.
4: Hoeveel mannen heb je in je leven verslonden?
3: Verslonden? Versleten heet dat. Nee. Nou, ik zal ze even voor je tellen. Heb je nog een uurtje?
4: Nee, ik heb niet zo lang.
3: Oh, nou ja, kan ik ze ook niet tellen.
4: Nee. Het allerlaatste, Bananensplit.
3: Dat is het programma waar ze iedereen zo vreselijk voor de gek houden. Hè? Wil jij een vreselijke draai om je oren?
2: 1987.

0: With or without you. Dat was U2 op Radio West aan de bak. Ja, felicitaties.
1: Jaren, er is er een jaren.
0: Wie is er jaren?
1: Er is er een jaren.
0: Nou, we hebben een felicitatie doorgekregen van Vera van den Berg. Vandaag, zegt ze, 13 mei, wordt mijn schoondochter Wendy Polderman 30 jaar. Ja, het is wat. Van harte gefeliciteerd, Wendy, en een fijne dag. Doen we er nog een toetertje achteraan. En ja, misschien vind je deze plaat wel heel erg leuk. Misschien ben je wel een liefhebber van Raccoon. Wellicht. Nou, we dragen hem in ieder geval op aan jou. Raccoon!

0: Raccoon en Tuke Hit inderdaad, zo heette die. We zetten weer een vrolijk muziekje aan hier bij Radio West. En dat betekent dat hij weer in het pand is. Menno Tammy, ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zometeen 12-2. Menno in de middag weer. Ja, we gaan er tegenaan. We gaan natuurlijk dat spel weer spelen rond Eeuwige Roem. Met die schitterende hoofdprijs die er vrijdag uitgaat. We hebben, ja, het is woensdag, Tess Merlo. En ook Tess Merlo staat stil bij het Songfestival. Met een Franse chanson uit het verleden. Dus dat is mooi in deze week. We gaan trouwens over stilstaan gesproken. Ook even stilstaan bij de verjaardag vandaag van Imca Marie. Marina, 85 jaar geworden vandaag. Zo. Deze grote Nederlandse zangeres. En Bob Brinkman is er. En die gaat vandaag in Op de Kaart op een speciale missie. Namelijk naar Vogelpark Avifauna. En waarom? Dat horen we zo.
0: Ja, dus paardrijden doet hij niet vandaag.
1: Hij kan niet meer. Hij is helemaal beurs. Dus
0: Okay.
1: Iets met een...
0: Als hij maar niet op een vogel gaat vliegen dan vandaag. Hè? Nee.
1: We gaan het meemaken.
0: We gaan het ook meemaken. Straks in Menno in de middag. Dankjewel, Menno. We draaien nog een plaatje uit de 60's. En dan natuurlijk de plaat voor 12. Welke zou het zijn geworden? Eerst de Argies.

0: Sugar Sugar, de RG's waren dat. En het is precies 6:56. Oh, welke zou het zijn geworden? That's the way it is van Celine Dion. Of That's the way I like it van Casey and the Sunshine Band. Nou, het is de eerste geworden. That's the way it is van Celine Dion met 59% van de stemmen. En morgen is Patrick er weer.
1: De plaat voor 12.

0: 22 maart viel de Sicherheidsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi-tempel, dat is een tempel waar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
10: Wacht even hoor.
9: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
12: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: We zijn er zo weer met 2 uur lang Menno in de Middag. 11:45, Radio West, het nieuws uit je regio. André Kolen.
15: De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente Den Haag. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door het beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich aan te melden. De Hofvijverregatta 2026, een roeiwedstrijd voor het goede doel, die op 23 mei zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatie heeft van de gemeente Den Haag te horen gekregen dat er geen vergunning kan worden verleend. Tijdens de Hofvijverregatta roeien bedrijven, politici en studenten voor het goede doel in Den Haag. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalde het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou 1 maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
19: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
20: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
21: Tot 2 uur.

0: Share and Believe. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. In deze bijzondere week zijn we er gewoon met Menno in de middag. Want bijzonder is het voor mensen die lekker lang vrij zijn, een lang weekend genieten. Misschien is het vandaag al je laatste werkdag. Ga je morgen van Hemelvaartsdag en een lang weekend genieten. Nou, we gaan je daar een beetje bij helpen, want wij zijn er gewoon de hele week. En tot 2 uur zometeen met Tess Merlo natuurlijk. Hè? Want het is woensdag, 1:15. En in het kader van het Songfestival heeft ze een Franse chanson uit het Songfestival verleden meegenomen. Dat heeft ze beloofd. En haar verhaal daar natuurlijk bij. Over 1 uur. Wat doen we verder? We hebben het spel rond de eeuwige roem. Ga ik straks meer over vertellen hoe dat werkt. Maar sowieso mooie prijzen daarin te winnen. Muzikale prijzen. Met die schitterende hoofdprijs komende vrijdag die retro platenspeler. Dat over 1/2 uurtje. We hebben natuurlijk jouw plaat met het Songfestival centraal. Dus heb je een favoriet Songfestival nummer, mag je mailen naar menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: En Bob Brinkman is er. Gisteren hadden we paarden. Jij bent een beetje een soort de Martin Gauws van Omroep West aan het worden, zo te horen, Bob.
2: Ja, dankjewel daarvoor. Dat vind ik een compliment.
3: Ja.
2: Want, hoor je dit geluid?
0: Ja, ik hoor het. En ik weet ook al waar je zit, want we gaan geen pijl gooien. Maar leg het zelf maar uit.
2: Maar raad maar wat het geluid is.
0: Ja, ik weet het.
2: Die zijn flamingo's.
0: Ja, ik hoor het.
2: En hier door het groen zie ik er heel veel. Het roze dat steekt lekker af tegen de bladeren. Ik ben een avifauna
0: menno
2: deze woensdagmiddag.
0: Leuk, het vogelpark. Ja, ook daarover gesproken. Er was een vogel vermist toch in avifauna? Was deze week in het nieuws.
2: Ja, ik heb goed nieuws voor alle mensen die nog met de verrekijker over de polders aan het turen zijn. Die vogel is weer gevonden.
0: Oh, gelukkig.
2: Die was na een ARA-demonstratie heel eventjes weggegaan. Misschien uit protest. een demonstratie. Maar die is weer teruggevonden. In ieder geval.
0: Goed zo. Dat is mooi. Maar je bent niet voor niks in avifauna vandaag.
2: Nee, want er wordt zometeen iets bijzonders verteld over de Friese grutto. Dat is, een grutto is sowieso een beetje de vogel van Nederland, is hij ooit tot uitgeroepen. Maar het gaat niet heel erg goed met de Friese variant van de grutto. Maar daar steken ze hier in avifauna een stokje voor. En om 1:30 hoor je daar veel meer over.
0: Goed zo. Nou, dan meer. Hey, nog even iets anders om even bij stil te staan. Ze is vandaag jarig, Bob.
2: Ja, onze grote vriendin.
0: Ja,
2: 85 jaar.
0: 85 jaar. Imca Marina, ze is jarig. En ik had gisteren beloofd dat we haar even zouden bellen. Maar ik heb haar gisteren even gebeld. Want het is toch een beetje een heugelijke dag voor haar. En een drukke dag. Nou, dat blijkt ook. Want ze zei al van morgen is er iets voor mij geregeld. Een feest of iets. Dus ik kan niet bellen. Dus dat gaan we dan ook niet doen. Ik ga misschien morgen wel even met haar bellen over hoe het feest was. Maar we moeten haar wel even feliciteren, toch?
2: En we kunnen haar draaien, natuurlijk.

Toto en Stop Loving You. En daarvoor dus de jarige Imca Marina. Viva España. En 85 jaar. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. We gaan morgen toch eens even proberen met haar te bellen. Want vandaag is dus een, ja, een soort verrassingsfeest, zo vertelde ze. Ze weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. Maar wat wel zo is, ja, ze is goed bevriend met en Gordon en Gerard Joling. En het schijnt dat die twee vanavond voor het eerst elkaar weer gaan ontmoeten op het feest van Imca Marina. Nou, als dat maar goed gaat, gaan we ook nog horen morgen, ongetwijfeld, hier in Menno in de Middag. Ja, je hoort dit nu op de achtergrond, want het is bijna zover. Hè? Over een maand, op 11 juni om precies te zijn, begint het WK-voetbal in Canada, Amerika en Mexico. Nederland is er natuurlijk bij en we kijken er naar uit. Hè? Ongelofelijke wedstrijden die we weer gaan krijgen. Zelfs midden in de nacht, hè, de laatste poolwedstrijd is om 1 uur 's nachts. De nacht van donderdag op vrijdag. Kijken hoe we er dan bij zitten vrijdagochtend. Ja, er is iets om naar uit te kijken. En bij zo'n WK, bij zo'n groot toernooi, horen natuurlijk ook weer allemaal oranje hits. Nou, die druppelen nu zo langzamerhand allemaal binnen. En ik dacht, ja, misschien wel even aardig om er alvast een paar op een rij te zetten. Ik heb er 4 die nu al gemaakt zijn, die al binnen zijn hier. Die zijn nog niet officieel uit. Maar goed, die kan ik alvast wel eventjes laten horen. Bijvoorbeeld deze. Gewoon een klein stukje, hè, laat ik even horen. Dit is Het beest is weer los van Samuel Welten.

Samuel Welte, natuurlijk bekend van Echte Liefde is te koop. De leeuw komt eraan, het beest is weer los, zo heet hij. Nou, is best aardig. Dan Harry Vermeegen. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal nog van ook allerlei oranje tv-programma's die hij heeft gemaakt en voetbalprogramma's. Hij heeft samen met Stef Eckel, hier onlangs nog in Menno in de Middag, een plaatje gemaakt, ook over oranje. En die heet Wij zijn oranje.

Ja, Harry Vermeegh en Stef Eckel. Deze plaat is trouwens al wel uit, dus wil je hem afspelen, dan kan even Spotify bijvoorbeeld. Ja, en dan deze. Deze komt op de 22 mei uit. Ja, de zanger die gaat zich later nog bekendmaken. Maar dit nummer heet... Ik ga een klein stukje laten horen. Mag officieel nog niet, maar goed, we gaan gewoon een klein stukje doen. Trump is al oranje. Het kan niet meer.

0: Trump is al oranje. Goed, gaan we later nog meer van horen, want 22 mei komt die plaat uit. Ja, en dan nog een plaat die officieel nog niet uit is, maar we hier al wel hebben gedraaid. Maar dat komt omdat we toch een warme band hebben met zanger Alex. Die heeft samen met de mensen van de officiële Oranjebus, die momenteel op de boot verscheept wordt richting Amerika, want die gaat daar ook in Dallas en zo rondrijden, heeft hij een plaatje gemaakt en die heet Ons Busje voor Oranje.
1: Met Rieten en

0: Alex was zo slim om ons bosje, het bosje rode rozen, om te bouwen tot ons busje. Hey, hey, hey. Nou, die gaan we allemaal horen dus komende zomer. Wat zeg ik, over een maand al, want dan is het zover. Dan begint het WK voetbal. We gaan er ook hier in Menno in de middag veel aandacht aan besteden. Heb je bijvoorbeeld een oranje straat of een leuk oranje versierd huis? Laat het even weten. Of ben je een groot supporter met een goed verhaal? Nou, menno@omroepwest.nl is het mailadres. En wie weet hoor je jezelf dan hier in Menno in de middag tijdens dat WK. Goed, als we dan toch daarover hebben. Een van de ultieme oranje platen aller tijden is die van Wolter Kroes natuurlijk, hè. Viva Hollandia!
1: De tijd is weer gekomen. Tijd voor...

0: Wat een soul, hè, van Marvin Gaye en What's Going On. En daarvoor natuurlijk Viva Hollandia, Wolter Kroes. We maken ons langzaam op voor het WK voetbal dat eraan komt over een maand. Gaan we in Menno in de middag natuurlijk veel aandacht aan besteden. Goed, zometeen hebben we Bob Brinkman in Avifauna. Ja, daar is iets bijzonders aan de hand rond de Grutto. En zometeen het laatste nieuws daarover. En we hebben ja, het eeuwige roemspel met mooie prijzen. Onder andere die hoofdprijs, die retro platenspeler.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
0: Drie minuten over 12:30. Het is Radio West en het nieuws uit je regio als die uitgezongen is. André Kolen.
13: Goedemiddag. Ja, het komt er weer aan.
0: Ja, ja, ja, je bent helemaal in de stemming, hè? Oh, in het oranje al zie ik
13: ja,
0: ook vandaag.
13: Ja, ja, ja.
0: Leuk.
13: Ja, helemaal aangepast. Ja, iets met de Grutto, maar die andere, die is ook terecht.
0: We hoorden het net, ja.
13: Meld Vogelpark Avifauna, ja, ja. Ja. De groenvleugelara, genaamd Rio. Dat is ook uit die film, hè? Leuk, leuk film trouwens. Na een vogeldemonstratie op maandagavond was hij niet meer teruggekeerd. Nou, gisteren werd hij weer herenigd met de medewerker die hem al 17 jaar verzorgt. Want ja, die beesten worden oud, hè? Ara geniet wel vaker van een extra rondje, maar dan komt hij altijd tegen de avond weer terug, zegt het vogelpark. Maar na de demonstratie op maandagavond gebeurde dat niet. Avifauna riep de mensen op om zich te melden wanneer ze de vogel gezien of gehoord zouden hebben. De ara is waarschijnlijk door rukwinden meegevoerd en zo de groep kwijtgeraakt, vertelt een woordvoerder van Avifauna. Nou, volgens haar gebeurt het niet vaak dat een vogel zo lang wegblijft. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van verboden organisaties.
14: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
13: De partij van Basten... Van Basten-Batenburg, dus de VVD, die vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. De Koningstunnel bij het Haagse Centraal Station gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is vanavond, van 9 tot middernacht in beide richtingen. Omrijden kan via het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Gemeente Den Haag hoopt door 4 korte afsluitingen van de Koningstunnel het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel dus nog 3 avonden en ook de nachten dicht. Maar dat hoor je tegen die tijd dan.
0: Huub Mizee, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, nou ja, zoals je voorspelt dat, hè. Regen, het is echt fris. Een beetje guur zelfs vanochtend. Herfst.
15: Ja, je weet het nog. Nou ja, nee, we hebben de ijsheiligen. André heeft dat allemaal niet meegekregen de afgelopen dagen. Maar de 4 ijsheiligen zijn maandag begonnen. En vandaag is het 13 mei, de dag van Sint Servatius.
13: Ach, ja, en wie is er morgen?
15: Morgen is het Sint Bonifatius.
13: Ach, die is bij Dokkum vermoord door de Friezen.
15: Ja. Nou ja, vandaag dus Sint Servatius, die leefde in Maastricht, heb ik vanmorgen geleerd en gehoord. Ja, nou ja, weet je, bij Voorschoten is het op dit moment 8 graden.
13: Zo. 8 en Boskoop? Nee.
15: Nou, het is voor de rest is het 9 tot 11 graden. Maar veel meer wordt het ook niet, met ongeveer 12 graden. En Menno zei het al een beetje, het is een beetje guur. Aan de kust staat een zuidwestenwind, kracht 5, kan soms 6 worden uit het westen. Er komen enkele buien voor. Hoek van Holland had 4 mm, Rotterdam, die Heek Airport ook. Dus er valt wel weer een beetje neerslag. Niet overal evenveel nog, hoor. Maar er komen nog meer buien. Toch komt er ook af en toe zon. Maar ondanks dat dus maar 12 graden maximaal. Komende nacht blijft dat gewoon doorgaan. Een paar opklaringen, maar ook buien. Mogelijk met hagel of onweer. Het wordt dan 5 of 6 graden bij een noordenwind. En morgen ook dan, op Hemelvaartsdag, nogal wat bewolking. En ook dan weer buien. Maar morgenmiddag komen er wat meer opklaringen. En dan wordt het 12, plaatselijk 13 graden. Bij ook morgen die noordenwind. Vrijdag overwegend bewolkt, ook dan nog een paar buien. 11, 12 graden. Zaterdag komt er af en toe zon, maar eerst nog kans op een bui. Maar 's middags wordt het al beter. Nou ja, dan zou het zomaar 14 graden kunnen worden. En vanaf zondag gaat het heel anders worden. En het is echt de moeite waard om over een uur weer eens te luisteren.
0: Nou, gaan we zeker doen. En dan hebben we ook
10: jouw plaat.
15: Jazeker.
0: Ja, en in het kader van het Songfestival dan de keuze van jou, Huub. En ja, je mag natuurlijk ook mailen naar menno@omroepwest.nl. Jouw favoriete Songfestivalnummer van door de jaren heen. Wie weet hoor je die om 2:05.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Denk aan de IJsheiligen. Of kijk op omroepwest.nl.
0: Oh, wat heb je nu op de platen draaien gelegd, zeggen de platenspelers. Zo, dit is goed.
13: Ja, dat is een groepje uit Den Haag. 4 van die jongens. Hele goede drummer ook. En daar komt die zanger ook aan. En ja, je ziet ze niet goed, want ze zitten in de Twilight Zone.

0: Voor altijd goed. The Golden Earring. En Twilight Zone. Zometeen het eeuwige roemspel.
1: Op de kaart.
0: Maar eerst eens even kijken in het vogelpark in Alphen aan de Rijn. Avifauna.
2: Bob. Ja, Menno. Hallo. Ik ben nog steeds bij de flamingo's.
0: Ja, ik hoor het, ja.
2: Ja, er zijn er heel veel. Hoeveel zijn het er?
3: En wij hebben zo'n 150 flamingo's.
2: En jij bent Nino, de dierenverzorger.
3: Ja, dat klopt.
2: Hebben ze alle 150 een naam?
3: Nee, ze hebben geen naam.
2: Heb je zo niet stiekem een naam gegeven als dierenverzorger?
3: Nee, dat is heel moeilijk om te zien. Want zoals je kan zien, ze zijn vrij roze allemaal. Moeilijk te herkennen. Het enige waar ik ze kan herkennen is de ringen. Je kan bij sommigen een mooie kleuring zien.
2: Ja, die zitten dan een beetje om de knie. De knie van de flamingo is natuurlijk omgedraaid van de menselijke knie. Die gaat naar achter toe.
3: Nou, eigenlijk zou ik je vertellen, is dat de enkel waar dat op zit. De knie die zit in het lichaam van de flamingo.
2: Hè?
3: En de enkel is halverwege zijn poot.
2: Echt waar?
3: En dan is zijn hak waar zijn voet zit eigenlijk.
2: Maar het lijkt een beetje op knieën.
3: Ja, klopt. Maar dat is het dus niet.
2: Nee, dat snap ik inderdaad. We zijn er niet zomaar bij het flamingo-verblijf gebleven, Menno. Want er is een primeurtje over die flamingo's.
0: Oh.
2: Nino, zou jij het vertellen of ga ik het vertellen?
3: Wat jij wil.
2: Ik zeg het wel. Het allereerste flamingo-ei is niet uitgebroed, maar is gelegd.
3: Ja, dat klopt. De flamingo's die hebben ieder jaar hele mooie nesten die ze maken. En vandaag is net gaan staan, als je kan zien.
2: Oh, ja. Dan moet ik even tussen al die andere flamingo's doorkijken. Dat is een zee van roze. Ja, ik snap wat je zegt. Oh ja, ik zie het. Echt op een grote homp klei. Dat zijn bijna vulkaanvormige nesten die er worden gebouwd. Ligt een wit rondje. Een eivormig rondje. Een ei van de flamingo.
3: En je kan nog zien dat hij dus net gelegd is. Want hij is nog mooi wit. Dat zou je niet zeggen op zo'n klei heuvel. Maar over een paar dagen is hij al een stuk donkerder.
2: Hoe komt dat dan?
3: Ja, ze draaien hem om en dan ligt hij in die modder te rollen.
2: Dus waarom leggen ze hem dan in de modder, dat ei?
3: Ze hebben hier geen schone lakens om een ei in te leggen.
0: Ja, goed antwoord.
2: Ja, dat is ook zo inderdaad. Ja. Ja, dus, sterk antwoord inderdaad, Nino. Dankjewel. Nee, het zijn speciale vulkaanvormige... Dan kom ik wel met de educatie, Nino. Het zijn wel speciale vulkaanvormige nesten. En die zijn gebouwd omdat ze wat hoger liggen dan het grondwater, zeg maar. Zodat de eieren niet wegspoelen in de natuur.
3: Oh, dat klopt. Want anders dan als het water zou stijgen van waar de flamingo's leven... dan zouden die eieren in het water wegrollen en dan komen die eieren niet meer uit.
2: Voordat er een ei is gelegd, moet er eerst gepaard worden. En dat zien we een beetje links in het flamingo-verblijf op dit moment. En dat is echt een beetje de mannetjes-flamingo's die achter vrouwtjes-flamingo's aan het aanschieren zijn bijna. Hè? Aan het opjagen zijn. Schuren ook wel een beetje.
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat tot hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
0: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè? Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, niet doen. Dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... ik doe nog een... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtjesflamingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg. Hey.
0: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja. Nou, en dan komt er dus zo'n ei uit wat dan op zo'n vulkaan komt te liggen. Zo'n vulkaanvormige modderpoel.
0: Het is helemaal duidelijk, ja. Bob. Tot zo, hè?
2: Tot zo.
0: Goed, we gaan het eeuwige roemspel spelen. Daar mag je voor bellen. 070-390-5454. Ik heb zometeen een fragment van een nummer dat in de eeuwige roem te horen is. Eerste Pinksterdag gaat die starten. Een week lang hier te horen in de programma's op Radio West. En je kunt zelf je favoriet erin stemmen. Hè. Ga naar omroepwest.nl. De Omroep West app, daar vind je bijna 800 titels. En die kun je dus in die lijst stemmen. En misschien is het deze wel van Stevie Wonder. Let op, er is een woord weggelaten. Weet je dat woord te raden? Ja, dan moet je even bellen. 070-390-5454. Hoofdprijs vrijdag. Een retro platenspeler. En de prijs van vandaag is een heel leuk spel. Dat is een soort hitster, maar dan anders. Een kaartspel waarin je muziek scant. En dan moet je inderdaad kijken welke artiest en welke plaat. Kortom, gewoon een leuk muziekspel om thuis te spelen. Dit is het nummer. Komt hij nog een keer, hoor. Nou, welk woord zoeken we? Het is niet moeilijk, hè? Gewoon even bellen. 070-390-5454. En wie weet ben je dan komende vrijdag de trotse bezitter van zo'n retro platenspeler. Echt een uniek ding. 070-390-5454 voor het eeuwige roemspel. Bente en Bluff, hoe hou ik dit vast?

0: Bluff gaan binnenkort weer hun eigen concerten geven. Concert at Sea in Zeeland. En daar zal zij ongetwijfeld ook komen. Bente, hoe hou ik dit vast?
1: Het eeuwige roemspel.
0: Spelen we de hele week in alle programma's hier op Radio West. En er zijn mooie prijzen te winnen. Muzikale prijzen. Waaronder nu zo'n muziekspel. Een soort hitster is dat, een populaire spel. En misschien gaat hij wel naar Angelique David. Hallo Angelique.
2: Hoi.
0: Hoi. Ja. Ja, ik begreep dat je... Ja, het was niet eens jouw schuld dat je belde. Het was iemand anders je idee.
2: Nee, ja, mijn dochter, ik luister altijd Radio West. En mijn dochter die wil altijd graag bellen. Dus ze wil altijd wat graag winnen. En nou is ze vrij. Dus ik zeg, nou, bel maar. We waren eigenlijk op weg naar om te winkelen.
0: Oh, je gaat winkelen samen met je dochter. Ja, waar ga je naartoe?
2: Naar de mall.
0: Oh, lekker de mall of the Netherlands.
2: Ja, ja, dat, ja, zeker weten.
0: Ja, dat, en dan, ja, dochter gaat dan graag mee, hè? Ik snap dit, dat systeem ken ik.
2: Ja, 13, hè? 13, dan begint het leuk te worden,
0: ja,
2: hè, voor
0: haar. Ja, en mama heeft de portemonnee mee natuurlijk.
2: Ook, ja. Ook, helaas wel.
0: Nee, maar dat is hartstikke leuk met je dochter shoppen. Tuurlijk, moet je ook doen op deze dag.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, nou ja, goed, misschien wordt de dag dus nog mooier als je weet welk woord er ontbreekt in dit nummer.
3: Hatsikitiek.

0: Nou, beste Angelique en dochter, welk woord zoeken we hier?
1: I just want to say I love you.
0: Wat?
1: Want.
0: Nee joh, I just, wacht, we doen hem nog een keer.
1: Stop.
0: Nee. Wat is hij aan het doen? Hij is aan het bellen, weet je nog? Hij zit aan de telefoon. Komt-ie. Ik dacht net had je het nog goed. Ik denk, dat kan toch haast niet dat je het nu verkeerd hebt natuurlijk. Even om te controleren. Daar is hij weer. Stevie krijgt er geen genoeg van, hè?
1: Ja.
0: Kijk, komt-ie nog een keer, hoor. Let op. Ja, natuurlijk. Dat is hem. Ja. Nou, oké. Dat betekent dat jij een mooi spel krijgt. Het kaartspel waarin je muziek scant. En dan moet je de artiest en het genre en zo. Dat is hartstikke leuk om samen met je dochter te gaan doen. En misschien zit je in de finale komende vrijdag. En dan kun je een retro platenspeler winnen. Dat is echt een heel mooi ding. Waar je ook, dat is leuk voor je dochter, ook gewoon kan streamen en zo op dat ding. Dus,
1: tuurlijk. Hartstikke leuk. Okay. En dan leuk wat plaatjes draaien.
0: Hey, veel plezier in de mol. En tot de volgende keer, hè. Doeg.
1: Ja, dankjewel. Joep, bedankt.

0: in de middag.
1: Hoi, ik ben Reinoud Roemer. En dit jaar met alle plezier ambassadeur van You Win Again. Midden jaren 80 een geheide hit van de Bee Gees. Het tempo, het ritme, de beat. Het wordt helemaal bepaald door het geluid van luid gestamp op heipaden. Stem of stamp You Win Again de eeuwige roemlijst in. En deze roemer zal je eeuwig dankbaar zijn.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Zometeen 2 uur Menno in de middag met onder andere Bob Brinkman in Avifauna en Tess Merlo. Het is 1 uur, het nieuws uit de regio, André Kolen.
18: Een melding van een brand in een gebouw van de TU Delft. Het gaat om een pand aan de Van der Maasweg. Nader informatie is nog niet bekend. Woordvoerder van de brandweer komt later met meer gegevens over de brand in Delft. Bij zorginstelling Zwetterhagen in Zoeterwoude zijn 2 zogeheten ziggies in gebruik genomen. Dat zijn hulpmiddelen waarmee begeleiders niet langer achter een rolstoel lopen, maar ernaast. Volgens een medewerker zorgt dat voor meer contact tijdens het wandelen. Hulpmiddelen zijn bedoeld voor cliënten van woonlocatie De Westeinder. De Hofvijver Regatta 2026, een roeiwedstrijd die op 23 mei zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatie heeft van de gemeente te horen gekregen dat er geen vergunning kan worden verleend. Tijdens de Hofvijver Regatta roeien bedrijven, politici en studenten voor het goede doel in Den Haag. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
19: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van de nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

one.

0: Ja, hij heeft momenteel een ongelooflijk grote hit met Moet dat nou, hè, samen met Donnie, Robert van Hemert uit Leiden. En ook nog met André Hazes, een hele vrolijke plaat. Maar dit kan die ook, hè. Mooie ballads zingen, wat kan die gast goed zingen. Robert van Hemert samen met Kimberly Francis, ook met een prachtige stem natuurlijk. Aan het begin van dit tweede uur Menno in de Middag, die door Bob Sinclair werd geopend. Zometeen in dit theater Tess Merlot met een mooie Franse chanson. Geheel in stijl van het Songfestival, heeft ze ons beloofd. Nou, ik ben benieuwd. En Bob Brinkman, die is er, tussen de paar en de flamingo's. En op zoek naar grutto-eieren. Want dat is de reden waarom jij naar Avifauna in Alphen bent gegaan, toch, vandaag?
1: Klopt. Het gaat niet zo goed met de grutto, Menno. En daarom wordt er hier onderzoek gedaan. Over een half uurtje hoor je daar meer over. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij.
2: Ja, precies.
1: En van de Avifauna herinner ik het mij altijd dat je met een klein cupje een vogelverblijf in kan lopen. En dat je dan kan voeren. Nino, nog steeds naast me, dezelfde dierenverzorger die je net hoorde. Nogmaals, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: De regenbooglorries.
3: Ja, hele mooie papegaaienkromsnavel. En die gaan wij wat lekkers geven.
1: Dus we gaan nu door de deur het verblijf in. We hebben een shotglaasje nectar in ons hand. En dan is het idee dat er een vogel, zoals nu, twee vogels, drie vogels, vier vogels op je hand zit. Jeetje, ik durf amper te bewegen op dit moment. Bij de stagiair zitten er twee vogels op de hand. Bij Nino één. Ik heb er echt vier. Ach, inderdaad, stagiair, kun je even een foto maken?
4: Ja.
1: Dat is toch onwijs leuk, ja. Oeh.
4: Nou,
1: waar zitten ze? Een klein stukje verder lopen. Vijf, ja, op mijn hand, op mijn vinger. En nu vliegen ze allemaal tegelijk weg. Waar vliegen ze? Nino, waar vliegen ze nou heen? Die nectar is nog helemaal niet op.
3: Nee, ik denk dat ze schrokken van iets wat over het verblijf heen vloog.
1: Nu komen ze allemaal tegelijk terug.
3: Ja. Oh. En het zijn een beetje prooidieren. Dus als er iets gevaarlijks is, dan zijn ze meteen weg.
1: Oh ja, het zijn echt bont gekleurde vogeltjes. Een blauw kopje, groen ruggetje, rood borstje. Ik heb er nu weer twee op mijn hand. Eentje heeft de klauwen om het duim gevouwen. Ze nippen allemaal één voor één aan die nectar. Bij de stagiair zit er eentje op het hoofd. Nu echt op haar kruin. En nu bij mij ook.
0: Ja.
1: Jeetje. Oh, en die is een beetje tegen mijn wenkbrauw aan het schurken. Ja, en ze maken heel veel geluid.
0: Ja, we horen het.
1: Nu bijt er eentje in mijn vinger. Dat is er, Menno.
0: Zit je al onder de poep ook, of niet?
1: Eens even kijken. Ik durf aan mijn amper

0: bewegen voor geval. Hebben ze al allemaal gepoept, Nino? Kan jij even kijken?
1: Ik zie wel wat spetters, ja.
0: Oh nee, dat meen je niet. Oh, godverdamme. Ja.
2: Oh nee. Oh, en nu zit er een op mijn schouder, alsof ik echt een piraat ben.
0: Het is, de lorries.
3: Ja, dus, heel leuk, de lorries.
0: Heb je nog wat educatiefs te zeggen over deze vogel, Nino?
1: Ze maken heel veel herrie.
0: Oh ja, nou, dankjewel.
3: Ja, dat was ook niet. Nou, ga even douchen, Bob, en dan horen we je zo, ja?
0: Oh, ik heb echt vogelpoep op mijn duim.

0: Ja, Roy Orbison natuurlijk en Pretty Woman. Oh jongens, dat zijn klassiekers die we draaien. En daar is Tess Merlot ook altijd zo goed in om van die Franse klassiekers uit te zoeken. Hier op de woensdagmiddag in Enchanté. Hallo Tess, goedemiddag.
1: Hey, nou jij hebt in het vorige uur anders ook een lekker klassiekertje gedraaid tijdens de erotische voordracht van Bob.
0: Hoe vond je die?
1: Dat doet mij deugd.
0: Ja, nou ja. Ja, je t'aime moi non plus natuurlijk, ja. Ach, dat is, dat is ook een. Ja, je hebt dat wel eens verteld natuurlijk in een van je vele programma's hier. Maar dat is ook een plaat met een verhaal, hè?
1: Ja, met meerdere verhalen eigenlijk wel. Er was een hoop om te doen. Maar ja, ik vind het altijd fijn als ik hem dan weer terug hoor. Maar het is inderdaad eigenlijk altijd wel in combinatie met iets toch wel erotisch getint. Is ook niet erg. Maar nee. ik was weer blij verrast.
0: Ja, voor de mensen die denken dat je trouwens in bad zit nu of onder de douche staat. Want je klinkt een beetje hol, maar dat komt niet door jou. De instellingen hier zijn een beetje veranderd. Kreeg ik op korte termijn even niet geregeld. Maar je bent luid en duidelijk te horen, Tess. Dus bij deze. Oh, dan weten de mensen dat. Hey, even, net als... Ik ben natuurlijk weer ambassadeur van een nummer voor de Eeuwige Roem Top 100. Ben jij ook gewoon ongegeneerd natuurlijk jouw nummer aan het pluggen, hè? Voor de Eeuwige Roem.
1: Natuurlijk. Ja, ik hoop natuurlijk dat hij weer hoog eindigt. En ik zei al van, ik ga er niet van uit, maar het zal altijd leuk zijn als hij dan weer op 1 eindigt. Want dan heb ik een hat-trick gescoord. En dat zou ik wel heel cool vinden.
0: 3 keer want op 1 met
1: 2 jaar.
0: Ja, met dit nummer, hè? Oh. Ah ja, nou ja goed. Ik heb hem ook gepromoot 2 jaar geleden. En ik doe het nu gewoon nog een keer hoor, Tess. Want als je erop wil stemmen, graag. Het is zo'n prachtig liedje wat ook gewoon hoog hoort te staan in de Eeuwige Roem. Ja, hoe bijzonder is het eigenlijk dat je 2 jaar achter elkaar op 1 komt te staan in die lijst?
1: Ja, mega bijzonder. Dat is toch onwijs gaaf. Dat is het grootste compliment dat je kan krijgen.
0: Ja.
1: En zeker omdat, kijk, ik realiseer me natuurlijk wel... het zijn natuurlijk echt iconische nummers die daar allemaal in staan. En omdat ik natuurlijk uit de regio kom... kan ik me voorstellen dat mensen heel erg lief zijn... en denken van, oh, die moeten er ook in hebben. Maar ik voel me helemaal... ik voel me fantastisch dat ik daartussen sta... tussen al die grote namen.
0: Nou, dat is het zeker. Ja, het zijn bijna 800 titels waar je uit kan kiezen. Dus goed, als we dan toch aan het promoten zijn. Dit is, ik ben ambassadeur van dit nummer geworden. Dus als je deze ook even hoog erin wil stemmen... ga naar omroepwest.nl en stem dan even dus Ons Huis van Tess Merlot erin. Maar ook deze van Harry Jekkers.
2: Zo mooi wordt het nooit meer. Als die allereerste...
0: Ja, zo mooi van Harry Jekkers.
1: Ja.
0: Ook een mooi liedje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Prachtig. Oh.
0: Nou, we gaan afwachten. Vanaf eerste Pinksterdag de hele week hier op Radio West. De Eeuwige Roem Top 100 met de apotheose op zaterdag 30 mei. Dat is ook de open dag hier bij West. Kun je dus live bij zijn. En misschien sta je wel weer zo hoog, Tess. Dat zou mooi zijn, hè?
1: Oh, dat zou heel leuk zijn.
0: Nou, hey, maar even wat anders. Want je bent hartstikke druk weer met alle optredens.

0: wat ik heerlijk vind. En ik vind het echt, het heeft echt die Eurovisie-vibe. Het heeft ook die ethische sfeer die, waar ik heel erg van hou. Waar jij volgens mij ook wel van houdt.
1: Ja.
0: En het is... Het is een liedje over eigenlijk het artiestschap. Over wat wij doen. Wat Gerard Lenormand doet. Wat Gerard Joling doet. Wat Gerard Alderliefste doet.
2: Wat ik doe. Ja.
0: Het heet Chanteur de Charme.
1: Ja, mooi.
0: En hij zegt eigenlijk van... We moeten... Er moeten liedjes zijn, tedere schoolkinderliedjes. Woorden die dansen op papier. Die misschien wel slecht rijmen, maar die heel goed voelen. Die ons gewoon doen dansen, die ons blij maken. En ja, niets heeft ons ooit tegengehouden om ze op muziek te zetten. Dus laten we dat vooral doen. Die vaak herhaalde clichés, die romantische gevoelens.
1: Ja.
0: We moeten blijven zingen. Ja, en dat is natuurlijk, wat mij betreft, een van de belangrijkste boodschappen van de muziek. En ook voor zo'n liedjesfestijn. Laten we elkaar toezingen.
2: Ja, nou, en dat moet jij vooral ook blijven doen, Tess. Want we genieten altijd van je optredens. En ook nog leuk nieuws trouwens voor mensen die jou ook op de radio graag horen. Je bent komende zomer hier ook weer terug, hè, op Radio West.
0: Ja, en daar heb ik heel veel zin in. Dus ik ga vanaf volgende week ga ik lekker daarmee aan de slag. Ga ik alles alvast voorbereiden en de liedjes voorbereiden en bedenken wat ga ik draaien.
1: Ja.
0: Volgende week overigens nog één show in Den Haag. Een theatervoorstelling, mijn laatste van een hele lange reeks. Dan ga ik echt een hele tijd, dan ben ik even het theater uit. Tot najaar weer, dus ja, in de regentest. Donderdag 21 mei.
1: Ja.
0: Dus er zijn nog wat plaatsen, wees welkom.
2: Nou, goed, als je Tess nog één keer live wil zien in het theater voor de zomer, dan kan dat. En anders, dan moet je gewoon vooral gaan luisteren. Vanaf juni, hè, op de zondag, hier weer op Radio West. Tess Merlo.
0: Yes.
2: We gaan hem aankondigen. Jouw nummer uit de jaren 80.
0: Gérard. Nou, daar is hij dan, dames en heren. Chanteur de Charme uit 1988 van Gérard Lenormand.
2: Dankjewel, Tess.

0: Weet je, Tess zegt nooit iets te veel, hè? Dat is toch wel een beetje kitscherig, maar echt hoort echt bij het Songfestival uit de jaren 80.
1: Doe ze point.
0: Ja, zo is het. Ja, zo is het. En ook voor Tess. Onze eigen Tess. Volgende week is ze er weer. Hè. We gaan zo meteen naar... daar kijk ik ook weer naar uit. Krijgen we weer een Songfestival nummer uit het verleden. Maar dan die van Huub Nizé. Hè?
1: Heeft zo benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. En we hebben natuurlijk Bob Brinkman nog in Avifauna. En... jouw plaat, daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl, jouw favoriet songfestivalnummer.
2: Hoor jij ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves, op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei. Van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Kom ook naar het stoffenspektakel.
14: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
13: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
0: Het is 2:03, Radio West en het nieuws uit de regio met André Kolen.
1: Goedemiddag. Politieke partijen Progressief Zoeterwoude, VVD Zoeterwoude en Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit, die zijn eruit. Op 21 mei presenteren ze hun coalitieakkoord aan de rest van de gemeenteraad van natuurlijk Zoeterwoude. Dat meldt mediapartner Centraal Plus. Na goedkeuring kan het nieuwe college dan worden geïnstalleerd. Het coalitieakkoord heeft als titel samenbouwen aan een toekomstbestendig Zoeterwoude. En volgens het document zet de coalitie in op een zichtbaar en toegankelijk gemeentebestuur met veel aandacht voor heldere communicatie, vroegtijdige participatie en een constructieve samenwerking tussen raad, college, organisatie, ondernemers en inwoners. Is net iets te lang voor een tegeltje, maar klinkt goed. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. De eerste 3 maanden van dit jaar zo'n 12%, zegt deze energiedeskundige.
17: In 2023 en 2024 was het maar ongeveer 5%. En ik was ervan uitgegaan dat het nog steeds een vergelijkbaar percentage zou zijn, maar het is meer dan verdubbeld.
1: Ja, wat volgens hem meespeelt is dat er ook lange termijn contracten zijn waar deze bedrijven niet zomaar van af kunnen. Dus vandaar nog steeds Russisch gas. De Koningstunnel bij het Haagse Centraal Station gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is al vanavond, van 9 tot middernacht. En dat gaat dan om de beide richtingen van de Koningstunnel. Omrijden kan via het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. De gemeente Den Haag hoopt door 4 korte afsluitingen van de Koningstunnel dat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. En later dit jaar gaat de tunnel dus nog 3 avonden en nachten dicht.

0: veel moois beloofd voor volgende week. Nog even doorbijten, Huub, toch, de komende dagen?
1: Ja, zo klopt het. Inderdaad, en dat is vandaag ook een beetje het geval. Het is nu weliswaar even droog in Zuid-Holland, maar er komen weer nieuwe buien onze kant op. Er kan wat hagel bij zitten, er kan een klap onweer voorkomen. Ook dus af en toe een beetje zon. Voor de rest een zuidwest tot westenwind, matig, aan de kust soms krachtig, en het wordt niet veel warmer dan 12 graden. Het is nu 10 tot 11, nou ja, het wordt nog ietsje hoger dus. Komende nacht vooral met te weinig, een paar opklaringen. Ook dan weer die buien, misschien met onweer. 5 of 6 graden wordt het bij een noordenwind die wel ietsje gaat afnemen. En morgen ook weer bewolking. Ook dan nog een paar buien, misschien wat minder dan vandaag, en later wat meer opklaringen. Bij een noordenwind matig tot vrij krachtig wordt het toch 12 of misschien nog 13 graden. Vrijdag nog steeds weinig verandering door een lage drukgebied bij het noorden van Denemarken. 11, 12 graden, nog een paar buien. Zaterdagochtend ook nog kans op een bui, daarna wat zon. Maximaal al 14 graden, maar wat we vanaf zondag gaan zien is dat er een hoge drukgebied vanaf de oceaan zich gaat uitbreiden naar Frankrijk en Duitsland. De kans op neerslag wordt langzamerhand kleiner, nog niet helemaal weg, maar de temperatuur gaat verder omhoog. Eerste instantie maandag, zondag naar zo'n 14, 15 graden, maar vanaf dinsdag komen we boven de 15 graden uit en vanaf donderdag komen we in de buurt van de 20 graden. En er zijn zelfs ook heel wat berekeningen, dat is al de derde dag op rij, die voor het Pinksterweekend naar 20 graden of iets hoger gaan.
0: Ja, ja, ja. Lekker zeg. Nou, daar kijken we naar uit. Volgende week als mensen niet alleen dit weekend waarschijnlijk lang vrij hebben, maar volgend weekend zeker ook met Pinksteren. Dus mooi, Huub. Nou, goed nieuws. Ja. Blijf even bij ons, hè.
2: Ja, tot zover het de verkeer.
0: Ja, we hebben nog verkeersinformatie.
3: Er staat een korte file op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is 5 minuten.
2: Nou, tot zover dan het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, want we gaan naar de plaat van Huub of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. Ja, voordat we naar Huub gaan, eerst even naar jou. Gisteren heb ik namelijk iets beloofd aan een luisteraar, aan Antoon van Loon. Die vroeg namelijk in het kader van het Songfestival en jouw plaat, vroeg hij deze aan. Een plaatje van, 57 jaar geleden? Nee, uit 69 jaar geleden. Corrie Brokke. Hiermee ging ze naar het Songfestival.
2: Vind me weer mooi. Dirigent Dolf van der Linden. En
0: charmant. Uit 1957 namens Nederland.
4: Dan wordt de wereld weer net als, toen.
2: Iets met zoen.
0: Ja.
2: Nee. In die tijd deden de flamingo's het nog rustig aan.
0: Ja. Toen heb ik hem beloofd dat dit komende zondag te horen is. Dit nummer helemaal dan, weliswaar. Ja. In Muziek van alle Tijden. Ja, en laat jij nou net verantwoordelijk zijn voor dat programma.
2: Zeker, geen enkel probleem. Anton van Loon is een enorm fan van Corrie Brokke. Hij vraagt vaak platen aan. Maar zeker met dit songfestival, deze songfestivalweek, mag Corrie natuurlijk niet ontbreken. En bij deze beloofd, komende zondag wordt hij gedraaid.
0: Tussen?
2: Eerst tussen 10 en 12. En als je er dan geen genoeg van kan krijgen, wat ik me best kan voorstellen, dan herhalen we dat allemaal tussen 5 en 7. Goed, en mocht je nog een plaatje willen aanvragen, doe dat dan nu gelijk. Verzoekplaat@omroepwest.nl. Dan kan ik hem meenemen en dan hoor je hem ook zondag.
0: Huub, je moest even geduld hebben, maar het is nu echt jouw beurt. Jouw favoriete songfestivalnummer.
1: Nou, het is ook wel al enige tijd geleden, maar hij kwam een beetje als eerste op toen het deze week bekend werd, het thema. En ik dacht, ja, eigenlijk is dat toch best een leuke plaat. Ik kan hem nog goed herinneren, ook van het Songfestival toen. De eerste winnaar, Dana, met All Kinds of Everything.
2: Oh, ja, bij de meisje. Ja.
5: Menno in de middag.
0: Ik weet even niet meer in welk jaar we zitten, maar het is een mooie plaat.
1: 1970.
0: Dankjewel, Huub. Hij weet ook alles, hè?
2: Hij weet alles.

0: heel zoetsappig liedje uit 1970. Maar het won wel, hè? Ja. Ierland. En jij zei nog terecht tijdens deze plaat, want jij bent een liefhebber, weet ik. En echt orkest, hè, had je toen
1: echt
0: nog.
1: Orkest, dat hebben ze volgehouden tot 1998. En daarna was het alleen maar...
0: Ja, nu heb je één lelijke... Want er is niks meer live, hè. Alles is van band. Eén lelijke... Ja, één ding was live. Dat was een lelijke viool.
1: Lelijke viool.
0: Van Finland gisteren. Ik heb het niet gezien. Maar...
1: Ik ook niet.
0: Morgen is Francis Kleiweg hier weer. Dan gaat ze ons bijpraten over die volgende halve finale. Op weg naar de finale van komende zaterdag van het Songfestival.
1: En België is ook door. Dat vonden we ook verrassend.
0: Ah ja, dat vinden we altijd.
1: Francis net over nog gesproken. Okay.

0: Bruno Mars.
1: Op de kaart.
0: En een hit van dit moment, I Just Might. We gaan naar Bob Rinkman. Die is in Avifauna in het vogelpark. Hij is daar al bij gepraat over flamingo's, over kleine papegaaitjes die dan bovenop je gaan zitten. Maar je kwam daar met een ander doel eigenlijk vandaag, hè?
2: Oh, dat gaat goed hoor. Nee, dat gaat goed. Ja, inderdaad, ik kwam hier met een ander doel. Een heel persmoment namelijk, Menno. Ik sta nu ook tussen de camera's van de collega's van Studio Alphen, de lokale omroep bijvoorbeeld. Maar ook van onszelf. TV West is erbij vanavond. Dus ook op West Vandaag kun je er alles over zien. Over de grutto. Want het gaat niet goed met de grutto. En ik sta hier naast een bioloog, Marisha Mango. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, de grutto komt uit Friesland. Daar broeden ze, zeg maar, in die polders daar, op die weilanden, tussen het hoge gras hebben ze nestjes. Maar dat is dus blijkbaar niet ideaal, begrijp ik.
3: Nee, het gaat niet goed met de grutto in Nederland. En dat hangt eigenlijk af van de eerste levensfase na het uitkomen. En dat is gewoon een hele kwetsbare fase voor hun. En dat, of dat nou te maken heeft met predatie of met niet genoeg voedsel vinden, dat weten we eigenlijk niet. En dat maakt dit onderzoek zo belangrijk.
2: Ja, 40 dagen na de geboorte volgens mij is eigenlijk een hele moeilijke periode voor zo'n kuiken. Daar overlijden er veel, denk ik.
3: Mm-hmm. Ja,
2: en daarom wordt hier in Avifauna worden die eitjes uitgebroed in een groot broedcentrum. Dat is dan binnen, een grote zeecontainer eigenlijk, achter de schermen bij Avifauna. En dan nu hier vandaag, en dat heeft echt een hoog oe en a en a, wat schattigheidsgehalte, worden ze in een grote foyer, wel in aparte hokjes binnen die foyer, in afgeschermde gebiedjes, worden nu 6 dagen oude kuikens, oude grutto's, ja, losgelaten op een bepaalde manier. In een weiland gezet.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, de eerste 6 dagen zitten ze binnen. Dat heeft eigenlijk te maken met dat we ze zo min mogelijk willen blootstellen aan bacteriën en dat soort dingen. En na 6 dagen eten ze ook helemaal alles zelfstandig en dan kunnen zij gewoon hier buiten.
2: Ja, het ziet er een beetje uit als een tennisbal op pootjes, Menno. Dan weet je een beetje hoe groot zo'n kuiken is.
3: Ja.
2: Echt een lange poten heeft hij trouwens.
3: Ja, een grote bal fluff op 2 lange stelten eigenlijk.
2: Ja, jij zegt zelf ook vaak, oh wat schattig.
3: Ja, zeker. Ja, dus niet te ontkennen dat ze heel schattig zijn natuurlijk. Omdat zij vanaf het begin al heel veel dons hebben. En andere kuikens hebben dat vaak niet. En dat maakt ze toch iets schattiger dan de andere kuikens.
2: Waarom gaat het nou niet goed met die grutto? Wat gebeurt er dan? Wat gaat er in de natuur mis wat je hier probeert tegen te houden, op te vangen?
3: Nou ja, de 2 grootste dingen zijn eigenlijk het vinden van voedsel en predatie.
2: Wat is predatie?
3: Dat zijn dus bijvoorbeeld roofdieren die kleine kuikens natuurlijk heel lekker vinden om te eten. Dat soort dingen. En wij zijn nu eigenlijk bezig met kijken in het onderzoek samen met de Universiteit van Groningen. Van joh, welke van deze factoren is nou eigenlijk het belangrijkste? Wat is nou de grootste oorzaak dat deze kuikens in de eerste fase niet kunnen overleven?
2: Ja, Avifauna natuurlijk een dierenpark. Vooral geïnteresseerd ook in vogels. Waar je ook heel veel vogels kan zien. Dit gaat jullie natuurlijk aan het hart.
3: Zeker.
2: Op een bepaalde manier. Maar ook omdat de grutto nationaal erfgoed is bijna.
3: Ja, dus heel belangrijk om die te goed te beschermen.
2: De nationale vogel.
3: Ja, precies. Ja, des te belangrijker dat wij hier ons goed voor inzetten met heel veel verschillende organisaties. Want onze nationale vogel moet natuurlijk wel blijven bij ons.
2: Wat gebeurt er nou na vandaag? Want ik zie ze hier dan door die foyer scharrelen. Er hangt een warmtelamp in een kassie ook nog. Dat ziet er een beetje uit als een soort van bijenkast, Menno. Maar daaronderin zit dan bijna een kattenluikje. Daar kunnen die kuikens, die babygrutto's, kunnen dan in en uitlopen. Maar ja, nu zijn ze 6 dagen oud. Staan ze hier in Alphen aan de Rijn. Ik neem aan dat ze op een gegeven moment teruggaan naar hun habitat, naar hun roots in Friesland.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Deze kuikens zullen aanstaande vrijdag richting Friesland gaan en daar meewerken aan het onderzoek van de Universiteit Groningen.
2: Maar dan kunnen ze daar ook doodgaan nog steeds, denk ik, of niet?
3: In principe kunnen ze altijd doodgaan.
2: Dat is ook wel, maar ook wij kunnen in principe
3: ook. Ja, inderdaad.
2: Dat is ook zo. Dat is ook een heftige gedachte om bij stil te staan, maar goed.
3: Een heel ander gesprek opeens.
2: Ja, dat ging ineens een andere kant op. Ja, maar dat is het onderzoek, dat gaat verder. Kuikens worden in verschillende levensfases, Menno, 14 dagen, 15 dagen, 6 dagen, 39 dagen naar Friesland gebracht om daar verder te...
3: Het gaat wel in 3 verschillende leeftijdscategorieën, hoor.
2: Oh.
3: Dus deze vogels die zijn nu 8 jaar en rond de 8 dagen. Sorry, niet 8 jaar. En dan gaan ze na 20 dagen en dan na 24 dagen. En dat zijn de 3 groepen van het onderzoek.
2: Dan verlaten ze het Avifauna-nest.
3: Yes.
2: Is dat nog lastig voor jou als bioloog om ze weg te zien gaan?
3: Nee, niet per se.
2: Nee.
3: Ik weet dat ze naar een goede plek gaan en dat ze daar hun eigen ding kunnen doen in het wild. En dat vind ik belangrijk.
2: Ja, goed werk dus hier, Menno, in Alphen aan de Rijn.
0: Mooi.
2: Ook leuk om te horen.
0: Zeker. En laten we hopen dat die vogels die inderdaad zeer kenmerkend zijn, hè, voor het Nederlandse landschap behouden blijven. En dat ze hier wat makkelijker kunnen overleven. Goed werk daar in Avifauna. En ook van jou natuurlijk. Hè, weer 2 uur lang. Morgen zijn we er ook gewoon. Hemelvaartsdag. Dan ga je iets heel anders doen. Hè?
2: Ja, ga ik dat al zeggen, Menno?
0: Ja, tuurlijk. Doe maar gewoon. Dat maakt niet uit.
2: Ja, in Zevenhuizen hebben ze op Hemelvaartsdag een hele bijzondere traditie. En daar ga ik heel eventjes 2 uur lang morgen rondlopen.
0: Nou,
2: wat die traditie is, dat ga ik nog even rijden.
0: Oh, wat een teaser zeg voor morgen.
2: Nou, ik ga luisteren. Hoi.

0: 1980.
1: Jouw plaat.
0: En voor jouw plaat gaan we een stukje verder terug in de tijd, naar 1969. Kees uit Boskoop, die vroeg hem onder andere aan, ook mevrouw Thijssen. En die zegt van ja, ook om een hart onder de riem te steken voor Lennie Koer, die helaas ons land moet gaan verlaten. Zo is vandaag ook te lezen in de krant inderdaad. Ja, triest. Goed, Dirkje van der Molen uit Voorburg en ook Simon Martens, ze vragen allemaal om Lennie Koer. Dat liedje waarmee ze in 1969 het Songfestival won, over samen met Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hè. Het zal allemaal evenveel punten aan het eind van de rit. Maar goed, dan ben je ook winnaar met de Troubadour won ze toen. Tot zover deze Menno in de Middag. Morgen zijn we er dus gewoon weer, hè, op Hemelvaartsdag.

0: Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Zometeen heb ik een mooi liedje voor je uitgekozen in Muziek aan Zee van Cat Stevens. Maar voorlopig is het 2 uur en hier is André Kolen met het nieuws.
15: De 51-jarige Zulkov U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bonjak. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein in Den Haag. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. De eis was 15 jaar. De Hofvijver Regatta 2026, een roeiwedstrijd die op 23 mei zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatie heeft van de gemeente Den Haag te horen gekregen dat er geen vergunning kan worden verleend. Tijdens de Hofvijver Regatta roeien bedrijven, politici en studenten voor het goede doel. De Koningstunnel bij het Haagse Centraal Station gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is vanavond van 9 tot middernacht in beide richtingen. Omrijden kan via het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
17: Er staat ook al file in onze regio. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is na een ongeluk bij Den Haag-Ypenburg de rechte rijstrook dicht. Het oponthoud is 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan den IJssel 2 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging.
18: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
20: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
21: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
20: 20% korting?
21: Ja, ook bij Van der Meer.
20: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
22: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Genesis met Phil Collins, die hoorde je daar natuurlijk in. Follow You, Follow Me hier in Muziek aan Zee. En we begonnen met You Can Call Me L, deze aflevering op woensdag 13 mei alweer 2026. Welkom.

0: Amy Winehouse met Valerie.
1: Tijd voor goed nieuws.
2: We hebben gelukkig weer de portie goed nieuws voor je op deze woensdag. Het gaat maar door namelijk. En daar ben ik ook heel gelukkig mee. Want dat betekent dat ik je toch ook wel een beetje blij kan maken. Tenminste, dat neem ik dan aan. Want ik word altijd heel erg blij van goed nieuws. Er is nog iets waar je blij van wordt. Je schijnt namelijk blij te worden van koffie. Wel eens gehoord van de darm-hersenas. Die heeft een grote invloed op ons humeur en ons stressniveau. Dat blijkt uit onderzoek in het toonaangevende vakblad Nature. En koffie activeert die darm-hersenas op een zeer positieve manier. Dus je wordt er vrolijk van. In het verleden zijn al wel negatieve eigenschappen toegekend aan koffie. Maar dat schijnt dus niet zo te zijn. Dus ik zou zeggen, neem nog lekker een bakje koffie. Hoewel dat natuurlijk meer iets is voor aan de bak in de ochtend. Maar van mij mag je er 's middags ook een nemen.
3: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
11: Creon kozijnen.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
14: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
15: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Paul. De 51-jarige Zulkov U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein in Den Haag. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank. U rende zijn café aan het Soestdijkseplein uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. Politieke partijen Progressief Zoeterwoude, VVD Zoeterwoude en Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit, die zijn eruit. Op 21 mei presenteren ze hun coalitieakkoord aan de rest van de gemeenteraad van Zoeterwoude, meldt Mediapartner Centraal Plus. Na goedkeuring kan het nieuwe college worden geïnstalleerd. Het coalitieakkoord heeft als titel samen bouwen aan een toekomstbestendig Zoeterwoude. Volgens het document zet de coalitie in op een zichtbaar en toegankelijk gemeentebestuur met veel aandacht voor heldere communicatie, vroegtijdige participatie en een constructieve samenwerking tussen raad, college, organisatie, ondernemers en inwoners in Zoeterwoude. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. De eerste 3 maanden van dit jaar zo'n 12%, zegt deze energiedeskundige.
17: In 2023 en 2024 was het maar ongeveer 5%. En ik was ervan uitgegaan dat het nog steeds een vergelijkbaar percentage zou zijn, maar het is meer dan verdubbeld.
16: Wat volgens hem meespeelt is dat er ook lange termijn contracten zijn waar deze bedrijven niet zomaar vanaf kunnen. De Haagse band Goldband doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Dat meldt Mediapartner Den Haag FM. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door het beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich aan te melden. Volgens de Haagse band moet het een verbindend evenement op een unieke plek worden, speciaal voor deze doelgroep.
15: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
18: Vanmiddag is er af en toe zon, maar er komen ook enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwestelijk, matig tot krachtig en wordt westelijk, terwijl de temperatuur uitkomt op ongeveer 12 graden. Komende nacht is het overwegend bewolkt. Ook dan komen er een paar buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind wordt dan noordelijk, matig tot vrij krachtig, en vannacht wordt het dan ongeveer 5 graden. Morgen is eerst bewolking met nog een paar buien. Later op de dag komen er meer opklaringen. De wind is morgen noordelijk, matig, aan zee vrij krachtig, en dan wordt het morgen opnieuw zo'n 12 graden. Vrijdag overwegend bewolkt en nog een paar buien. Het wordt dan 11 graden. Zaterdag is er af en toe zon, maar eerst ook nog wel een enkele bui, en dan wordt het ongeveer 14 graden.
16: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
5: Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A4 van Den Haag verder naar Amsterdam bij Batuverdorp 5 minuten extra door werkzaamheden. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Daar staat het even in beide richtingen stil bij de Van Brie-Noordbrug. De brug is even open geweest.
16: Dankjewel Dennis. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Muziek aan zee. Dit is

Ja, Rotterdam is het is. En dat is una canzone, geen calzone. Het is geen pizza, ben je helemaal belazerd. De volgende is van Bluff en Hanna Meij en ik ben niet meer bang.

wet. Als ik tegen mijn vrouw roep wet, dan wordt ze weer, dan begint ze weer helemaal te lachen. Daar was ze vroeger vreselijk verliefd op, als ik het goed begrijp. Dus je begrijpt, doe het niet te vaak. Hè. Je moet er niet gek maken. Af en toe mag ik eens even graag teruggrijpen naar die stokoude liedjes uit de jaren 60. Doe ik hier ook mee. De Chiffons, Sweet Talking Guy.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
12: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Het is tijd voor Hall & Oates, straks in Muziek aan Zee. Nu is het 3:00. André Kole is er met het nieuws.
17: De 51-jarige cafébaas Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bonjak. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein in Den Haag. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. De eis was 15 jaar. De Hofvijver Regatta 2026, een roeiwedstrijd die op 23 mei zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatie heeft van de gemeente Den Haag te horen gekregen dat er geen vergunning kan worden verleend. Tijdens de Hofvijver Regatta roeien bedrijven, politici en studenten voor het goede doel. En hij is terecht, schrijft Vogelpark Avifauna in Alfa aan de Rijn. De groenvleugelara, genaamd Rio. Hij was na een vogeldemonstratie maandagavond niet meer teruggekeerd, maar gisteren werd de vogel weer herenigd met de medewerker die hem al 17 jaar verzorgt. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
18: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systeem weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
17: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi.
19: Op de A16 Rotterdam-Breda heb je voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. En de A44 van Amsterdam naar Den Haag ben je tussen Warmond en Oegstgeest 5 minuten langer onderweg.
20: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
21: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
20: 20% korting?
21: Ja, ook bij Tebbenhof.
22: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
23: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
24: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
26: Tot 4 uur, muziek aan zee.

The Foolish Games van Jewel. Daarvoor natuurlijk Thriller. van Michael Jackson. En nu is het tijd voor Lynn Anderson, The Rose Garden.

Ja, precies. Je kan van alles beloven natuurlijk. Maar in een relatie staat één ding vast. Het gaat nooit alleen maar over rozen. Hé, dat had ik weer. Hè. Vorige week was er een concert van Yes aangekondigd in Tivoli Vredenburg. Vriendje van mij zou gaan. Die zei, ga je ook? Dus ik kaartjes kopen. Krijg ik 3 dagen van tevoren mail dat het concert niet doorgaat wegens ziekte van een van de bandleden. Dat was verrekte jammer, zeg. Want ik had me echt verheugd op Yes. Daarom draai ik ze je nu gewoon. Beetje een goedmakertje. Owner of a Lonely Heart. Movie.

Once in My Life van Stevie Wonder. Ik moet zeggen dat ik laatst wel een klein beetje de ziekte in had over Stevie Wonder. Want ik zat in een restaurant, toen werd er weer zo'n vuurwerkkaars binnengedragen en Happy Birthday gedraaid. Nou is dat één keer niet zo erg, maar het gebeurde me 3 keer. Dus ik denk van nou, pak nou even voor Once in My Life in plaats van Happy Birthday.

0: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
15: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
19: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Paul. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein in Den Haag. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café aan het Soestdijkseplein uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis was 15 jaar. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, de stad van vrede en recht, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van terroristische organisaties.
21: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
20: De partij van Basten-Batenburg, de VVD, vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. Een vrachtwagenchauffeur is vanmiddag met zijn vrachtwagen tegen een flat in Leiderdorp gereden. De galerij van het appartementencomplex is geraakt, de balustrade is kapot. Het ging mis aan de Kievitstraat in Leiderdorp toen de bestuurder een bocht wilde nemen. De oplegger van de vrachtwagen heeft toen het hek van de galerij op de eerste verdieping geraakt. Verdere details, zoals of de eerste verdieping van de flat toegankelijk blijft na het ongeluk en andere vragen over de veiligheid, zijn op dit moment nog niet bekend.
19: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Misee.
22: Vanmiddag is er af en toe zon, maar er komen ook enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwestelijk, matig tot krachtig en wordt westelijk, terwijl de temperatuur uitkomt op ongeveer 12 graden. Komende nacht is het overwegend bewolkt. Ook dan komen er een paar buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind wordt dan noordelijk, matig tot vrij krachtig, en vannacht wordt het dan ongeveer 5 graden. Morgen is eerst bewolking met nog een paar buien. Later op de dag komen er meer opklaringen. De wind is morgen noordelijk, matig, aan zee vrij krachtig, en dan wordt het morgen opnieuw zo'n 12 graden. Vrijdag overwegend bewolkt en nog een paar buien. Het wordt dan 11 graden. Zaterdag is er af en toe zon, maar eerst ook nog wel een enkele bui, en dan wordt het ongeveer 14 graden.
20: En dan is er nog verkeersinformatie, en daarvoor gaan we naar de ANWB.
1: Ook in het westen van het land is het al druk op de weg. De meeste files hebben zo 5 tot 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Delft 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk bijna een kwartier oponthoud. En de A20 Hoevenhoorn-Gouda voor Moordrecht ook een kwartier vertraging.
20: Dankjewel Erik. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Muziek aan zee.

Anouk. Ah, die ballads. Zijn heel mooi van. Daarvoor draaide ik Bob Marley en de Wailers en Three Little Birds. En je weet het is tijd voor de meedansplaat van de Dagiris Madonna en Into the Groove. And you can dance.

Suzanne en Freek halverwege. Ze zitten in Gelderdoom binnenkort. En ze hebben volgens mij wel 10 of 12 concerten in dat Gelderdoom. Waanzinnig populair is dit tweetal. En dat is ook niet zo gek natuurlijk, want ze maken hartstikke leuke muziek. Even los van de bijzondere omstandigheden waarin Freek zich bevindt. Denk je nog even terug aan de jaren 60 en bij? Dat doe je dan met Steppenwolf en Born to be Wild.

0: Het is ook wel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets, altijd. Dat kan je van uitgaan.
1: In een lief en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
3: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Close to Perfection van Michael Brown. En Close to Perfection is dit programma ook, althans in die zin dat het bijna is afgelopen, Muziek aan Zee. Morgen ben ik er weer op donderdag. Veel plezier zometeen met de rest van West. En ik hoop gewoon dat je een fijne dag hebt verder.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
10: Ja, ook bij Westmaas.
12: Een gloednieuwe West komt thuis staat klaar voor je tot 7 uur vanavond. En goed nieuws, ik heb er zin in. Het is 4 uur, het nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen.
13: Een auto en een busje zijn op elkaar gebotst in Pijnakker. Daardoor raakten beide voertuigen beschadigd. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Ambachtsweg en de Zijdeweg. Op de weg liggen meerdere auto-onderdelen. Na de botsing is het busje in de berm beland. Hoe het inzittende eraan toe zijn, dat is niet bekend. De 51-jarige cafébaas Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein in Den Haag. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. De Hofvijver Regatta, een roeiwedstrijd die op 23 mei zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatie heeft van de gemeente Den Haag te horen gekregen dat er geen vergunning kan worden verleend. Tijdens de Hofvijver Regatta roeien bedrijven, politici en studenten voor het goede doel. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langs mee gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie hebben we ook bij de ANWB, Dennis Mooij.
3: Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging. En de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag voor de keteltunnel een kwartier extra. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk doe je er ook een kwartier langer over. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht is het oponthoud 10 minuten. De N201 van Hoofddorp naar Uithoorn tussen de A4 en Schiphol-Oost 10 minuten vertraging. En op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid heb je voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging.
15: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Installatiebureau van Ginderen.
19: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
20: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

Uit 1974, een van de allereerste disco-hits en ook de eerste discoplaat die nummer 1 kwam te staan in de Amerikaanse hitlijsten. US Corporation en Rock the Boat. Goedemiddag, het is woensdagmiddag 13 mei. Dit is een nieuwe West komt thuis en wat een feest om die weer samen met jou af te trappen. Mijn naam is Olivier de Neve en tot 7 uur ben ik bij je met een ware potpourri van muziek, radiospelletjes en actualiteiten. En dat is ook allemaal te vinden in het komende uur met zometeen muziek van onder andere de Cranberries en Randy Crawford. We gaan weer voor eeuwige roem in ons eeuwige roemspel waarmee je mooie prijzen kunt winnen. En ik bel zometeen met een vriend van de show, Marijn Tienga, oftewel de Plastic Soup Surfer. Want in zijn strijd tegen zwerfplastic onderneemt hij weer een nieuwe surftocht die hem dit keer zelfs naar Vaticaanstad brengt. Nou, dat is toch wel bijzonder. Nou, dat allemaal na Rob de Nijs. En eentje waarmee hij nou net een paar dagjes te vroeg is of te laat. Het is maar net hoe je het ziet. Dit is zondag bij West.

0: Je hoort eerst Rob de Nijs en Zondag. En net nog de Cranberries en Ode to My Family hier bij West Komt Thuis op Radio West. We gaan het hebben over de plastic soepsurfer Marijn Tinga uit Leiden. Die is vriend van de show, volgens zijn avonturen al een hele tijd. En sinds 2 dagen is hij bezig met een nieuwe etappe op zijn plastic soepsurfboard over de wateren van Europa in zijn strijd tegen zwerfplastic. De inmiddels 4e etappe van Oslo naar Rome voert hem dit keer van Nice naar Vaticaanstad. Ja, het is me wat. En we hebben hem nu aan de lijn. Marijn, goedemiddag.
1: Ja, hoi hoi.
0: Jij zit nu op dit moment. Ja, je zit in een natuurgebied, begreep ik. Dus de verbinding kan een beetje haperen, maar we gaan het toch gewoon proberen. Je bent nu op je bord, hè?
1: Ja, ik ben aan het windsurfen tegen de wind in. Het waait niet zo hard. En inderdaad, een soort natuurgebied. Heel op 100 meter verlaten stranden. En die gaan kilometers door en daarna worden het rotsen. En ik moet om een van die kapen hier wat verderop. En dan allemaal heuvels en. Ja, bergjes, met helemaal begroeid. Ja,
0: klinkt wel als een mooi gebied.
1: Italië.
0: Je zit in Italië, maar waar zit je precies dan?
1: Waar zit ik precies? Ik ben net voorbij Elba. Dat de mensen misschien wel. Ja. Elba. Ja. Dat heb ik gisteren gepasseerd.
0: Oké, nee, dan weten we een beetje waar je bent. Je bent dus onderweg richting Vaticaanstad, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb een privé-audiëntie met de paus. Echt waar.
0: Wauw.
1: Dus ja. Daar is zelf ook nog steeds versteld van.
0: Ja.
1: Nee, precies. En het gaat allemaal om dus deze hele tocht. Je zei het al, ik begon in Oslo. Het gaat allemaal om statiegeld ingevoerd te krijgen in de landen waar ik dan lang ga. Dus in Londen, in Frankrijk. En in Italië. En geen groter pleitbezorger dan de paus natuurlijk.
0: Ja, als die zich erachter schaart, dan moet het toch wel goed komen, lijkt me. Dan heb je ook wat goddelijke krachten erbij. Dat helpt toch?
1: Ja, ben ik gezegend.
0: Ja, precies, ja. Precies.
1: Dat is helemaal het idee.
0: Ja, exact. Je gaat dus naar de paus. Ik denk dan wel van, ja, je hebt een onconventionele manier om je te verplaatsen. Namelijk met dat plastic soep surfboard van je. Ben je niet bang dat je te laat komt zo meteen op je audiëntie?
1: Ja, nou, daarom sta ik dag ver voorbij werktijden sta ik nog steeds op mijn surfboard. Want de wind is echt heel onvoorspelbaar. Hier aan de ene kant, de ene keer is het snoeihard. De andere keer dan zakt het weer helemaal in. Tot niks. En het verandert de hele tijd. Dus zeker. Ja. Maar ik heb ook een team natuurlijk op de kant. Dat rijdt met me mee. En mocht het zo zijn dat ik echt dreig te laten komen, dan komen ze en dus natuurlijk gewoon oppakken. En anders dan bel ik gewoon een Uber.
0: Ja, precies. Je kan altijd een beetje vals spelen als het nodig zou zijn. Als het echt nodig is.
1: Ja.
0: Ja. Maar liever niet natuurlijk.
1: Ik slaap. Nee, liever niet. Nee, daarom sta ik ook elke dag moord. Ik surf tot uur of 8. En dan zet ik mijn, ik heb geen tent, maar een zeil. Daar slaap ik dan onder. Op een van die stranden die ik hier dan zie. Meestal is er dan in de buurt nog wel een restaurantje. Dat is het mooie van Italië natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus altijd restaurantjes en barretjes. En superlekker eten.
0: Ja, dat ook nog. Ja. Dus dat heb je gewoon nodig. Want je verbrandt wel een hoop, denk ik.
1: Ja, zeker. Een stuk beter dan Noorwegen of Zweden. Waar je al blij mocht zijn met een gekke worst.
0: Ja, dan is dit mooi meegenomen inderdaad. Heb je al, want je zegt, je slaapt in een tent. Maar heb je al bijzondere slaapplekken ook gehad in de tussentijd?
1: Nee, ik slaap dus onder mijn zeil. Ik heb geen tent bij me.
0: Oh, een zeil, ja.
1: Ja, alleen maar. Nee, alleen maar natuurlijk. Ja, ik weet nooit waar ik uitkom s'avonds.
0: Ja.
1: Ik heb op allerlei verlaten strandjes tussen de rotsen. Ja, van alles natuurlijk. Ja, vannacht was wat minder romantisch, zo gezegd. Idyllisch. Dat lag ik gewoon naast op een commercieel strand. Naast een of ander hok. Waar ze dan allerlei strandstoelen opslaan. Als je ooit in Italië bent geweest, die stranden die zitten helemaal vol. Het is nu nog net voor het seizoen. Maar die stranden zijn helemaal vol met strandstoeltjes. Dus je moet een strandstoeltje kopen. Dus, het zijn een soort rasters. Elke keer zo'n hokje. Nou ja, naast zo'n hokje. Daar kwam ik uit.
0: Nou.
1: Daar heb ik een zeiltje tegen aangelegd. En dan hoop ik dat er dan ergens nog een douche is of zo. Mijn matje is lek, dat is niet al te lekker.
0: Oh.
1: slaap niet zo goed. S'nachts, maar goed.
0: Nee.
1: Ik leg allemaal kleren als isolatie leg ik dan onder mijn matje. Dan heb ik, niet zoveel kleren bij me, maar wat ik dan bij me heb, dat leg ik eronder. Toch met mijn sokken.
0: Nou, je moet er wel wat voor over hebben, Marijn, voor dit doel. Wanneer hoop je aan te komen bij de paus? Wanneer is de afspraak?
1: Nou, om 11 uur in zijn privé bibliotheek. Maar 2 dagen daarvoor ontmoet ik word ik de burgemeester van Rome. Die staat te wachten. In het parlement. Parlementsleden. Dus de campagne gaat goed hier.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Ja, het enige wat even wegviel was welke datum dat nou is. Welke dag je de paus ontmoet. De 21ste.
1: De parlement, de 19e kom ik aan.
0: Nou, ja. Hartstikke goed. Nou, dan heb je nog wat dagen te gaan. De verbinding begint het langzamerhand op te geven, maar jij hopelijk niet. Dus ga door, zou ik zeggen. En zet hem op en doe de paus de groetjes van ons van Radio West. Vindt hij vast leuk. Hartstikke goed. Dankjewel, Marijn. En heel veel succes nog.
1: Ja.
0: Dat was de plastic soup server Marijn Tinga uit Leiden, die dus inmiddels onderweg is naar Vaticaanstad. Nou, de verbinding met Italië heeft het best lang nog volgehouden, maar nu toch aan het einde ging het even mis. Maar gelukkig hebben we toch genoeg van hem gehoord. Dus hartstikke fijn. En de komende tijd blijven we hem natuurlijk volgen in dit programma. Nu Randy Crawford en de Crusaders en het fantastische Street Life.

0: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in 1 app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
10: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Goedemiddag, het is 4:30. Je luistert naar Radio West. West komt thuis en André Kool is hier. Met niets minder dan het allerlaatste nieuws uit onze regio. Toch, André?
13: Ja, zeker. Deze wou ik ook.
12: Dat komt goed.
13: Een auto en een busje die zijn op elkaar gebotst in Pijnakker. En daarbij raakten beide voertuigen flink beschadigd. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Ambachtsweg en Zijdeweg. Op de weg liggen meerdere auto-onderdelen. Na de botsing is het busje in de berm beland. Er is een ambulance ter plaatse gekomen, maar hoe de inzittenden eraan toe zijn is niet helemaal bekend. De 51-jarige Zulkov U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat Bogac. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein in Den Haag. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. Klant Murat viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café aan het Soestdijkse plein uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. Eis was 15 jaar. De demonstratie gisteren met tientallen demonstranten in Hillegom, maar het bleef rustig, zag onze verslaggever Frank van Deutekom.
14: In Hillegom stond op het hoogtepunt van de demonstratie zo'n 40, misschien 50 demonstranten. En even verderop 6 demonstranten in het tegendemonstratievak. Heel veel politie en verder ontzettend veel jongeren uit Hillegom die kwamen kijken wat er gebeurde. En dat was niet zoveel.
13: De demonstratie in Hillegom was trouwens opmerkelijk, omdat de komst van een AZC helemaal niet op de agenda van de raadsvergadering stond.
12: Oh, nou gewoon preventief demonstreren.
13: Ja, de organisator noemde de betoging preventief. Dus om de komst van een AZC te voorkomen. Nou, bij een betoging bij een AZC in Loosdrecht in Noord-Holland, waar het nodige te doen was, daar ging het gisteren helemaal wat grimmiger aan toe. De eerste asielzoekers die zijn daar al aangekomen. Gisteren werd er brand gesticht en ME moest in actie komen. En er zijn daar 3 mensen aangehouden. Vanmiddag is een vrachtwagen tegen een flat in Leiderdorp gereden. De galerij van het appartementencomplex werd geraakt. De balustrade is helemaal kapot. Het ging mis aan de Kievietstraat in Leiderdorp. De bestuurder wilde daar een bocht nemen en dat ging niet helemaal goed. De oplegger van de vrachtwagen heeft toen het hek van de galerij op de eerste verdieping geraakt. Verdere details, of de eerste verdieping nog toegankelijk is na het ongeluk, en andere vragen over de veiligheid nu van dat gebouw, die zijn nog niet bekend.
12: Ja, het is vaak, als je dit aan vrachtwagenchauffeurs vraagt, is altijd net als met klusjesmannen en zo, weet je wel. Moet je nooit vragen, want dan zeg je, ja, hoe kon dit nou gebeuren? En dan zeg je, ja, Had hij natuurlijk niet goed gedaan. Dat zie je zo. Weet je wel? Je weet helemaal niet wat er gebeurd is. Maar toch zeggen ze al meteen van... Nee, maar dat doe je natuurlijk niet. Zou bij mij nooit gebeurd zijn.
13: Nee. Maar het gebeurt wel.
12: Het gebeurt wel, ja. Ja, dat is het gekke hieraan. Ja, dat was hem.
13: Ik wil het hier graag bij laten.
12: Nou ja, dan doen we dat maar.
13: Huub staat te springen, want er komt mooi hier aan.
12: Klopt, ja. Hij is een beetje opdringerig, die Huub, hè, af en toe. Dan wil hij weer.
4: Valt wel mee. Ja, gisteren lukte het.
13: Ja, precies. Maar Huub is nog niet binnen, of de zon schijnt.
12: Ja, dat is wel waar, ja. Het zonnetje in huis is binnen. Huub, kan dat vaker zo, dat je dan een zonnetje meeneemt?
4: Het gebeurt ook wel eens meer. Het gebeurt ook wel eens andersom, dat ik hier druipend in mijn regenpak naar binnen kom.
13: Meestal als hij met vakantie gaat, dan is het mooi weer.
12: Ah, ja.
4: Ja, maar goed, ik begrijp waar hij op hint. Want de komende 2 dagen ben ik natuurlijk ook vrij. Maar dan wordt het nog niet echt heel mooi weer, hoor. Mm. Maar nee, wat we nu hebben is een beetje die afwisseling. Hè? Want toen ik hier nog aankwam, had ik mijn hele regenpak aan. Toen waren er nog een paar buien. En ja, 13 graden weer geweest vandaag. 18 is ongeveer normaal, 17, 18. Daar zitten we nog steeds ver onder. Want we hebben vandaag de 3e ijsheilige op rijen. Het is Sint Servatius vandaag. Ja,
12: hoe weet jij dit nou weer, André?
13: Ja, ik heb goed opgelet gisteren. Oh, okay. Dat heb ik namelijk ook verteld. Ja.
4: Klopt. En we hebben dan morgen nog eentje. Sint Bonifatius, dat is dan morgen. Maar ja, dan is het dus ook nog koud, hoor. In ieder geval, vanavond en vannacht verandert allemaal niet zo heel veel. We houden een noordenwind. Die gaan we eigenlijk krijgen. We hebben nu een westenwind. En met die noordenwind wordt koude lucht aangevoerd. De bovenlucht is echt koud. En dan ontstaan er boven de Noordzee geregeld buien. Die komen Zuid-Holland binnen. Dat zal vannacht ook gebeuren. Daarnaast ook wel wat opklaringen, zeker. Een enkele bui kan met onweer gepaard gaan. Zoals zojuist bijvoorbeeld ook nog in Zeeland het geval was. Bij Vlissingen. En ook in het oosten van Zuid-Holland een klap onweer. Een beetje hagel misschien. Minima rond 5 graden. En morgen... Nou, veel van hetzelfde, met bewolking, een paar buien... en 's middags wel weer wat meer opklaringen. Dan wordt het wat droger. En dan hebben we ook die noordenwind, matig tot vrij krachtig. En dan wordt het morgenmiddag opnieuw weer 12 graden. Misschien net als vandaag plaatselijk 13. Vrijdag nog niet zo heel veel veranderd. Een laag drukgebied bij het noorden van Denemarken... met overwegend bewolkt weer, een paar buien. 11, 12 graden, maar... Dat heeft André zojuist al gezegd. Vanaf het weekend gaat het langzamerhand beter worden. Daar ga ik namelijk een beetje mee eindigen.
12: Ja.
4: Af en toe zon, misschien 's ochtends nog een bui. 'S middags kan het al 14 graden worden. Zondag, nou, dan kan het ook wel eens droog blijven. 14, 15 graden. Maandag is er ook wel weer kans op een bui. Maar we zullen volgende week echt zien dat die temperatuur langzaam maar zeker verder omhoog gaat. Halverwege de week kunnen we al in de richting van de 18, 19 graden gaan. En richting de Pinksterdagen mogelijk de 20 graden.
12: Zo, nou kijk, we klimmen langzaam uit dat bibberdal.
4: Zo is dat.
12: Fijn, dankjewel, Huub. Ja. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. En daar zit Dennis Mooi. Dennis, goedemiddag.
7: Een hele goede middag. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag moet je rekening houden met 5 minuten vertraging voor de keteltunnel. Dat komt door een kapotte auto. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. En dan verder in de richting van Rotterdam over de A4 tussen knooppunt Hofvliet en het Ketelplein. Alles bij elkaar opgeteld een half uur extra. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug een kwartier vertraging. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de N11 Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12.
12: Dankjewel Dennis, tot straks.
7: Tot zo.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Lekkere elektronische klanker van Fisher Set en The Worker en daarvoor Diana Ross en Upside Down op Radio West.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Ja, het is natuurlijk de tijd van het eeuwige roemspel en ook de eeuwige roemlijst. Want je kan nog stemmen op je favoriete nummers voor die eeuwige roemlijst tot 20 mei. Dat is dus precies nog een week. Via omroepwest.nl en via de Omroep West app. En als je nou denkt, ja, dat komt nog wel, joh, duurt nog een week. Ik zou toch nu wel een beetje gaan stemmen, hoor. Want dan kan je het ook niet meer vergeten. Heb je het maar vast gedaan. En dan wordt jouw stem meegenomen in die eeuwige roemlijst. Nou, een groot fan van die eeuwige roemlijst is Loïke de Vos uit de Fabeltjeskrant. Want het zijn allemaal bekende liedjes waar je op kan stemmen. En door het enthousiasme van Loïke is wel steeds één woord weggevallen. En aan jou de vraag om dat woord aan mij door te geven via de telefoon, door te bellen zometeen. En weet je nou dat ontbrekende woord en vertel je het bij mij in de uitzending, dan win je een topprijs, namelijk de 2 kaarten voor de reunie van de legendarische discotheek De Marathon. Dat is op zaterdag 27 juni in het Paard in Den Haag. Disco muziek, funk, Italo, soul classics uit de 70s, 80s en 90s met de DJ's van toen, dat komt dan allemaal voorbij. Dus daar kan je 2 kaarten voor winnen. Nou, die heb je sowieso al binnen als je dus het woord weet te zeggen in de uitzending. Maar daarnaast gaat je naam ook in de grote pot voor de weekprijs. En dat is deze week een retro platenspeler. Waarmee je mp3's, radio's, cd's, cassettes en natuurlijk ook platen kunt afspelen. Dus hartstikke leuke prijs. Die gaat er vrijdagmiddag bij mij uit. Onder alle winnaars van het spelletje deze week. Dus let op, hier komt de opgave, want je speelt dus wel ergens om. Welk woord mist hier? Waar zit Loïke doorheen?
2: Leef. Alsof het je laatste
3: Hatsikiki.
2: Leef. Alsof de morgen niet bestaat. Leef.
0: Ja, nou, het ging heel snel. Ik laat hem nog één keertje horen. Welk woord mist hier?
2: Leef. Alsof het je laatste
3: Hatsikiki.
2: Leef. Alsof de morgen niet bestaat. Leef.
0: Weet je het antwoord? Laat het mij dan ook gauw weten. En bel met 070-390-5454. Dus 070-390-5454. Als jij weet welk woord er ontbrak. En wie weet speel je dan zo meteen wel om die prijzen. Na Douwe Bob en een van zijn recente hits. Die man die blijft maar hits uitspuwen, joh. Dat is niet normaal. Dit is I Believe bij West Komt Thuis op Radio West.

0: Douwe Bob en I Believe op Radio West.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Ja, we gaan het eeuwige roemspel spelen. Niet met de drie vragen van de tijdmachine die je gewend bent rond dit tijdstip. Maar we houden het heel simpel met maar één vraag. Namelijk welk woord uit een bekend liedje is er weggevallen? En als je dat goed hebt, dan win je een prijs. Namelijk twee kaarten voor de reunie van de legendarische discotheek De Marathon. Op 27 juni in het Paard in Den Haag. En iemand die mee wil spelen is Corrie van Wolferen uit Den Haag. Corrie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, je komt uit Den Haag. Is die legendarische discotheek bij jou ook bekend, de Marathon?
2: Van vroeger, maar ja. Nu niet meer.
0: Nee, het is inderdaad een reunie, hè? Dus het is van vroeger. Maar dan ja, worden er allemaal hits uit de 70s, 80s en 90s gedraaid door DJ's van toen. Dus dat is wel even een leuke herinnering misschien, als je dat wint.
2: Zeker, zeker. Ja.
0: En hoe is het met je? Kijk je een beetje uit naar Hemelvaart morgen?
2: Wow, stond wel mee. Ja. Het is gewoon een dag.
0: Ja, en wel een vrije dag misschien? Of ben je sowieso vrij?
2: Nee, ik ben sowieso vrij.
0: Oh, dat is lekker. Nou, dan maakt het inderdaad niet zoveel uit, hè?
2: Nee, daarom.
0: Nee, nou, dat is prima. Dan heb je toch een lekker dagje uitgekozen om mogelijk in de prijzen te vallen. Zo in ieder geval vlak voor die hemelvaart. Laten we eens even kijken wat jij ervan weet te brouwen. Ik laat je nog één keer het fragmentje horen. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Daar komt-ie.
2: Hoor.
0: Daar komt-ie.
3: Leef. Alsof het je laatste
2: dag is. Alsof
3: de morgen niet bestaat.
0: Ja, ik kon jou meezingen, maar welk woord was er nou weggevallen?
2: Dag.
0: Oké, nou we gaan eens even checken.
3: Leef. Alsof het je laatste dag is.
0: Ja! Hoppakee, Corrie.
2: Ja.
0: Nou, dat is gelukt.
2: Ja, maar ja, dat liedje, dat draaide ik altijd voor mijn kleinzoon toen hij klein was. Want hij vond dat vond hij altijd leuk.
0: Ja, dat is ook makkelijk mee te zingen, hè? Ook als je nog klein bent.
2: Ja,
0: ja. Ja, leuk. Nou, dat betekent dat jij ook mee kan gaan zingen. Maar dan dus in het Paard eind volgende maand. En dan kan je met allemaal disco, funk, Italo en soul classics gaan meezingen. Nou, die zul je vast ook wel kennen, dus dat komt wel goed.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Blijf even
2: ik
0: aan de lijn.
2: Ik denk dat ik mijn zus meeneem, want die is er ook voor.
0: Wat gezellig. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Laat ons nog even weten hoe het was als je er geweest bent.
2: Zal ik doen.
0: Ja, ik zou zeggen, blijf even aan de lijn. Dan ga ik het even met je in orde maken. En je naam gaat natuurlijk ook in de pot voor de grote prijs. Komende vrijdagmiddag gaat die eruit. Bij mij in Westkom Thuis. En dan maak je ook nog eens kans op die retro platenspeler. Dus nou, dat zou helemaal te gek zijn, toch?
2: Dat zou mooi zijn.
0: Ja. Nou, we gaan ervoor, Corrie. Ik wens je in ieder geval nog een hele fijne dag. En ja, ook dan gewoon maar een goede hemelvaart, hè? Kan ons het schelen.
2: Ja,
0: oké. Okay. Dag, Corrie.
2: Doei.
0: Dat was Corrie van Wolferen uit Den Haag, die dus in de prijzen is gevallen. En het komt allemaal door dit nummer.
3: Op een vrijdag in de kroeg.

0: luistert naar West Komt Thuis met Olivier de Neve.
1: Dit is Radio West.

0: leven. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
4: Wacht even hoor.
3: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: Hockeyen, Pluto Sports. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
15: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
16: West komt thuis gaat zo meteen weer verder met een heropend zwembad en muziek van Simply Red. Het is 5 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je van André Kolen.
17: Een vrachtwagenchauffeur is met zijn truck tegen een flat in Leiderdorp gereden. Het ging mis aan de Kievitstraat toen de bestuurder een bocht wilde nemen. Het opleggen van de vrachtwagen heeft toen het hek van de galerij op de eerste verdieping geraakt. De balustrade is kapot. De 51-jarige cafébaas Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Moerad. Het gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein in Den Haag. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. De eis was 15 jaar. De Koningstunnel bij het Haagse Centraal Station gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is vanavond van 9 tot middernacht in beide richtingen. Omrijden kan via het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
18: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet één, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan hebben we ook verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi.
4: In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. Vanuit Amsterdam naar Den Haag over de A4 doe je er 20 minuten langer over tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En diezelfde A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam, tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein, heb je 3 kwartier vertraging. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, moet ik zeggen, tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug, 1/2 uur vertraging door een auto met pech. En de andere kant op, tussen de Van Brienenoordbrug en Dordrecht Centrum, doe je er 25 minuten langer over.
6: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
11: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
21: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
22: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is

Een nummer over krap zitten. Nou, ik reed net langs het tankstation. Ik kan me er wel alles bij voorstellen. Simply Red and Money's Too Tight to Mention. Goedemiddag, het is 5 uur geweest op deze 13e van mei. The day before hemelvaart. En je luistert naar West Komt Thuis hier op Radio West. Olivier de Neve hier, want Bas is er een paar dagjes niet. Maandag is hij er wel weer gewoon, hoor. Dus dan vult zijn stem de ether weer hier. Maar eerst even een blik op vanmiddag, want ik heb nog een heleboel voor je in petto. Zometeen hebben we namelijk het over het zwembad De Schelft in Noordwijkerhout. Want dat heropent eindelijk weer na een brand. Verslaggever Mirjam van het Veer die komt hier zo in de studio erover vertellen. Dan heb ik ook nog Richard Grootbot te gast. Die heeft weer een paar mooie podcasts voor ons uitgezocht. Je hoort nog muziek van onder andere ABBA en Shocking Blue. En de kopstaartplaat staat weer klaar. Je moet vandaag aansluiten op het woord fire. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal hebt ingestuurd. Nou, dat komt allemaal na de man die hilarisch omgaat met mensen die kritiek op hem hebben. Zodra mensen op internet iets lelijks over hem zeggen, dan reageert hij erop. En dat is altijd zo gevat. Nou, daar kunnen veel mensen nog wat van leren. Alle kritiek die glijdt zo van hem af. James Blunt is zijn naam. En nou ja, ik snap sommige kritiek wel, want die gaat vaak over zijn zangstem. Moet je ding zijn, maar hij scoort er wel hits mee. Dit is 1973 bij West Komt Thuis.

0: 1973 van James Blunt hier op Radio West. Vandaag opent in Noordwijkerhout het zwembad De Schelft eindelijk weer haar of zijn deuren. In 2020 brandde de sporthal ernaast volledig uit. Liepen de technische installaties van het zwembad ook veel schade daarbij op. En nu zijn we 5,5 jaar verder en staat het zwembad er weer. En vond vanmiddag de feestelijke opening daarvan plaats. En verslaggever Mirjam van het Veer die is hier. En die weet ook alles over die feestelijke opening en wat er allemaal gebeurd is de afgelopen tijd. Mirjam, goedemiddag.
1: Ja, die brand was natuurlijk geen feest. Goedemiddag. Nee. Maar er was eindelijk de opening.
0: Ja, nou, dat, zeg maar, zeg dat wel eindelijk inderdaad. Want 5,5 jaar. Nou goed, ja. Er zijn in China bouwen ze in 5,5 dag een heel ziekenhuis. Hier duurde het even 5,5 jaar om een zwembad te heropenen. Hoe kon het dat het zo lang duurde?
1: Ja, er was wat gesteggel. Want Noordwijkerhout ging in 2019, een jaar voor de brand, samen met Noordwijk. Dus dat werd één gemeente, Noordwijk. En Noordwijk had al een zwembad. Dus ze dachten, nou, slim, opgelost. Dat zwembad hoeft niet terug te komen, want we hebben er al één. Maar dat was Noordwijkerhout, het voormalige, het niet mee eens. Die wilde toch het zwembad en dat is er gekomen.
0: Nou, het is er gekomen, dat ben ik natuurlijk wel benieuwd. Het is 5,5 jaar dus over gesteggeld. Het is er nu. Wat voor zwembad is het geworden?
1: Ja, prachtig. En dat zou ik je heel mooi kunnen vertellen. Dat snap jij ook. Ja. Maar ik laat het woord eventjes aan de heren van de gemeente Noordwijk zelf. Twee heren gaan we naar luisteren.
2: De vorige, De Schelft, was veel groter. Had een wedstrijdbad, 5 baans. We hebben nu 6 baans wedstrijdbad. Maar er was ook een apart

0: Recreatiebassin en een glijbaan. En helaas, ja, dat zit er allemaal niet in. We hebben van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een eenvoudig zwembad te maken. Nou ja, dat is dit.
1: Het is allemaal heel modern, mooie kleurtjes, pastel, een beweegbare bodem. Ja, eigenlijk alle voorzieningen, klimaat, energie neutraal, zonnepanelen, ja, dat zit er allemaal in.
2: Ja, we hoorden Ronald Koekoek van de gemeente Noordwijk en Bas van den Berg van het sportbedrijf Noordwijk. Ja, nou, ik hoor dus allerlei moderne snufjes. Echt een 2026 zwembad. Mag ook wel. Na bijna 6 jaar later. Maar er vond op dat terrein dus een grote brand plaats. Bijna 6 jaar geleden. Waarbij die sporthal dus, zoals ik vertelde, bijna volledig verwoest werd. Komt die sporthal nog terug dan?
3: Ja, die sporthal was totaal verwoest. Er was niks meer van over. Okay. En het zwembad beschadigd. Dat komt terug en dat noemen ze de multifunctionele hal, waaronder dus de sporthal daarin komt. Ja. Maar ook een theater en ook ruimte voor verenigingen. Want er zaten voorheen ook wat carnavalsverenigingen, die hadden daar al hun pakken en mooie dingen opgestald. Dat was ook natuurlijk allemaal verwoest door de brand, heel triest. Maar dat komt terug, dit jaar.
2: Oh, dat is mooi. Oké. Okay. En ze moeten nog wel denk ik even aan de naam werken, want multifunctionele hal, dat kan nog wel wat leuker klinken, denk
3: ik. Toch? Ja.
2: Ja, toch? Als de carnavalsverenigingen en zo in spulletjes gaan opslaan. Dan mag dat toch wel een beetje show hebben. Ja. Maar goed, vandaag was dus de opening, hè?
3: Dat klopt, ja, voor genodigden en pers. En niemand minder dan wethouder Pim van Strien, die opende het bad vandaag. En volgens mij trok hij zelf ook zijn zwembroek aan. Mm. Hij dook met een hele groep het water in. En ze gingen ook meteen eventjes, natuurlijk werd hij uitgedaagd om het eerste baanrecord te breken.
2: Ja, dat is niet zo moeilijk.
3: Nee,
2: hè?
3: Nee. Als je de eerste bent. Ook al kun je niet zwemmen, dan verbreek je grote kansen.
2: Misschien dat je dan nog verdrinkt. Dat telt
3: dat
2: het niet
3: zou niet te feestelijk zijn.
2: Baanrecord. Nee. Ja. Nee. Maar dat heeft hij dus gedaan. We mochten daar niet filmen, geloof ik.
3: Nee, want het was zo leuk. Een feestelijke opening. En dan stel ik me voor ballonnen. En natuurlijk de wethouder in zwembroek.
2: Mm-hmm. Ik had hem wel willen zien in speedootje.
3: Exact, maar ook een groep die tegelijk het water inspringt. En dat wil je filmen. Dat wilden we filmen voor het nieuws. Maar dat mocht niet gefilmd worden. Want er waren mensen in zwembroeken en zwembroeken.
2: Ja, dat had je natuurlijk niet aan kunnen zien komen.
3: Nee, dus dat was even een kleine verschilletje. Er was wat gesteggel over, zeg maar.
2: Nou, gelukkig op de radio zie je daar niks van.
3: Daarom.
2: Dus dat kan gewoon hier. Wij kunnen het hier gewoon over hebben.
3: Maar zaterdag is wel de opening voor het publiek. Ah. En er zijn allemaal leuke activiteiten. En er is ook een mascotte aanwezig bij de opening van Zwembad de Schelft. En wat denk je wat de naam is van die mascotte? Daar hebben ze lang over gesteggeld weer.
2: Ja, nou?
3: Schelfie.
2: Goed. Ja. Ik denk, dan eindigen we toch nog in een dieptepunt in dit gesprek.
3: Maar die is aanwezig. Ik dacht, daar word je wel warm van. Ja. Dat we hier gaan zaterdag heen.
2: Ja. Nou ja, de schellen vallen van mijn ogen, zou ik maar zeggen. Dankjewel, Mirjam van het Veer, verslaggever. Over het heropende zwembad na 5,5 jaar in Noordwijkerhout. Dus het zwembad De Schelft is weer open. Althans, vanaf zaterdag dan officieel. Hè. Kan je je speedo aantrekken.
3: Heb jij
2: bikini.
3: Het toch ook nu aan?
2: Ik heb hem ook aan, zeker.
3: Wij staan hier in badpak en speedo.
2: Ik heb hem altijd aan, hoor. Dat maakt niet uit. Zwembad of niet. Goed, Abba en Fernando nu. Can you

0: Hoor jij ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Goedemiddag, het is 5:30. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis. Zometeen krijg je weer podcasttips van podcastkenner Richard Grootbot. Maar het laatste nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen. André, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Olivier. Een vrachtwagenchauffeur is vanmiddag met zijn truck tegen een flat in Leiderdorp gereden. De galerij van het appartementencomplex werd geraakt. De balustrade is vernield. Het ging mis aan de Kievitstraat in Leiderdorp. Toen de bestuurder een bocht wilde nemen. Dat ging niet helemaal goed. Het is niet helemaal duidelijk of de eerste verdieping toegankelijk blijft na het ongeluk. En ook zijn er nog wat vragen over de veiligheid. Maar daarover is op dit moment nog niets bekend. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein in Den Haag. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. De klant, Murat, die viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie erop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank. U rende zijn café aan het Soestdijkseplein uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Murat. De eis van de officier van justitie was trouwens 15 jaar. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. De eerste 3 maanden van dit jaar zo'n 12%, zegt deze energiedeskundige.
12: In 2023 en 2024 was het maar ongeveer 5%. En ik was ervan uitgegaan dat het nog steeds een vergelijkbaar percentage zou zijn, maar het is meer dan verdubbeld.
11: Ja, dan denk je, hoe kan dat nou? Ja. Nou, wat meespeelt is dat er lange termijn contracten zijn waar deze bedrijven niet zomaar van af kunnen. Ja, Nederland moet ook nog steeds Gronings aardgas leveren aan Duitsland onder de prijs.
13: Ja, ja. En je kan dus gewoon die contracten niet openbreken op een gegeven moment. Die zegt, joh, luister, oorlog, gedoe, weet ik veel. We betalen wel een boete en dan zijn we er vanaf.
11: Nou, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Nee.
13: Bijzonder.
11: De Haagse band Goldband die doet een oproep voor een bijzonder kunstproject in samenwerking met de gemeente. Dat meldt mediapartner Den Haag FM. Voor het project zoekt de band mensen die persoonlijk zijn geraakt door het handelen of door het beleid van de Nederlandse overheid. Ook bijvoorbeeld arbeidsmigranten en Hagenaars die vastliepen door het overheidsbeleid worden door Goldband opgeroepen zich aan te melden. Volgens de Haagse band moet het een verbindend evenement op een unieke plek worden. En dan speciaal voor deze doelgroep.
13: Nou, daar past, dit is een noodgeval, past daar wel bij, denk
11: absoluut.
13: Ik. In dit geval. Maar ja, oké, okay, toeslagen ouders misschien ook.
11: Geraakt door het beleid van de Nederlandse overheid.
13: Ja, dat voel ik me ook wel eens. Misschien kan ik me ook aanmelden.
11: Ik hoorde jou net nog over de benzinepomp. Ik heb er weinig last van. Ik denk altijd voor een tientje.
13: Oh ja, dat is, dat is handig, ja. Dat is een goede tip.
11: Ja,
13: dat zouden meer mensen moeten doen.
11: Dan ben je nooit te duur uit.
13: Nee. Goed, dankjewel André Koolen voor deze tip. En natuurlijk ook voor het nieuws. We gaan naar het weerbericht. Kijken of dat ook zo informatief is met Huub Mizee.
14: Komende nacht is het overwegend bewolkt. En er komen een paar buien voor. Mogelijk met hagel of onweer. De wind is eerst zuidwest tot west, matig tot vrij krachtig, maar wordt later noordelijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 5 graden. Morgen is eerst veel bewolking en komen er nog een paar buien voor. Later op de dag komen er meer opklaringen. De wind is morgen noordelijk, matig, aan de kust vrij krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 12 graden. Vrijdag is overwegend bewolkt, ook dan komen er nog een paar buien voor. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Zaterdag is er af en toe zon, komt er eerst ook nog een enkele bui voor en dan wordt het ongeveer 14 graden.
13: Huub, dankjewel. Dan naar de verkeersinformatie, beter gezegd naar de ANWB, want daar zit Dennis Mooi. Dennis, hemelvaartsdag staat voor de deur. Betekent dat ook rare dingen op de weg?
15: Ja, het is een hele drukke spits geweest. Althans, het is nog steeds een drukke spits, want heel veel files staan er nog. Als we het kijken over heel Nederland, was het de drukste spits van het jaar. In onze regio staat er nog 160 kilometer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag ben je nog bijna een half uur langer onderweg tussen Hoofddorp en Hoogmade. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Diezelfde A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam. Tussen Leidschendam en de Keteltunnel, daarbovenop weer een half uur vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum, 40 minuten extra. Dan de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Kleinpolderplein, 13 kilometer. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar je moet nog rekening houden met 35 minuten vertraging. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht staat bij Boskoop 2 kilometer file. Maar dat kost je wel 20 minuten extra.
13: Dennis, dankjewel. Tot straks, hè.
15: Tot zo.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: West komt thuis.

0: Icehouse en Crazy op Radio West. En normaal gesproken zou ik dan nu een denderend bedje instarten met de podcast met Richard Grootbot.
1: Podcast met maar Richard Grootbot.
0: We hebben wat technische problemen hier inderdaad. Dus nou, fijn dat jij het even zelf kan doen, Richard. Je luistert namelijk naar West Komt Thuis, waar we elke woensdag rond dit tijdstip onze blik richten op dat andere audiomedium dat nog steeds elke maand populairder wordt, namelijk podcast. Iedereen en zijn moeder heeft er inmiddels eentje. Maar wat zijn nou de echte goede? Dat weet podcastkenner en maker Richard Grootbot hier is aangeschoven. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, ik heb toch twee zulke mooie.
0: Oh, vertel. Nu,
1: ja, echt hele mooie hoor. Ik heb twee podcasts die alle twee en een podcast en een tv-film zijn.
0: Oh.
1: Dat is kennelijk een groeiend ding. En laten we eerlijk zijn, tv-films maken is echt hartstikke duur.
0: Ja.
1: De eerste die ik wil bespreken heet Alfa, is een Vlaamse productie. En die gaat over een groep mensen waar je normaal gesproken eigenlijk nooit echt iets van hoort, namelijk undercover-agenten.
0: Mm.
1: Laten we eerlijk zijn, wij kennen undercover-agenten alleen maar van speelfilms.
0: Ja.
1: Hè? En dan zijn het van die mensen die met perfect haar zonder een schrammetje uit een brandend huis rennen. Hè? Maar ja, Nu het echte verhaal van undercover agenten. Het is eigenlijk een beetje bij toeval ontstaan. Want een van die maaksters, Lieselot Marien, die kent toevallig iemand die undercover agent is. En zat een keer op een terrasje. En er kwam er nog een ex-collega bij die dus ook undercover agent was.
0: Wow.
1: Gooide ze een paar biertjes erin. En toen kwamen de verhalen los, joh. En die verhalen, ja, die moesten natuurlijk anders eigenlijk gewoon geheim blijven. En ik wil je graag iets laten horen, maar ja.
0: Ja, ik ga even heel snel kijken of het inmiddels gefixt kan worden. Want
1: nou,
0: volgens mij kunnen we het. Ja, ja. Dat is toevallig net. Er is mijn scherm begint te knipperen. Ik denk dat we het even kunnen laten horen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, laten we even luisteren. Ja.
2: En die twee mannen die beginnen zo wat herinneringen uit te wisselen. Verhalen over ribdeals, seriemoordenaars, wapenhandel. Allemaal super spannend. Maar als ik zit te luisteren, denk ik echt stresserend en ingrijpend. Maar dat vertellen die niet. Die spreken echt alsof iemand de feiten uit hun leven heeft geplukt en de emoties heeft laten liggen in het verleden.
1: Zo ontstaat dus het idee voor een heel opmerkelijke podcastserie. Zij dacht natuurlijk meteen, oké, ik blijf hier zitten. Ik ga naar huis, ik haal een bandrecorder, we gaan dit opnemen. En die mannen die zeiden, ja nee, nou, dat gaan we toch echt niet doen.
0: Nee.
1: Dus wat zij gedaan heeft, ze heeft alles opgeschreven. En toen heeft ze het laten naspelen door acteurs.
0: Hmm.
1: En dat is goed, joh. Echt. Ik was op een gegeven moment helemaal vergeten dat het acteurs waren. Zo goed speelden die dat ook. En tussendoor hoor je ook de echte niet echt, maar hoor je ook commentaar van hoe undercover agenten daar naartoe kijken. Het is allereerst ook heel erg mooi opgenomen. Je zit helemaal in dat geluid. Hè. Het is prachtig stereo is het gemaakt. En het is een productie van jaren en jaren. En dat klopt ook wel, want ze hebben tegelijkertijd ook een tv-film gemaakt. Dus Alpha heet die serie.
0: Nou, mooie tip.
1: Nou, tweede podcastserie is ook bijzonder, die heet I Love.
0: Hmm.
1: AI Love heet die. En die serie gaat over mensen, echt Olivier, die een chatprogramma gebruiken als vriend of vriendin.
0: Kan je er iets bij voorstellen?
1: Nee.
0: Ik ook niet eigenlijk.
1: Nee, ik zeg het eerlijk. Het is, maar, ik bedoel, ze zeggen ook, die mensen zeggen zelf ook, ja, het is heel eenzijdig, het blijft alleen maar tekst, maar ja, ondertussen zijn er dus steeds meer mensen die iets beginnen te zien in het hebben van een chatbot als partner, als liefdespartner. Hè?
0: Mm. Ja, niet gewoon een vriend, hè, maar echt je vriend of vriendin.
1: Ja. Ja, nou ja, 24 uur per dag beschikbaar. Ruziet nooit. Is het altijd met je eens. Hè? En geeft altijd precies de respons waar dan die menselijke partner behoefte aan heeft. Alleen ja, de vraag die meteen in aflevering 1 van deze podcastserie al aan de orde komt, dat is natuurlijk deze.
3: Stel, uw partner die knoopt een relatie aan met de chatbot. Is dat dan vreemdgaan?
4: Oh, dat is lastig. Misschien niet vreemdgaan, maar ik zou wel mijn vraagtekens erbij stellen. Ik zou wel zeggen van, nou, wat mis je dan?
5: Ik vind het eigenlijk een beetje, het is zo kunstmatig. Dan kun je haast niet noemen dat het echt is.
3: Er zullen geen jaloerse gevoelens bij komen kijken bij u?
5: Nee, ik zou heel hard gaan lachen. En vragen of ze wel helemaal goed wijs is. Ja.
1: Ja, blijft inmiddels niet meer bij alleen maar een relatie met een chatbot. Geloof het of niet, Olivier. Er zijn dus ook mensen die met hun AI-geliefde willen trouwen.
0: Ja, oké, ik kan me er niks bij voorstellen.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dat wordt een heel bijzondere eerste dans dan.
0: Ja.
1: Met
0: ja,
1: een laptop.
0: Ja.
1: Mensen die willen dus echt onbewust menselijke eigenschappen, emoties, intelligentie toeschrijven. Ja, aan een ding, laten we eerlijk zijn. Het is een machine, hè, een computer. Dat bedoel, jij ziet het nu net, je zag dit een paar flikkerende. Het is een machine, die kan ook iets. Doet die machine niet wat je wil?
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat gebeurt. Ja, dat gebeurt hier regelmatig.
1: Maar goed, ook hierbij is een tv-documentaire gemaakt. En daarin zie je dus inderdaad iemand die met een chatbot zijn leven wil delen. Het is wel fascinerend, hoor. Ja. En die podcast ook. I Love, dus AI Love heet die. En de vorige over die undercover agenten, die heet Alpha. A-L en dan P-H-A.
0: Ja, mooie tips.
1: Nou, als jij nou ook een serie hebt die je bij mij aan de orde wil stellen, of heb je zelf een podcastplan, hè, kan ook. Mm-hmm. Stuur me dan eens een mailtje. podcast@omroepwest.nl. Dus podcast@omroepwest.nl.
0: Nou, dat staat genoteerd, Richard. Dankjewel weer voor twee mooie tips. Heel uiteenlopend. Je kan weer je lol op de komende tijd. Zeker. Als je wil luisteren. Zeker zo met Hemelvaartsdag. Hebben veel mensen tijd misschien ook. Ja. Dus goede tips. Onze eigen podcast-expert Richard Grootbot was dat. En dit zijn de Easy Beats.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Mooie samenwerking tussen James Arthur en Anne-Marie. Rewrite the Stars was dat, meteen na de Easy Beats in Hello, How Are You?
2: De kopstaartplaat.
1: Het moment is daar voor het meest interactieve plaatje dat ik vandaag ga draaien. Namelijk de kopstaartplaat. Dat is de staart, het einde van het ene nummer. Is weer de kop, het begin van het volgende nummer. En zo maken we met elkaar een oneindige lijst met leuke liedjes die alle kanten opschieten. En als jij een suggestie hebt voor de volgende plaat, dan moet je die gewoon even mailen naar mij. Stuur het dan straks naar olivier@omroepwest.nl. Dus niet naar Bas, want dan komt het helemaal goed. Gisteren draaide ik een nummer van The Doors, Light My Fire. Dat betekent dat het nummer van vandaag in de kopstaartplaat moet beginnen met het woord fire in de titel. En daar kwamen weer allerlei originele vondsten op binnen. Zoals van Piet van der Poel. Die zegt, hoi Olivier, ik heb een heerlijk nummer gevonden voor de kopstaartplaat. Fire in My Veins van Ann Lee. Het is een soul- en R&B-achtig liefdesliedje dat ze in juni 2025 heeft uitgebracht. In het nummer staan passie en verlangen centraal. Waarbij vuur als metafoor wordt gebruikt voor verliefdheid. Ja, dankjewel Piet voor een goede suggestie. Bastiaan Ketting die is er ook weer bij. Die zegt, hallo Olivier, ik heb een leuk plaatje voor de kopstaartplaat. Fire on the Sun van The Animals. Als deze het wordt, moet dus op hemelvaart. Met het hemellichaam zon of sun worden begonnen. Dat leek me wel zo grappig. Ja, dat is inderdaad grappig, Bastiaan. Het enige slechte nieuws is, morgen is er geen West, kom thuis. Maar toch wel een leuke suggestie, dankjewel. Romeo Sadlu die zegt, Escape from New York, Fire in My Heart. Fijne uitzending en een mooie hemelvaartsdag. Dankjewel, Romeo, en ook voor je suggestie. Geer Slootweg, die heeft hetzelfde idee. Die gaat ook voor Escape from New York met Fire in My Heart. Dankjewel, Geer. Kees Pronk, die gaat voor Fireworks van First Aid Kid. Hij zegt, het nummer klinkt eigenlijk veel ouder dan het daadwerkelijk is. Het is pas uitgebracht in december 2017. Aldus Kees Pronk uit Scheveningen. Dankjewel, Kees. Tilly is ook weer van de partij. Ze zegt, dit is wat anders dan de Doors, hoor. Maar Ozzy Osbourne was heel bijzonder tot aan zijn eind. Dus je begrijpt het al. Ozzy Osbourne is mijn suggestie voor de woensdag kopstaartplaat met Fire in the Sky. Dankjewel, Tilly. Leuk ook. Willem Spaans die zegt, voor vandaag heb ik een echte klassieker, namelijk Fire van Crazy World of Arthur Brown. Dat is een Britse band uit Londen. Opgericht in 1967. De band die stond in de tijd bekend om de orgel- en blazersarrangementen. Gezichtsbeschildering en helm van Brown waren bepalend voor zijn imago. En de band had een grote hit met de single Fire, dat wereldwijd de top 5 haalde. Naar aanleiding van dit nummer werd Brown vaak de God of Hellfire genoemd. Oh, dat is een leuke informatie. Dankjewel, Willem Spaans uit Voorburg. Carla Slootweg die gaat voor James Taylor met Fire and Rain. Dankjewel, Carla. Koos Enthoven zegt Fire on the Floor van Beth Hart uit 2016. Amerikaanse singer-songwriter met een leuk nummer. Dankjewel, Koos. Jan die zegt, voor de woensdag ga ik je de kans geven een keer Pitbull te spelen met Fireball. Ik hoor het wel weer op weg naar huis. Groetjes van Jan. Nou Jan, dan kan jij je lol op, want ik vind het een prachtig gevoelig nummer, dat Fireball. Dus daar gaan we zo meteen voor. Pitbull met Fireball komt er zo aan. En die titel eindigt op bol, bal. Dus daar mag de volgende plaat mee beginnen in de titel. Ik denk dat je wel genoeg keuze hebt hoor, want ballet, dat begint ook met bol, dus dan kan het gewoon, hè? Iets met bols, nou, dat soort dingen. Jouw ideeën mag je alvast mailen naar mij, olivier@omroepwest.nl, dat is mijn adres. Liedjes die beginnen met het woord bol in de titel, B-A-L-L, of bal, in het Nederlands mag natuurlijk ook, hè? olivier@omroepwest.nl, maar nu eerst alle aandacht voor de kopstaartplaat van vandaag, en ik vind het leuk om in te starten, hoor. Dit is Fireball.

0: samen.
1: Fireball.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: West komt thuis gaat zo verder met 80s and 6 met jouw favoriete platen uit de jaren 80. En het is 6 uur, dus het nieuws uit onze regio krijg je van André Kolen.
12: De 51-jarige cafébaas Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Murat. Gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkseplein in Den Haag. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. De eis was 15 jaar. Dit hemelvaartweekend, dat vanavond eigenlijk al voor veel mensen begint, is de A12 Den Haag richting Utrecht dicht tussen Moordrecht en Woerden. Verkeer moet rekening houden met een half uur tot een uur extra reistijd, zo waarschuwt Rijkswaterstaat. En hij is terecht, meldt vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. De groenvleugelara, genaamd Rio, was na de vogeldemonstratie op maandagavond niet meer teruggekeerd. En gisteren werd de vogel weer herenigd met de medewerker van Avifauna, die Rio al 17 jaar verzorgt. Meer nieuws, straks om 6:30, nu het overige nieuws.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En dan is er ook op deze avond voor de hemelvaart nog verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi.
0: Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Hoogmade een half uur vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Ook op de A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel 20 minuten extra. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht, heb je een half uur vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Uithoren, tussen de A4 en Schiphol-Oost, doe je er 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N210 naar Rotterdam, voor de aansluiting met de A16.
1: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
14: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
15: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
19: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Ja, je hoeft geen 1-2 te bellen hoor. Het is Rod Stewart maar die aan het gillen is. Tonight I'm Yours hoor je bij Radio West. En we zijn weer zover hoor. Goedenavond, Olivier de Neve hier. Want Bas is er even een paar dagjes niet. Die hoor je vanaf maandag weer op deze plek. Vandaag en vrijdag zit je dus nog met mij opgescheept. Het is woensdagavond 13 mei. Wat gezellig dat je er weer of nog bij bent. We gaan straks weer in zijn achteruit spelen. Dat radiospel waarbij je een topprijs kunt winnen. Als je weet welk liedje ik achterstevoren draai. En meer is hier zo meteen weer met tips. Speciaal voor Hemelvaartsdag, dat natuurlijk morgen los gaat barsten. Maar wat zijn nou de leukste dingen die je in onze regio morgen zou kunnen doen? Gaat ze ons zo vertellen?
1: 80's at 6.
0: En heel veel fijne hits natuurlijk in dit programma, zoals je van ons gewend bent. Straks Van Morrison bijvoorbeeld nog. Maar het is de 80's na 6. En dat betekent dan weer dat je tussen nu en 7 uur zelf bepaalt wat ik verder allemaal nog draai. Er is maar één voorwaarde, het moet vanavond uit de jaren 80 komen. Nou, ik heb al een hoop leuke mailtjes binnengekregen van heel veel verschillende mensen met ethisch verzoekjes. Daar hoor je straks een deel van voorbij komen. Maar jij kan dus ook nog je verzoekje aanvragen. Jouw jaren 80 plaat en ook waarom je die wilt horen, dat vind ik nou ook wel belangrijk. Kun je mailen naar olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. Ik ben benieuwd waar je mee komt, want dat schiet vaak alle kanten op. En juist dat soort verrassingen vind ik dan persoonlijk wel heel erg leuk. Dus olivier@omroepwest.nl voor jouw verzoekplaatje uit de jaren 80. Draai ik ondertussen deze op verzoek van Benny. Dit is Cock Robin and Thought You Were On My Side. Bij West Komt Thuis op Radio West.

0: Mark Robin en Thought You Were On My Side op Radio West. En normaal gesproken doen we rond dit tijdstip het rondje regio. Maar ik heb vandaag ook wel iets heel leuks hoor.
1: Is er nog wat te doen?
0: Ja, want normaal gesproken is deze rubriek dan altijd op dinsdag en donderdag. Maar ja, morgen is het hemelvaart, dan is er geen West Komt Thuis. Dus heb ik ons uitjesorakel Meer bereid gevonden om een dagje eerder aan te schuiven. En wat fijn dat je er bent, Meer.
2: Ja, heel fijn. En heb jij al blote voetjes?
0: Nee.
2: Ja, want morgen is het Douwtrappen, hemelvaart.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja.
2: Dat is een van de dingen die je kan gaan doen. Ja. Dat is gewoon, moet je even in de omgeving kijken. Of je staat gewoon op en je loopt de tuinen in. Want het brengt geluk of zo. Het heeft een oude soort heidense combinatietraditie. Okay. Met het christendom dat je moet gaan douwtrappen. Want dat hoort bij hemelvaart.
0: En jij gaat het dus ook doen?
2: Ja.
0: Want jij bent morgenochtend op Radio West,
2: hè? Ja, precies. Ga ik eerst door het gras lopen vanuit huis. En dan ga ik hier morgen weekend, maar dan morgen hemelvaart presenteren.
0: Ja, precies. Vanaf 7:00 ochtends,
2: precies,
0: toch? Oké, hebben we dat alvast even voor de agenda?
2: Precies is die. Maar wat er nog meer leuk te doen is, je kan namelijk morgenochtend vroeg gaan dansen. Dat is in Den Hoorn. Daar was een vrouw en zij heet, daar heb ik er naar Brenda. En Brenda die dacht, wat leuk dat je soms in het buitenland van die feesten hebben die 's ochtends vroeg zijn. Mm. En die heeft dat een aantal jaar geleden, 7 jaar geleden, is ze daarmee begonnen. En dan is 's ochtends vroeg, om 8:30 gaan de deuren open. Om 9:00 gaat de muziek keihard aan.
0: Okay.
2: Ga je met z'n allen lekker dansen tot 10:30. Is koffie, is thee, is gezelligheid. Het heet Fresh Dance en het is op een hele leuke locatie. Namelijk waar de tiny houses staan in Den Hoorn.
0: Oh, ja.
2: Dat is een kleine community.

0: party op de Woudslaan. Het Kluit heet dat. En daar kan je dus morgen gezellig met z'n allen gaan dansen.
1: En
0: van harte
1: dan,
0: welkom.
1: Denk je dat het dan een beetje van die, laat ik zeggen, rustige ochtendmuziek is? Of wordt dit gewoon echt
0: Er is een DJ Leon Nijs. Die kent hem niet.
1: Ja.
0: En die heeft beats. En daar ga je heerlijk mee. Gewoon goed even beginnen.
1: Ja. Okay.
0: Je dag
1: nice.
0: Beginnen. Okay. Je hemelvaarttocht beginnen.
1: Ja, maar eerst naar jou luisteren en dan dus door.
0: Precies.
1: Dat vind ik het goede.
0: Dat is het hele. Ja. Daarna kan je door naar Scheveningen. Want op Scheveningen zijn de European Robotic League. En daar wordt van alles georganiseerd op de boulevard. Er zijn wedstrijden van verschillende robots. Zoals de barista-robot.
1: Mm.
0: Dus welke robot kan het beste koude drankjes en snacks naar gasten brengen. Er is een medical drone delivery. Dus dan wordt er getest hoe drones medische apparatuur rechtstreeks bij de mensen brengen. En er is gewoon een drone playground waar je zelf van alles kan doen. Mini-drones besturen, drone-vliegtuigspelletjes die je vaardigheden en je coördinatie op de proef stellen. En dan is er ook nog Battle Bots Workshop met Lego. Kortom, er is echt heel veel te doen op die boulevard op Scheveningen.
1: Dat vind ik wel heel erg leuk, inderdaad. En ik moet zeggen dat barista bots, dat ze dus die drankjes en snacks naar de gasten brengen. Ja, soms zit je zo lang te wachten daar, dat ik denk, het zal met zo'n bot er wel beter van worden.
0: Ik denk het wel. Dat de service op Scheveningen, je kan er heerlijk eten, maar soms kan je iets sneller.
1: Ja, hè? Ja.
0: Absoluut. En wat je ook nog kan doen, Gouda, heerlijk traditioneel, die hebben morgen en vrijdag de keramistenmarkt. Dus daar begint natuurlijk met de demonstraties potten bakken. En dan gaan ze de hoogte in en de breedte. En dan wordt maar getrapt en gedraaid. Er zijn heel veel beelden. Er is dus een hele keramistenmarkt. Als het iets minder mooi is, dan ga je even de Agnietenkapel in, waar ook een tentoonstelling is. Nou, kortom, je mag zelf ook nog proberen te draaien. Heel gezellig, veel te doen. De kaasmarkt gaat niet door, maar dus wel met een K. De keramistenmarkt.
1: Ja, dat is ook lekker, toch? Nou, dat is een hoop, laat ik zeggen, er wordt een hoop gedraaid.
0: Precies.
1: Deze hemelvaart. Ik bedoel, je gaat draaien met het dansen, met de DJ. Je gaat draaien met die robots die lekker rondjes gaan draaien. En dan heb je dus ook nog het keramiek wat gedraaid gaat worden. En dan draai ik dan ook nog muziek. Of althans nu dan. Dankjewel, meneer, voor deze prachtige tips. En is er nog wat te doen? Nou, die hemelvaart die zit wel goed. En qua muziek zit het ook wel goed, hoor, dit uur. Met allemaal 80's hits. Zoals deze van Van Morrison. Have I told you lately that I love you? Bij West.

0: Het is ook wel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets, altijd. Dat kan je van uitgaan.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
3: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Goedenavond, het is 6:30. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis met nu het regionieuws met André Kolen. André, goedenavond.
14: Goedenavond, Olivier. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De 51-jarige Zulkouf U moet 10 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 40-jarige Moerad. Dat gebeurde vorig jaar oktober in een café aan het Soestdijkse plein in Den Haag. Volgens de rechter ging het niet om noodweer, maar was er sprake van doodslag. De klant Moerad viel de zoon van de 51-jarige U aan, maar zijn reactie daarop was buitensporig, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag. U rende zijn café uit toen hij zag dat zijn zoon klappen kreeg en vuurde vrijwel direct een kogel af in het gezicht van Moerad. De eis was 15 jaar. De Haagse VVD vindt dat er veel duidelijkere grenzen moeten komen en harder moet worden ingegrepen als het misgaat bij betogingen. Demonstreren moet kunnen in Den Haag, zegt fractieleider Lotte van Basten-Batenburg. Maar er moet een expliciet verbod komen op het tonen van vlaggen van verboden organisaties.
15: Nou ja, uiteindelijk als het gaat om terroristische organisaties die echt zo zijn bestempeld door de EU, door de VN. Ja, als je daar vlaggen van laat zien, dan ga je wat ons betreft die grens echt over. Want dat zijn organisaties die proberen om mensen angst aan te jagen met geweld.
14: De partij van Basten-Batenburg, de VVD, vraagt burgemeester Jan van Zanen om de regels voor demonstraties aan te passen. En over demonstraties gesproken, gisteravond waren er in onze regio 2 betogingen rond de komst van AZC's. 1 in Hillegom en de ander bij het Oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, waar voor- en tegenstanders bijeenkwamen.
16: Ik heb ze een beetje onderscheiden op het gebied van kleur, want die buurtbewoners die waren te herkennen aan gekleurde kleding. En daarnaast had je dan een groep en die waren te herkennen aan zwarte kleding. Dus zwarte jasjes met capuchonnen, zwarte petjes. En die laatste groep, die heeft wel voor onrust gezorgd.
14: Verslaggever Lieve van Sloten was dat. Er liggen al lange tijd plannen om in het oude ziekenhuis bij de Haagse Vogelwijk een paar 100 asielzoekers op te vangen. Bij de betogingen op de Haagse Sportlaan is niemand aangehouden. Politieke partijen Progressief Zoeterwoude, VVD Zoeterwoude en Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit, die zijn eruit. Op 21 mei presenteren ze hun coalitieakkoord aan de rest van de gemeenteraad van Zoeterwoude, meldt onze mediapartner Centraal Plus. Na goedkeuring kan het nieuwe college worden geïnstalleerd. Het coalitieakkoord heeft als titel Samen bouwen aan een toekomstbestendig Zoeterwoude. De Koningstunnel bij het Haagse Centraal Station gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is vanavond al, van 9 tot middernacht. En dat is dan in beide richtingen. Omrijden kan via het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. De gemeente Den Haag hoopt door 4 korte afsluitingen van de Koningstunnel dat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de Koningstunnel in Den Haag nog 3 avonden en ook 3 nachten dicht. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
13: Dankjewel André. Tijd voor het weer dan krijgen we van Huub Misee.
17: Komende nacht is het overwegend bewolkt en er komen een paar buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind is eerst zuidwest tot west, matig tot vrij krachtig, maar wordt later noordelijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 5 graden. Morgen is eerst veel bewolking en komen er nog een paar buien voor. Later op de dag komen er meer opklaringen. De wind is morgen noordelijk, matig, aan de kust vrij krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 12 graden. Vrijdag is het overwegend bewolkt. Ook dan komen er nog een paar buien voor. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Zaterdag is er af en toe zon. Komt er eerst ook nog een enkele bui voor. En dan wordt het ongeveer 14 graden.
13: Huub, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Zeker relevant op een dag als vandaag. Met de drukste spits van het jaar, Dennis Mooi.
18: Ja, dat klopt. Als je het hebt over heel Nederland, was het inderdaad de drukste spits van het jaar. Met ruim 1000 kilometer file verspreid over heel Nederland. Bij ons in de regio is daar nog 55 kilometer van over. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En je hebt ook nog 20 minuten vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Moerdijkbrug. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen Moordrecht en het knooppunt Terbrechtseplein is het oponthoud 10 minuten.
13: Dankjewel Dennis. Fijne avond.
18: Fijne avond.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Een verzoekje in het kader van de 80s na 6. Oftewel jaren 80 platen die jij maar wilt horen, kun je doorgeven via olivier@omroepwest.nl. Daar moet je even een mailtje naartoe sturen. Olivier@omroepwest.nl. En dat heeft Mirjam Mooi ook al gedaan. Die zegt: hoi Olivier, graag wil ik een plaatje aanvragen van de Pointer Sisters met het nummer Neutron Dance. Ik vind dit plaatje van de Pointer Sisters echt de beste. Even lekker uit je dak. Alvast bedankt en een hele gezellige uitzending. Nou Mirjam, hij is gedraaid. Ik hoop dat je uit je dak bent gegaan, want daar doen we het natuurlijk voor. Hè? En Mario Zuiderwijk, die stuurt een mailtje. Hoi Olivier, hierbij nog mijn mail voor de plaataanvraag. Mij lijkt het leuk om te laten luisteren naar Pat Benatar, Fire and Ice. Volgens mij hoor je deze niet vaak op de radio. Nee, dat klopt Mario. Dus hartstikke leuk dat je die hebt aangevraagd. Die ga ik voor je draaien. Hier is ze, Pat Benatar en Fire and Ice bij Radio West.

0: Pat Benatar en Fire and Ice op Radio West. Aangevraagd door Mario in deze 80's na 6.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dit vind ik altijd een leuk moment hoor. Het spelletje In zijn achteruit gaan we weer spelen. Het principe van het spelletje is eenvoudig. Ik laat je namelijk een nummer achterstevoren horen. Het is echt een bekend nummer, dat kan ik je vertellen. Maar ja, je moet er wel chocola van weten te maken. Als jij weet welk liedje van welke artiest of band je hoort, moet het dus allebei weten. Bel dan eventjes op 070-390-5454. En als je het dan goed hebt en de uitzending weet te halen, dan win je 2 kaartjes voor de voorstelling Fight Night. Dat is in theater De Veste in Delft. Hartstikke leuke voorstelling lijkt me dat. Waarmee je tijdens het verloop van de voorstelling kan je met een stemkastje beïnvloeden hoe die gaat verlopen. Nou, dat klinkt wel interessant. Een interessant project. Nou, als je die kaartjes wil winnen, dan moet je dus even extra goed gaan opletten. Want hier komt de opgave. Welk nummer is dit? Maar dan achterstevoren gedraaid. Ja. Nou, ik wil dus de naam van het liedje en de naam van de artiest of band van je horen. 070-390-5454, dat is het nummer. 070-390-5454. En wie weet win je dan zometeen wel die prijs. Ondertussen krijg ik nog een verzoekje van Romeo Sadlu binnen. Mijn verzoekplaat voor de jaren 80 zegt hij wederom een nummer dat met het Songfestival te maken heeft. Namelijk een opsteker voor onze zuiderburen die door zijn naar de finale. Sandra Kim en J'aime la vie wilde ik graag horen. Nou, zeker. Dat is zeker een opsteker voor die Belgen. En deze draai je dan ook graag van ze. Dit is Sandra Kim dus en J'aime la vie, aangevraagd door Romeo Sadlu in West Komt Thuis.

0: Ja, helemaal in Songfestivalsfeer in deze Songfestivalweek. Dankzij Sandra Kim en Jam Lavie, aangevraagd door Romeo.
1: In zijn achteruit.
0: Ik liet je net een stukje horen uit een echt wel bekend nummer, hoor. Maar ja, hij was wel achterstevoren. En ja, dan moet je er toch maar even uit weten te komen welk nummer dat nou is. Barry van der Werf uit Rijswijk, die gaat een poging doen. Barry, goeie avond.
2: Dag.
0: Hoe is het ermee?
2: Met mij is het goed, hoor.
0: Ja? Kijk je een beetje uit naar Hemelvaart morgen?
2: Nou ja, ik zit te denken over die teksten van dat plaatje. Ik weet niet of Michael Jackson is.
0: Oh, ja, oké. Zal ik hem nog een keertje... Ik laat hem nog even een keertje achterstevoren aan je horen. Jij bent helemaal... Ja. Ik hoor het al aan je. Je zit helemaal in je hoofd. We gaan even nog een keertje luisteren. Komt de opgave nog een keer. Ja.
2: Ja.
0: Ik hoor je Michael Jackson zeggen.
2: Ja.
0: Ja, hoe heet het liedje? Zal ik je een snipperhint geven? Daar komt hij.
1: Snipperhint.
0: Ja, dat was hem al.
2: Start it up of zo?
0: Start it up, zeg je?
2: Nee.
0: Nee, het zit er niet in. Jammer, Barry. Nou ja, in ieder geval leuk dat je belde. Ja. En dan gaan we naar de volgende. Okay. Ik wens je een fijne avond.
2: Ja hoor,
0: Barry, hi. Nou, dan gaan we naar Martin Helleman. Goedenavond, Martin.
3: Hoi, goedenavond.
0: Waar kom je vandaan?
3: Ik woon in Den Haag.
0: Den Haag, kijk, hartstikke mooi. Helleman, ja. En ben jij een beetje, kijk jij een beetje uit naar Hemelvaartsdag morgen, dat je vrij bent? Of ben je sowieso al vrij?
3: Ik zit in het onderwijs en ik ben morgen vrij. Ja. Maar ja... Ik moet examens nakijken.
0: Oh.
3: Dus, helemaal vrij is het ook weer niet.
0: Dat is toch balen. Maar goed, je mag wel neem ik aan thuis dat doen.
3: Ja.
0: Dat scheelt weer.
3: Thuis, dus ik doe het verspreid over de komende dagen.
0: Oké. Nou ja, ik ga jou nu nakijken. Dat is even de rollen zijn omgedraaid. Want ik liet je net dat fragmentje horen. Jij hebt natuurlijk ook geluisterd. Wat denk jij dat het is?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik moest het wel even opzoeken.
0: Ja.
3: Het is wel een bekend nummer. Ik herkende het nummer 2. Maar nou, die hele titel. Dus ik heb wel even opgezocht.
0: Ja.
3: En het nummer is volgens mij... Maar jij bent de examinator.
0: Ja.
3: Het nummer is Wanna Be Starting Something.
0: Van? Dus nog even de artiest erbij?
3: Michael Jackson.
0: Ja, oké. Nou, even kijken hoor. Nou, Martin, ik reken het goed hoor.
3: Ik ben
0: klaar. een stempel en een sticker van de meester in dit geval.
3: Bedankt.
0: Dat betekent, Martin, want dat is leuk natuurlijk, een sticker. Maar je doet het wel voor meer dan een sticker. Jij wint namelijk twee kaartjes.
3: Die stempel is ook belangrijk.
0: Ja, zeker. Maar je wint twee kaartjes voor de voorstelling Fight Night in Theater de Veste in Delft. En dan krijg je een stemkastje erbij. En dan mag je samen met iemand met wie je daar naartoe gaat... mag je bepalen hoe de avond zich voltrekt. Dat is toch leuk?
3: Dat lijkt me spannend. Ja. Ook een examen.
0: Nou, ja, zoiets hè. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, wij gaan blijf even aan de lijn. Dan ga ik zorgen dat die kaartjes jouw kant uitkomen. En dan wens ik je nog een hele fijne avond. En succes met nakijken dan nog, hè.
3: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Ja.
3: Zeker nu.
0: Nou, dat precies, ja. Nee, nu is de hele regio West, die kijkt over je schouder mee natuurlijk.
3: Mijn week is goed.
0: Ja. Hartstikke goed. Martin, dankjewel. Fijne avond.
3: Oké, bedankt.
0: En ondertussen wordt er nog van alles aangevraagd in de ethisch na 6. Waaronder deze van Marianne wil deze graag horen. Die zegt, mag ik UB40 horen met Sing Our Own Song? Ja, natuurlijk. Daar gaan we lekker mee zingen, joh. Dat kan allemaal in de ethisch na 6. Hier bij West komt thuis op Radio West.

UB40 en Sing Our Own Song hier op Radio West. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik stuur je bijna de rest van deze woensdagavond in. Maar voordat ik mijn biezen pak voor vandaag, laat ik je straks achter met non-stop de beste hits van de afgelopen decennia hier op Radio West. Morgenochtend, dan is het Hemelvaartsdag. Dan hoor je meer hier, want dan is het dus tussen 7 en 9 morgen meer. Met daarna ook nog Aan de Bak, Menno in de Middag en Muziek aan Zee. En ook nog discoplaten, heb ik me laten vertellen, later op de dag. En vrijdag, vanaf 4 uur 's middags, dan ben ik er gewoon weer met heel erg veel plezier. Tot dan en voor nu, mooie avond nog en een fijne Hemelvaartsdag. Ik laat je achter met Fleetwood Mac,

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
16: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
15: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
17: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als ik het zo bekijk.
15: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Kom ook naar het stoffenspektakel.
19: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
18: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
20: Installatiebureau van Ginderen.
21: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
22: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
23: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
24: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
25: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
26: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Hey. Klibberdy klap. Ik had 3 jaar gezeten voor oplichterij. In de Bijlmermeiers. En toen kwam ik vrij. Ik was onschuldig veroordeeld. Door niemand geloofd. Van mijn geld en mijn eer en mijn liefje beroofd. En dat lief had gezegd. Ik heb 3 jaar gewacht. Ik heb leggen woelen haast iedere nacht. Maar als jij er vanavond voor 10 niet bent. Dan kan je het schudden. Neem ik een andere vent. En de zon.

vlag die we gaan en ik rij een nieuwbouwwijk in. En ik keek op het stadsplan, bevond mij dus hier. En ik moest naar de Arreslee-drift nummer 4. Ik spring in mijn wagen en het leek zo dichtbij. Maar ik kwam in een woonerf de Dorsvlegel bij. Toen de Pimpelmeesburg, het ratels langs spoor. De Parelhoenhof, ik denk hoe loopt dat hier door? De Kaasmakershorst, de Kafmolendreef. De Tinnengietersteen, als ik dit overleef. De leer

0: Ik ben Reinoud Roemer en dit jaar met alle plezier ambassadeur van You Win Again. Midden jaren 80 een geheide hit van de Bee Gees. Het tempo, het ritme, de beat, het wordt helemaal bepaald door het geluid van luid gestamp op heipaden. Stem of stamp You Win Again de eeuwige roemlijst in. En deze roemer zal je eeuwig dankbaar zijn.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: bezig blijven, bezig zijn. En met tafeltennis, die ballen zijn gelijk alweer terug. En je moet gelijk schakelen. En door heel veel training worden nieuwe verbindingen worden gemaakt in je hoofd. Maar dat gaat niet vanzelf, dat vergt vreselijk veel training.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Kees is 85.
2: En gaat het nog, kan je nog bijhouden?
0: Ja, ik sla ze helemaal op.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
8: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
7: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
9: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
7: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het is ook wel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets, altijd. Dat kan je van uitgaan.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
3: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: moet bezig blijven, bezig zijn. En met tafeltennis, die ballen zijn gelijk alweer terug. En je moet gelijk schakelen. En door heel veel training worden nieuwe verbindingen worden gemaakt in je hoofd. Maar dat gaat niet vanzelf, dat vergt vreselijk veel training.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: En Kees ook. Kees is 85.
2: En gaat dat nog, kan je nog bijhouden?
3: Ja, ik sla ze helemaal op.
1: Je ziet het in drijfveren. Vandaag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: jou vergeven. Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. En die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de bijna 300 inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten en het treinverkeer kwam stil te liggen. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. Dat is begonnen. In januari stond er door sneeuwval ook een keer meer dan 1000 kilometer file. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, vanavond nog buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Morgenochtend is het dan wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door bij 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
10: Creon Kozijnen.
0: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Ik ben Rick Nieman. En in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei: volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Bij Drents Museum de Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
16: Wacht even hoor.
15: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
16: Klopt dat wel?
15: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Je hoort het, de burgemeesters verzuchten, ook de burgemeester van Loosdrecht. Al dat geweld rond plekken waar asielzoekers worden opgevangen. Hoe krijg je de geest weer in de fles? Nou, ik heb het vanmiddag opgezocht. De gebroeders Grimm hebben het gewoon opgeschreven. Je moet die geest uitdagen dat hij nooit in die fles past. Dat laat hij niet op zich zitten en dus gaat hij erin terug. Snel dop erop, goed vastdraaien, opgelost. Ik weet het. Was het leven maar een sprookje. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag met vanavond schrijver en filosoof Hans Schnitzler over de angst voor de anderen in het licht van dat geweld van de afgelopen tijd. Vicepremier Jesselgus heeft het over een ander probleem hier bij ons dat weer opduikt, het H-woord, de hypotheekrenteaftrek. En voordat je het weet is het WK straks ook alweer begonnen. Ieder WK heeft zijn eigen volkslied, tussen aanhalingstekens. We duiken de archieven in. Wat heeft het getal 40 met hemelvaart te maken? We gaan te raden bij de jonge theologen der Nederlanden. En moet er een medische check komen voordat ouderen het water induiken? Kortom, u blijft bij ons, ik weet het zeker, tot 12 uur. We beginnen met een overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 13 mei.
2: In Loosdrecht waren dus maatregelen genomen om te voorkomen dat de situatie net als gisteren weer uit de hand liep.
3: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
2: Ja, er geldt in Loosdrecht bij de opvanglocatie voor asielzoekers een noodverordening, zegt minister Van Wil.
4: We gaan optreden tegen mensen die geweld gebruiken. En dat gaan we niet tolereren.
2: Ook veel inwoners van Loosdrecht vinden het vreselijk dat er gisteravond brand is gesticht.
5: Ik vind dat de mensen het verstand moesten gaan gebruiken.
6: Het lijkt wel oorlog.
2: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft er geen goed woord voor over.
7: Mensen die notabene gevlucht zijn voor geweld in deze situatie brengt, dat is echt een grote schande.
2: Nou, vluchtelingen voelen zich hierdoor ook niet veilig.
8: We cross the seas, the desert, the smugglers. We are not still feeling safe.
2: En vanmiddag was er ook een tegenprotest. Inwoners van Loosdrecht schreven lieve teksten op straat en hingen posters op.
9: Vrede nu, posters. Peace now, in de hoop dat we allemaal lief met elkaar omgaan. Ja.
2: Ja, maar die posters werden al snel van de muur getrokken door tegenstanders van de opvang.
10: Als ze het allemaal zo goed weten, dan moeten ze ze lekker in eigen huis nemen. Maar niet hier in mijn dorp, bij mijn neefjes, bij mijn nichtjes, bij mijn vrienden.
2: Veel van de woede richt zich ook op de waarnemend burgemeester.
11: Ik denk ook niet dat een burgemeester die hier tijdelijk is zo'n beslissing mag nemen.
12: Die lacht je midden in je gezicht uit.
2: En ze krijgen steun uit de landelijke politiek, onder andere van Tweede Kamerlid Marcus Sauer.
13: Die waarnemend burgemeester wilde bij zijn elitevriendjes, bij de commissarissen van de koning, wilde die bekend zijn als een dappere bestuurder.
2: Veel andere politici vinden dat Marcus Sauer hiermee te ver gaat.
14: Omdat hij lokale bestuurders hier voor de bus gooit, die de wet aan het uitvoeren zijn.
15: En dat is echt het gif voor onze democratie, door dat continu te injecteren.
2: Nou, iets anders. Arnhem komt als eerste gemeente met een advies over het gebruik van smartphones door kinderen.
16: Jongens, stel het uit. Doe het niet.
2: De wethouder snapt dat het niet makkelijk is voor ouders om tegen hun kind te zeggen dat ze geen telefoon mogen.
17: We willen ze daarin ook helpen. Hoe kan je daarmee omgaan?
2: Ook schoolbesturen, de kinderopvang, maatschappelijke organisaties in Arnhem zeggen
18: dat het kinderbrein, zeker het basisschoolkinderbrein, er helemaal niet klaar voor is om met al die informatie die dan tot een kind komt, om daarmee om te gaan.
2: En als ouders op het schoolplein wachten bij hun kinderen, mogen ze ook niet op hun smartphone zitten.
18: Wij willen niet dat kinderen zien dat wij of ouders of andere professionals die hier binnenlopen op hun smartphone zitten.
2: En we sluiten af met een vroeg feestje. De Amsterdamtoren bestaat 10 jaar. Dat werd gevierd om 5 uur vanochtend.
19: Mijn vrouw heeft me wakker gemaakt. Het is voor mij een beetje vroeg. En ik kijk naar buiten. Ik zag, het gaat lukken. er is blauwe lucht.
2: Amsterdammers mochten boven in de toren namelijk kijken naar de zonsopkomst.
6: Ja, ik moet hier wel een keer geweest zijn.
2: Die toren is in die 10 jaar tijd een icoon van de stad geworden.
12: Rotterdam heeft de Erasmusbrug en Amsterdam heeft de Adam Tower.
2: Ja, de Adam Tower, zo wordt hij ook wel genoemd. Ook bekend vanwege de schommel op het dak. Ja, en als je er dan toch wint.
20: Gaaf hoor.
21: Yes.
22: Oh my god, dit is echt gaaf. Yeehoe! Oh, nice. Oh. Ja, echt geweldig. Maar je moet niet naar beneden gaan kijken, want dan word je een beetje misselijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
22: Oh.
2: Ja, en dan zegt u als vaste luisteraar natuurlijk. En dan nu de kranten. Nee, het is morgen Hemelvaartsdag. Wij zijn er wel, maar de kranten die zijn er niet, dus die slaan we over. Maar we hebben het wel nog in dat nieuwsoverzicht natuurlijk, als we luisterden ook naar het bulletin van 11 uur... over die grimmige sfeer in Loosdrecht, toch weer ongeregeldheden bij de noodopvanglocatie voor asielzoekers. En een beetje uitzoomend vragen wij ons af, waar komt die woede en waar komt die angst toch vandaan? Nou, om daarover te praten is hier in de studio schrijver en filosoof Hans Schnitzer. Goedenavond.
23: Goedenavond.
2: Veel gepubliceerd over thema's als ethiek, digitalisering, burgerschap. Hoe verklaar jij die oplaaiende woede, het geweld ook rond de opvang van asielzoekers?
23: Ja, ik denk dat er een aantal lagen zijn die je zou kunnen benoemen. Laat ik er eentje mee beginnen. En ik denk, een term als vloeibare tijden is hier wel van toepassing. Vloeibare tijden, dat is een term van een Sigmund Bauman, socioloog, waarmee hij aan wilde geven dat we in tijden leven waarin, ja, zoals hij het schreef, verandering de enige constante is en onzekerheid de enige zekerheid. Dus tijden waar het korte termijn denken overheerst, het individu op de eerste plaats komt, niet de gemeenschap. Tijden waarin inderdaad heel snel, door digitalisering, technologie, heel veel veranderingen plaatsvinden. Het zijn dus ook tijden dat, ja, waar er heel veel onzekerheid is. Het zijn tijden waarbij mensen ook een gevoel van verlies kunnen hebben, omdat bepaalde verbanden die tot voor kort vanzelfsprekend waren, niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Denk aan het bijvoorbeeld onderscheid tussen publiek-privé of amateur-professional of werkvrije tijd, mens-machine. Dus er is veel onzekerheid.
2: Maar word je daar woedend van?
23: Nou ja, het probleem is, je hebt eigenlijk zoals de filosoof zegt, de dood van God. Er is geen oriëntatiepunt, er is geen anker meer om je aan vast te houden, om je op te oriënteren. En dan is er dus een hele, je zou kunnen zeggen, groep aan politici die al enkele decennia bezig zijn om die angst en die onzekerheid, om daarop te parasiteren en om dat uit te melken. Dat is als het ware een verdienmodel binnen populistische politiek. Dus die hebben al een aantal decennia lang enorm die onzekerheid en die angst en dat gevoel van verlies aangejaagd en opgejut. Waardoor dat op zo nu en dan loopt het vat dus over.
2: En dat hoor je ook in het woordgebruik?
23: Ja, dat is wel vrij evident. Want als er één aspect is wat we hier eigenlijk toch wel even heel duidelijk moeten markeren, dat is, het gaat over taal uiteindelijk. En wat je ziet is dat we eigenlijk al sinds Fortuyn te maken hebben met een taal die een soort van semantische luchtvervuiling zou je het bijna kunnen noemen. Echt giftig. Die de ander, met hoofdletter, de buitenstaander, in hoge mate ontmenselijkt. En dat zit hem al.
2: Dat zijn hele grote woorden.
23: Ja, dat zijn hele grote woorden. En toch is dat denk ik wat er gaande is. Ik zou hier bijvoorbeeld Hannah Arendt, ook een denker, willen aanhalen. Die zegt van, als je maar lang genoeg de ander verdacht maakt of als vijand afschildert, dan gaat op een gegeven moment ook, gaan men ook geloven dat dat de vijand is en dat je die uit zelfverdediging bij wijze van spreken mag doden.
2: En als er nou anderen zijn, en die zijn er ook natuurlijk, die zeggen dat is onzin, helpt dat niet?
23: Nee, dat helpt niet. En zeker niet wanneer je dus heel langdurig met taal, want het begint altijd met woorden, wanneer je heel lang wordt blootgesteld aan die ontmenselijking, dat idee dat die ander dus die waardigheid eigenlijk ontkend wordt, dan schuift dat langzaam maar zeker op. En zeker wanneer je dat ook nog combineert met die onzekerheid in die vloeibare tijden.
2: En wat zijn dan woorden waar jij je aan stoort?
23: Nou ja, ik zou bijvoorbeeld iets aan kunnen halen wat ik vanmiddag langs zag komen. Dat is een tweet van Jezelgus. Dat is denk ik, dat laat iets zien wat denk ik van belang is om te benadrukken. En ik wil me heel even kort voorlezen. Ze schrijft gisteravond, ontoelaatbaar, een pand met vuurwerk belagen, dan brandweer belemmeren om te blussen en agenten aanvallen. Van onze hulpverleners blijf je af. Dat heeft niets te maken met protesteren.

0: Wat een oplossing voor wat? Er is gewoon een wet die uitgevoerd moet worden. Maar wat hier opvalt, we hebben het over brandweer, over agenten, over onze hulpverleners. En dan gaat het in één keer over een pand.
1: En niet over asielzoekers.
0: En niet over die mensen die daarin zitten en die dus het risico liepen om gewoon levend te verbranden. Dus dit is dus eigenlijk een beetje een subtiele manier van ontmenselijking, waarbij het eigenlijk je suggereert dat die ander er niet toe doet. Het zijn onze hulpverleners en het zijn niet onze vluchtelingen. Terwijl, het zijn natuurlijk wel onze vluchtelingen.
1: Ja, maar nogmaals, ontmenselijking, dat is een heel groot woord.
0: Ja, dat is een groot woord. En ik denk wel dat wanneer je woorden hebt als kopvolle tax, om maar iets te noemen, of Annabel Nanninga, geloof ik, die ooit over dobbernegers had. Nou, dat zijn toch echt woorden die je ontmenselijk moet noemen. Die de waardigheid bij die ander vandaan haalt. Ja. En ja, die ervoor zorgen dat je die ander niet meer als een vol mens ziet, maar als een ding of iets wat, wat het niet waard is om je toe te verhouden.
1: Ja, want je had het net over de ander. Hè? Dus ja. Als je het een laag dieper bekijkt, daarvan zou je misschien ook kunnen zeggen, is dat niet van alle tijden? Dat in alle culturen is natuurlijk de ander. Ja. En dat allerlei angsten met zich meebrengt.
0: Ja, klopt. Nee, dat is natuurlijk altijd al het geval geweest. Alleen wat onze tijd nu zo uitzonderlijk maakt, is dat we met internet en sociale media hebben te maken. Waar een enorme schaalgrootte is, een enorme snelheid is, waarin we geconfronteerd worden met toch wel een behoorlijke giftige algoritmische receptuur. Die voortdurend je eigen verlangens, je eigen voorkeuren en ideeën terugkaatst, waardoor je als het ware een soort obsessie kunt krijgen met die eigen ideeën en verlangens. En die worden dus ook steeds groter en die kunnen heel erg opgeblazen raken. En dat zorgt er ook voor dat er dus weer een extra dimensie van haat en onmin kan ontstaan.
1: Ja, want dat is nieuw. Dat is niet iets wat we van vroeger al kenden.
0: Niet op deze manier.
1: Nee. En daar heb je veel over geschreven.
0: Ja.
1: Digitalisering en in de slechtste vorm met ons kan doen.
0: Ja, zeker.
1: Dit is een van de vormen daarvan.
0: Dit is een van de vormen. Dus de subtiliteit ook waarmee natuurlijk onze dataspoor op allerlei manieren in kaart worden gebracht. Profielen worden gemaakt. En onze voorkeuren. Dus voortdurend krijgen we die weer terug voorgeschoteld of teruggespiegeld. Ja, waardoor je dus daar een obsessie voor kunt ontwikkelen.
1: Ja. Jij zegt dit is het gevolg van iets wat jarenlang al bezig is. Hè? Als je dat soort woorden gebruikt. Als je daar, als je dat normaliseert. Als je daar niet meer van opkijkt. Als dat gebruikt wordt. Dat maakt het extra gecompliceerd natuurlijk om te bedenken van hoe doe je nou iets waar die burgemeesters bijvoorbeeld, die burgemeester van Loos tegen wat aan heeft.
0: Ja. Ja, dat is. Ik hoor net de burgemeester van Utrecht. En die, denk ik, is vrij helder in waar het hier over gaat. Die heeft het over mensen. Hè? Dus je zult echt hier moeten normeren.
1: Zal ik hem nog even citeren? Want hij zegt dat namens de VNG. Hè? Want dat viel wel op, vond ik daar. Dus dit ondermijnt democratisch genomen besluiten door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. En ze zegt het afkeuren van deze vormen van terreur en intimidatie mag geen enkele nuance kennen.
0: Nee. Mee eens. Het moet onvoorwaardelijk zijn.
1: Sluit dat
0: aan
1: eigenlijk op waar jij net op doelde?
0: Ja, dat lijkt me wel. Zodra je een beetje gaat meebuigen en zodra je de suggestie geeft van we begrijpen de grieven, maar dan is het alsof je eigenlijk dat een soort rechtvaardiging voor kan zijn.
1: Maar zie je daar een einde aan komen? Als jij nu kijkt naar de politiek Den Haag, naar dit kabinet?
0: Nee, want ik hoor een minister van Wil zeggen, die heeft het over tuig. Dat is ook weer zo'n woord. Denk van daarmee depolitiseer je dus de hele kwestie. Want dit is politiek gemotiveerd geweld. Of terreur zou je het dus eigenlijk moeten noemen. Dus wanneer je dat soort woorden gaat gebruiken als tuig. Of Jette die had het over. Even kijken hoor. Ja, over relschoppers. Dat is ook weer zo'n woord waarmee je het veel te klein maakt. Want een relschopper. Ja, dat is willekeurig. Die kan een keertje hier gaan rellen en een keertje daar gaan rellen. Maar dan mis je dus eigenlijk dat het over geweld gaat wat politiek gemotiveerd is en wat inderdaad een ondermijning van democratie en rechtsstaat betekent.
1: En als die tegenstanders nou zeggen, er wordt niet naar ons geluisterd, wat zeg jij dan?
0: Ik denk dat we juist enorm veel hebben geluisterd naar al die boze burgers. Dat is vanaf fortuin al gaande. En ik denk dat we zouden kunnen concluderen dat dat misschien niet werkt. Dat het niet zo is dat wanneer je iemand zegt van we begrijpen je grieven en doe maar, we snappen dat je een ventiel nodig hebt. Dat betekent niet dat zo'n persoon daarna denkt van dan laat ik het hier maar bij. Dus ik denk dat dat normeren, dat dat veel belangrijker is. Dat dat morele leiderschap dat daar echt wel gestalte aan gegeven kan worden op een manier die veel steviger is en onvoorwaardelijker dan tot nu toe.
1: Ja.

0: Tot slot toch nog even waar ik zelf de uitzending mee begon. Die geest en de fles. Zie jij iets? Hoe je die geest in de fles krijgt?
1: Echt moreel leiderschap nodig. We hebben een Jette nodig die zegt, het zijn ook onze vluchtelingen. En of jullie het nou leuk vinden of niet, daar hebben we ons toe te verhouden. En daar hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid voor. En ja, dat is het enige wat ik op dit moment nog kan bedenken.
0: Okay. Dankjewel, filosoof Hans Schnitzler. Dank voor je komst.

0: Coming of Age, Maren, Charlie en Mel. Voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek dreigt een financiële strop. De rente op die hypotheek mag maximaal 30 jaar worden afgetrokken. Die termijn is begonnen in 2001. En in 2031, dat is simpel rekenen, verliezen dus de eerste huiseigenaren de aftrek. Dat kan in de papieren gaan lopen. Het kabinet moet daar snel een besluit over nemen, adviseerde vandaag een groep ambtenaren. Want anders, zeggen ze, ontstaat er een chaos. Nou, vanwege hemelvaart dus. Morgen vergaderde het kabinet vandaag onder leiding van vicepremier Jesselgus. En zij deed dus ook de wekelijkse persconferentie. En natuurlijk was ook Wilma Borgman daarbij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Ze voorkom chaos, zeggen die ambtenaren. Neem snel een besluit van waar die spoedt.
1: Ja, misschien klinkt dit als een overzichtelijk probleem, maar dat is het bepaald niet, want niemand weet precies om wie dit gaat. De Belastingdienst weet het niet, de hypotheekverstrekkers weten het niet, die mogen die gegevens helemaal niet zo lang bijhouden. Ja, en voor mensen zelf is het ook heel ingewikkeld. Als ze al weten hoe het zit, na een verhuizing misschien, of een scheiding, een nieuw huis, een nieuwe partner, een verbouwingshypotheek, en ze doen braaf aangifte, dan kost dat €100 per maand. En vandaag trekt daar een groep ambtenaren bij Financiën over aan de bel. Kabinet, doe iets. Want nu weet helemaal niemand hoe het na 2031 verder moet. Die ambtenaren die hebben vandaag verschillende opties op tafel gelegd. En die opties hebben eigenlijk één ding gemeen. Ze zijn allemaal ontzettend ingewikkeld. En ze kosten ook allemaal ontzettend veel geld. Ze kosten de staat veel geld, of ze kosten de huiseigenaren geld. En die knoop moet het kabinet nu zien te ontwarren.
0: Ja, oei, terwijl die hypotheekrenteaftrek politiek gezien natuurlijk een buitengewoon gevoelige kwestie is.
1: Ja, dat is het ook. Denk nog maar even terug aan de billboards langs de snelweg, waar de VVD de kiezers herinnerde aan de verkiezingsbelofte. Er is niks veranderd aan de hypotheekrenteaftrek. Afspraak is afspraak. Nou, je kan je voorstellen dat het advies van die ambtenaren vanmiddag een belangrijk onderwerp van gesprek was op de persconferentie vanmiddag van Jesselgus. En de vraag die daar vooral werd gesteld is: is het denkbaar dat dit kabinet, ondanks de politieke afspraak om dat niet te doen, toch iets gaat veranderen aan de hypotheekrenteaftrek? De vicepremier daarover.
2: Ja, in 2031. Ik hoop wel dat wij onze tijd uitzitten, maar ik heb niet het vermoeden dat we nog langer dan onze termijn wellicht zullen zitten. Dus het is aan een volgend kabinet.
1: Maar kan een besluit daarover wachten tot 2031? Want er is een groep ambtenaren die zeggen vandaag tegen u, kabinet, linksom of rechtsom, er moet wel heel snel duidelijkheid komen over hoe dat verder gaat met de hypotheekrente.
2: Dat is niet nieuw. He, dat dit zou gaan spelen vanaf 2031 weten we al een hele tijd. En dat moet je ook gewoon in kaart gaan brengen. Wat zijn daarbij de scenario's? Hoe zou je dat willen inrichten? Maar nogmaals, dat is echt een technisch punt. Politiek hebben we met elkaar een coalitieakkoord. We hebben de afspraken gemaakt rond hypotheekrenteaftrek en die staan. En vanaf 2031 ontstaat er een technisch probleem. En dan moet je kijken hoe je die wel of niet kunt oplossen.
1: Volgens mij liggen die scenario's sinds vandaag op tafel. Namelijk, er zijn een paar opties. Of de hypotheekrente moet worden afgeschaft. Of je doet eigenlijk niks als kabinet en dan mogen mensen gewoon hun rente aftrekken of juist niet. Welke route kiest het kabinet dan? Of zegt u eigenlijk, dit kabinet gaat daar helemaal geen besluit over nemen?
2: Nou, voor de kabinetsperiode hebben we hele duidelijke afspraken staan, zoals u heeft gelezen in het coalitieakkoord en de brief gisteren vanuit Financiën. Dus dat is wat staat. Het speelt echt later. En het zal ook later, denk ik, besloten worden.
1: Dus een kabinet rond 2031 moet daar een besluit over nemen. Het kabinet Jetten doet dat niet.
2: Nou, het kan zijn dat het kabinet Jetten die scenario's uitwerkt, kijkt wat de opties zijn. Het kan zijn dat er dingen voorkomen te liggen of niet. Maar het is niet politiek. Ligt het niet op tafel, want politiek hebben we hier uitvoerig over gesproken en een standpunt ingenomen. En daar is natuurlijk niks aan veranderd, want de berichten van de afgelopen dagen waren niet nieuw. Dus dat is de lijn wat het is. En uiteindelijk gaat het natuurlijk over al die mensen die met een koophuis, in een koophuis wonen, die hypotheekrenteaftrek hebben en die graag daar rust bij willen. En dat heeft het kabinet voor de komende jaren ook gegeven. Nou, dit speelt vanaf 2031 en dat zal ook op die manier technisch worden ingesteld.
1: Ja, dat was de vicepremier vanmiddag. Ze zegt, we hebben rust beloofd, maar ja, die rust is wel van korte duur en heel betrekkelijk. Als niemand weet hoe het precies zit met die aftrek over een jaar of vier.
0: Nee, maar toch, voor nu staat het vast, zegt ze. Het verandert niet, dat laat aan duidelijkheid toch weinig te wensen over. Dat was het dus.
1: Nou, nee, want toen kwam de staatssecretaris die erover gaat naar buiten bij de ministerraad. Eelco Ehrenberg van D66 is dat. En die zei, helemaal niet volgend kabinet, dit kabinet is aan zet en ook een beetje snel.
3: Ik constateer nu dat we een situatie hebben waarin een groep mensen in 2031... ja, als wij niks doen, nou echt in een hele vervelende situatie komen. Dat is een bloot feit en dat ga ik proberen op te lossen.
4: Wanneer gaan die mensen horen waar ze aan toe zijn?
3: Nou, het zou onredelijk zijn als dat vlak voor de finishlijn is. Dus ik vind dat het ambitie moet zijn om gewoon deze periode in ieder geval te kunnen vertellen hoe we dit gaan oplossen en wat daar weer allemaal uit volgt, dat is dan een tweede.
4: Ja, maar als ik even heel snel rekent, loopt deze periode tot nou, vlak voor die finishlijn.
3: Ja, nou dan kunt u uit mijn woorden begrijpen dat we eerder aan het begin van deze periode iets te doen hebben dan aan het eind. Dus ja, vrij naar het motto van het kabinet moeten we hier ook weer stevig op doorwerken en aan de slag.
1: Ja, al dus de staatssecretaris van Financiën. En als je hem zo hoort, duurt het helemaal niet nog jaren. Maar komt er op korte termijn in het kabinet wel degelijk een politiek gesprek op gang over hoe dit opgelost moet worden.
0: Ja, maar dus de ene bewindspersoon zegt er moet snel iets gedaan worden, want anders wordt het een chaos. En de andere bewindspersoon, notabene de vicepremier, die zegt we gaan er niks mee doen.
1: Ja, dat laat wel zien hoe gevoelig deze kwestie is in de politiek. Toen Ehrenberg dit zei bij de uitloop van de ministerraad was de persconferentie nog bezig. Dus we konden zijn uitspraak nog even voorleggen aan Jesselgus. Is het nou wel iets doen of niet iets doen? Nou, bij nader inzien is het allebei een beetje waar.
2: Het rapport van vanmiddag zal de scenario's schetsen. Ga je handhaven, ga je niet handhaven? Ga je deels versoberen? Wat ga je doen? Dat zijn die scenario's. En dan kan dit kabinet zeggen in 2029... het kan zijn dat je dan alvast dingen in beweging gaat zetten. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, dit is zo politiek. En dat is dan het politiek gesprek. Dat kan. We gaan dat niet doen. Dat is echt hoe we er ook vandaag over hebben besproken. En precies hoe je dit moet lezen.
1: Ja, ze mag dan zeggen, het is een technisch probleem. Het speelt niet politiek. Het kan wel wachten. Maar in de coalitie wordt daar toch ook echt anders over gedacht. Blijkt ook wel uit de woorden van de D66-staatssecretaris. Dus hoe dan ook, komt dat politieke gesprek over het H-woord in Den Haag echt weer helemaal terug op.
0: Is genoteerd, Wilma. Dankjewel.

0: El Rock del Mundial, inclusief scheidsrechtersfluitje, hoorde ik er ook nog tussen. Van de Ramblers, het was het officiële lied van het WK voetbal in 1962. In Chili was dat toen. En het was voor het eerst dat het WK een eigen lied had. Er zouden er heel veel nog volgen. Morgen dan komt het officiële FIFA-nummer uit van het komend WK. Een lied van Shakira en Burna Boy. Wijnand Speelman, DJ bij 3FM. Goedenavond, Wijnand.
1: Rob, goedenavond.
0: Ik mag jou kenner en liefhebber van muziek en voetbal noemen. En helemaal van de combinatie van die twee, als het goed is.
1: Op zeker.
0: Jij bent de man met wie wij moeten praten. Wat vond jij hiervan, van dit nummer wat je net hoorde?
1: Met alle respect, ik ben van een andere generatie. Ik ben van 88, dus vooral de WK's, de toernooien van bijvoorbeeld de jaren 90... Die staan mij beter bij, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, maar jij vond dit een beetje ver weg, letterlijk.
1: Nou, ik kan het waarderen. En je hoort dat hier veel meer vrijheid was nog dan dat er eigenlijk nu is... als het gaat om bijvoorbeeld de muziekstijl, maar ook wat er gezongen wordt.
0: Ja. Zeg, wat is de gedachte erachter eigenlijk? Want dit was dus blijkbaar voor de eerste keer dat je zo'n WK-lied had.
1: Ja, nou, hoe dat toen in de jaren 60 zat, dat weet ik niet precies. Het gaat natuurlijk wel om branding, dus alles is een beetje marketing, ook bij de FIFA, of eigenlijk al helemaal bij de FIFA. En zeker een toernooi als dit jaar is het ook een hele mooie afleiding, want er is weinig aan te merken op de muziek van in dit geval Shakira en Burna Boy. Mm-hmm. En vooral de afgelopen jaren werkt de FIFA natuurlijk met een heel groot evenement al voor het beginnen van het toernooi, het openingsevenement. En daar spelen ook de artiesten die bijvoorbeeld dit nummer gemaakt hebben een hele grote rol in. En verder in het toernooi komt die muziek steeds vaker naar voren. Dus ja, het hoort allemaal bij de marketing van de FIFA. Het is allemaal het uitstralen van eenheid, van vrijheid, van blijheid en vooral van verbinding tussen continenten. Ja. En dat is wat je vooral in de afgelopen jaren, in de afgelopen toernooien heel veel teruggezien hebt in de samenwerkingen die ook voorbij zijn gekomen. Ja. En dit jaar natuurlijk weer.
0: En die marketing die is enorm, hè? Want Shakira en Burna Boy. Er is een teaser uitgebracht. Morgen komt het hele nummer. En die teaser die klinkt zo.

0: Ja, wat vind je hiervan?
1: Ja, het voldoet helemaal aan de eisen van de FIFA, zou ik bijna willen zeggen. Dai dai, ico, dale, ale, let's go. Het betekent allemaal hetzelfde. Kom op, in het Italiaans, in het Japans, in het Spaans, Frans en in het Engels. En het is wel een hele slimme samenwerking. Want Shakira, die kennen we van een eerder FIFA-anthem. Waka Waka was dat. Dat deze al fantastisch. Shakira, die laatst nog voor 2 miljoen mensen in Brazilië aan het optreden was. En Burna Boy uit Nigeria, dat is ook een wereldact van formaat. Het is echt ongelooflijk wat die man doet. Dus ja, heel eerlijk, ik vind het wel echt een super samenwerking. En het ligt gewoon heel erg lekker in het oor. Ja, er zit niet heel veel diepgang in. Want nee, de plaat gaat over kom op.
0: Zeg, want is dat eigenlijk ook waar een goed WK-lied aan moet voldoen? Moet lekker platgeslagen zijn? Moet niks geks in zitten?
1: Gewoon een platgeslagen.
0: Simpele inhoud.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook de FIFA. De naam van de FIFA staat erop. En dan wil je ook geen gekke dingen, geen gekke boodschappen erin. Tenminste, zij in dit geval. Dat moet gewoon makkelijk te gebruiken zijn.
0: Ja, wat vind jij nou het meest geslaagde lied? Van WK-lied ooit?
1: Als ik terug ga in de tijd. Kijk, er zijn heel veel officieuze WK-liederen. En ik moet zeggen, die officieuze zijn vaak nog beter dan de originele. Die Waka Waka van Shakira eerder tijdens het WK.
0: Ja, die hebben we.
1: Top. Dat is een klein stukje.
0: Ik zie hier allemaal mensen meedijnen.
1: Ja, dat ken je nog steeds.
0: Maar dit is officieus?
1: Nee, dit is officieel.
0: Officieel, okay.
1: Maar officieus was bijvoorbeeld het WK 98, Dario G en Carnaval de Paris.
0: Ja.
1: En dat is geen officieel FIFA WK-lied geweest. Maar als je dat nu nog hoort, dan denk je...
0: Hebben we
1: oh
0: ook.
1: Ja,

0: Gaan ze ook zingen of is dit instrumentaal?
1: Nee, het is volledig instrumentaal.
0: Instrumentaal. Hé, hey, dit is...
1: Dit ken je toch, Rob?
0: Ja, zeker. Maar dat is dus niet officieel WK, zou ik maar zeggen?
1: Nee.
0: Maar dat is dat de Fransen dat deden?
1: Nou ja, er zit natuurlijk gewoon ook... Je kan lekker meeliften op het WK en ook op het EK, op de voetbaltoernooien. Bijvoorbeeld is ook de NOS. De NOS doet natuurlijk ook altijd gebruik maken van muziek, ja, tijdens samenvattingen. Ja, ja. En er zit dan een lied onder, wat, ja, dan bijvoorbeeld in Nederland heel populair kan worden. En dat heeft niks met de FIFA te maken. Maar sport en muziek, daar zit gewoon een hele mooie samenwerking in. En dat blijft. En veel mensen gaan ook mee in dat spoor. Veel artiesten maken daar gebruik van. In Nederland natuurlijk ook. Je kan er donder op zeggen dat binnen nu en een paar weken er weer heel veel artiesten uit Nederland ook hun oranje of WK-lied uit gaan brengen.
0: Ja, je krijgt ruzie met iemand op de redactie als ik jou niet nog even voorleg het WK-lied van Italië 1990. Notti Magiche, als ik het goed uitspreek. Magische nachten.
1: Ja.

0: Ja, ik weet het niet, maar wat vind jij?
1: Nou, je hoort het verschil tussen toen en nu. Ik bedoel, dit is gewoon volledig Italiaans. Dat zouden ze nu niet zo snel meer doen, denk ik. Daar zit minder verbinding in dan dat ze nu willen uitstralen... met de huidige nummers die uitgebracht worden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Zeit, dass es sich dreht, van Herbert Grönemeyer.

0: Dat was in 2006, hè?
1: Het ja, WK en hier hoor je dus eigenlijk het verschil al, Rob. Want hier hoor je dus ook al Grönemeyer. Ik denk dat die instrumentaal nog nooit zo begeleid is. Want daar hoor je eigenlijk alweer andere stijlen voorbij komen die veel meer werelds klinken. Veel meer dan alleen de muziek van Grönemeyer behelzen.
0: Ja, dat zijn die WK. Ja. De Engelsen hebben daar een mooi woord voor, hè? Anthems. Hè? Want ja, volkslied dekt natuurlijk niet de lading, hè? Want het zijn geen volksliederen. Maar jij wijst ons erop, hè, dat er nummer dus zijn te horen bij landenteams. Hè? Elk land zijn eigen song. Is dat een nieuwe trend?
1: Nou, vooral in combinatie met het gebruik van artificial intelligence, AI. Het afgelopen jaar is dat echt ontploft. Dan kun je heel makkelijk gewoon met bepaalde opdrachten een hele song laten maken.
0: Daar zullen componisten niet bij mij zijn.
1: Nee. Maar ja, het systeem is inmiddels zo slim dat de muziek echt heel erg aanstekelijk wordt. En online zag ik op een gegeven moment liederen voorbij komen dat ik dacht van, hé, maar is dit officieel? Is dit officieus? Nou, wat blijkt, het is met AI gemaakt. Voor mij onbekend wie het gemaakt heeft, maar het wordt dan weer gekoppeld aan verschillende teams. Portugal heeft het nu al, Brazilië heeft het nu al. En de Fransen, die hebben er eentje. Ja, ik krijg er heel veel energie van. Het is ook echt een beetje Franse hip-hop, dus die stijl klopt helemaal.
0: Zullen we eens laten horen? Het officiële lied van Frankrijk.

0: En dat is dus met AI gemaakt, Wijnand?
1: Ja, met AI gemaakt. En de namen van spelers van het Franse elftal komen naar voren. Imbattable heet het, onverslaanbaar. Dus het is echt een beetje een strijdlied. En je ziet dat op TikTok en op Instagram dat dat nummer sky high gaat. Je ziet ook dat het telkens weer van Spotify verdwijnt en dan weer erop gezet wordt. Want ja, het is dan net geen echte muziek. Het is onbekend wie erachter zit. Maar ja, het weet altijd zijn weg te vinden.
0: Oké. Hey, tot slot, Oranje heeft nog niks.
1: Nee, Oranje heeft de mensen proberen om bijvoorbeeld dan van dit nummer wat ik net liet horen, Imbattable, om daar weer een soort van rip-off van te maken, een eigen versie. Dat is er nog niet, maar ik verwacht dat binnen een paar weken veel Nederlandstalige artiesten ook met een plaat of potentiële hit misschien wel gaan komen.
0: Oké, die jij weer gaat draaien dan in jouw programma. Wijnand, dankjewel. Wijnand Speelman over de WK, ja, ik zal maar zeggen tussen aanhalingstekens, volksliederen. Dank je.

0: Ja, dat was toch een beetje, omdat dat groot deel van de middag bij mij zo was dat ik dit wel leuk vond om te laten horen. Ryan Adams, Fuck the Rain. Toen wist ik overigens nog niet dat aansluitend de jonge theologen der Nederlanden tegenover mij zouden zitten. Van harte welkom hier. Nathan Troost van Dichelen en Rozemarijn van den Broek-Orzijl. Morgen is het Hemelvaart. Ja, we zeggen het iedere keer, deze uitzending. Het is geloof ik de vierde keer dat ik het nu zeg. Maar wie weet nou eigenlijk nog wat de oorsprong is van die christelijke feestdag? Goed. Eerst even de jonge theologen der Nederlanden. Ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Zijn jullie benoemd? Zijn jullie gekozen? Hoe is dat?
1: Ja, je wordt gevraagd of je mee wil doen. En dan schrijf je een soort in. En dan vervolgens schrijf je een projectvoorstel. En dan word je gekozen, inderdaad.
2: Ja, het is eigenlijk net als je hebt denker des vaderlanden, ja, der Nederlanden, dichter. En je hebt ook een theoloog der Nederlanden.
0: En je hebt ook dus de jonge theoloog.
2: Ja, en bij de theologie is in ieder geval ook zo dat ze dus dat belangrijk vonden dat ook een jonge theoloog er zou zijn.
0: Maar ze vonden het ook belangrijk blijkbaar om de twee te hebben.
2: Ja, nou, dat vonden wij vooral belangrijk.
1: Ja, dat vonden wij samen. Eigenlijk was dat niet het plan. En maar toen de verloop van omstandigheden, we hadden ons allebei individueel, deden we mee. En we merkten al tijdens dat het liep. Hey, wij kunnen het wel met elkaar vinden.
0: En toen zeiden jullie van, we doen het alleen als het met z'n tweeën worden.
1: Ja, ik heb samen sta je sterker. En wordt al zoveel gediscussieerd overal. Laten we het eens samen proberen.
0: En jij bent theoloog in opleiding?
2: Ja, ik heb ook een bachelor afgerond, maar ik doe nog een master op de universiteit.
0: En jij werkt bij het Leger des Heils?
1: Ja.
0: Want ik hoorde jullie van tevoren zeggen, jij bent een beetje van de straat.
1: Ja, ik ben van de straat.
0: Je vond dat nummer ook niet echt. Oké, Hemelvaart. Voor de minder bijbelvaste luisteraar, ja, die hebben we ook, moet ik toegeven. Wat wordt er gevierd? Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart?
1: Nou, het verhaal van Pasen, dat is Jezus die sterft aan een kruis en hij staat op. En vervolgens is de vraag, en toen? Vervolgens verschijnt hij een aantal keer terug. En met Hemelvaart vieren we dat hij, als hij terug is geweest bij zijn discipelen, bij zijn volgelingen, dat hij dan toch echt officieel vertrekt naar zijn vader, naar God. Heel bizar verhaal op een wolk en zo.
0: En het is dus 40 dagen na eerste Paasdag, zou ik maar heel huiselijk zeggen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus dat staat in Handelingen staat ervan dat Jezus 40 dagen aan zijn leerlingen verscheen en daarna ten hemel ging. En die 40 dagen daarin. Nou, je kunt je voorstellen dat als je 3 jaar met iemand optrekt en dan sterft hij aan een kruis, dan ben je nogal verward, denk ik. En vol met vragen. En in die 40 dagen is er eigenlijk ruimte voor al die vragen bij de leerlingen. Dus Jezus komt een aantal keer langs en er worden vragen gesteld, want die leerlingen begrijpen het niet. Nou, daar legt hij dan dingen over uit. Na die 40 dagen stijgt hij dus op naar de hemel en dan mogen de leerlingen het zelf gaan rooien.
0: Ja. En zou dat getal 40 willekeurig gekozen zijn? Of is dat een heel bijzonder getal?
1: Nee, dat is zeker in de Bijbelse context betekent dat wel iets. 40 is vaak een getal wordt gebruikt voor tijden waarin mensen door een proces gaan, een transitie, een tijd van inkeer. En dat is eigenlijk ook precies wat hier gebeurt. Want die leerlingen die komen erachter, Jezus is toch niet gestorven. Hij leeft echt. Dat is heel verwarrend natuurlijk. En het eindigt dus met, ze moeten het zelf gaan rooien, zoals Nathan het net zei. Dus dat is het één groot proces van transitie.
0: Ja, is het een belangrijk feest voor jullie? Of feest? Ja, hoe kun je het eigenlijk wel een feest
1: noemen? Het is officieel is het een feest.
2: Het is een feest.
1: Het is een feest.
0: Dat naar de hemel. Het is een feest.
2: Ja. Op zich is het wel een belangrijk feest. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ook in de christelijke traditie Hemelvaart niet de belangrijkste is. Kerst, Pasen en Pinksteren zijn eigenlijk de hoofdfeesten. En Hemelvaart valt eigenlijk in die periode van Pasen en Pinksteren. Want dat is eigenlijk een soort doorgaande beweging. Want
0: nou, voor heel veel mensen is het natuurlijk zomaar een vrije dag.
1: Ja.
0: Er stonden de langste files van dit jaar vanavond.
1: Ja, joh.
2: Heerlijk, toch? Ja, nee.
0: Maar bedoel, wat denken jullie dan als je dat soort dingen hoort?
2: Jammer natuurlijk. Kijk, ik ben als christen en als theoloog vind ik natuurlijk alleen maar leuk als mensen zich er opeens in gaan verdiepen wat dat nou eigenlijk betekent.
1: Yeah.
2: Maar je kunt je natuurlijk misschien iets voorstellen dat vroeger, en dan heb ik het even over de middeleeuwen, dan was er ook een jaarindeling, maar die was eigenlijk aan de hand van kerkelijke feestdagen. Dus er waren periodes. De periode na Pasen wordt ook de paastijd genoemd, de paasperiode, tot aan Pinksteren. Mm-hmm. En elke dag werd er dan iets gevierd en Hemelvaart was één van die dagen. En langzamerhand kwam ook de behoefte om die dag extra bijzonder te vieren. Dus,
1: ja, om dat echt vast te leggen.
2: Ja, om dat echt vast te leggen. Dus het is eigenlijk onderdeel van een groter patroon van feesten eigenlijk. En eigenlijk zou je in de katholieke kerk kun je elke dag wel feest vieren.
0: Oh.
2: Ben ik zelf niet katholiek, dus ik zal dat vooral...
0: Hoe bedoel je
1: katholieken die hebben gewoon voor heel veel dingen een feest. Dat is gewoon eigenlijk...
0: Die houden van.
2: Er is een site, 4.nu, dat is van de katholieke kerk. En dan,
0: iedere dag raak.
2: Dan kun je op de kalender zien wiens feestdag het is vandaag.
1: Ja, want heel veel heiligen, iedereen is jarig.
2: Of sterft.
1: Gebeurt echt heel veel. Ja. Ja, bij hemelvaart vind ik dus ook zo leuk. Het is echt een bizar verhaal, want Jezus die op een... Die verdwijnt in de hemel. Wat gebeurt daar? Het is eigenlijk een feest wat zich voor in mijn geval persoonlijk ook heel erg leent voor vragen. Wat gebeurt hier? Wat geloof ik? Waar gaat het hier nou om? En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
0: Ja. Maar help ons eens een beetje. Heb je daar dan ook antwoorden bij? Of zijn het alleen maar vragen die opkomen?
1: Nee, ik heb vooral veel vragen, dat zeg ik je wel eerlijk. En het is ergens is het ook... kijk, Jezus, het ding met Pasen is... Hij is gestorven... Oh nee, hij overwint de dood. Daar gaat het om. En die 40 dagen is, hij heeft het echt overwonnen. En nu wordt het spannend tijdens deze gebeurtenis. Want hij gaat de ultieme symbool. Hij is niet naar beneden gehaald, maar hij stijgt op. En dat vieren we. Dat is echt vreugdevol.
0: Dus het betekent echt veel voor jou morgen die dag?
1: Ja, meer in mijn eigen denkproces.
0: Nou ja, zoals je erover praat.
1: Zeg maar, in die zin kan ik dus wel echt die vreugde... maar ook die vragen, die betekenen misschien nog wel meer.
0: Hoe vier jij morgen nou, Nathan?
2: Nou, meestal is er een kerkdienst in de ochtend. Dus daar maak ik gebruik van. Daar ga ik lekker naartoe.
0: Een rugje op?
2: Ja, ik ga altijd graag naar de kerk. Ja, ik vind het altijd heerlijk om in de kerk te zitten.
0: Ja, oké.
2: Dus zo vier ik het. En daarnaast, ik ga lekker spelletjes spelen met vrienden. Want het is ook een vrije dag. En
0: je hebt niet dauwtrappen, want dat zegt het ook heel veel mensen.
2: Dat klopt. Dat is ook een dingetje. Dat is niet helemaal christelijk. Het is oké. Okay.
0: Het heeft de christendom zich toegevoegd.
1: Ja, we hebben het omarmd.
2: Ja,
1: een deal.
2: Ja, het is nog een oudere traditie van toen hier nog vooral Germaanse godsdiensten heersten. En toen het christendom kwam, zochten ze eigenlijk naar manieren om de gebruiken van de mensen die ze tegenkwamen te incorporeren in het verhaal wat zij vertelden. Dus dauwtrappen was al een gebruik, maar dat werd dus ingezet in een soort hemelvaartsprocessie. Dus in de katholieke kerk werd er dan met een kruis door het woud gewandeld, wat dan normaal gesproken zonder dat kruis gebeurde. Zo om de mensen eigenlijk mee te nemen in dat verhaal. En dat gebruik is wel gebleven.
0: Ja, wel handig natuurlijk, hè? Toch?
1: Ja.
0: Voor heel veel mensen is het gewoon morgen... Ja, het is nu morgen waarschijnlijk niet zo lekker weer... maar gewoon een lekkere vrije dag.
1: Ja.
0: Ja, en dan lang weekend er tegenaan. En,
2: ik kom uit Overijssel en daar werd het vroeger niet dauwtrappen... maar hemelvaarten genoemd.
1: Ja, dus dat is echt een werkwoord.
2: Ja, was werkwoord. En dat heeft misschien ook iets met die dauw dus ook te maken. Hè? Van komt uit de hemel, daar loop je op.
0: En is bij het Leger des Heils morgen nou een speciale dag?
1: Naar mijn weten, het Leger des Heils is van oorsprong christelijk. Dus ik denk dat heel veel mensen van het Leger des Heils er wel bij stilstaan. Maar ik weet in het kerkgenootschap niet per se dat er speciale diensten zijn of iets dergelijks. Wat ik wel denk is dat het is misschien wel meer onderwerp van gesprek. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Zeker met die vragen. En dat vind ik nou ook zo leuk. Wat er dus gebeurt, die leerlingen die blijven achter. Jezus stijgt op. En dat is eigenlijk de grote vraag. En toen? Wat gaan we nu doen? Dat is heel erg omgaan met een nieuwe situatie. Waar zijn we aan toe? En dat staat voor mij ook in het leven ook wel centraal van... Hoe ben ik als christen, hoe ga ik om met het onbekende? We zijn altijd zo geneigd om alles vol te plannen. Maar hoe ga ik om met nieuwe situaties, nieuwe dingen?
0: Ik moet afronden, want het is bijna 5:55. Dank voor jullie komst hier en een hele fijne dag morgen.
1: Dank je.
2: Dank.
3: Het is 5:12.
0: Vorig jaar overleden in Nederland 100 mensen door verdrinking, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag naar buiten kwamen. Het is opvallend, de meeste slachtoffers vielen onder 60-plussers. Aan de telefoon is hoogleraar klinische neuropsychologie en bewegingswetenschappen Erik Scherder. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Zijn eerste vraag die opkomt, kun je zwemmen verleren?
4: Nou, ik zag in de literatuur wel dat heel veel mensen denken dat het niet zo is. Maar je kunt wel ook wel iets teruglezen over het feit dat natuurlijk spierkracht en dergelijke, waarvan je toch kunt denken, ja, maar ik haal die afstand allemaal wel, want ik kan het allemaal nog, dat er toe wel best wat af kan nemen. Ook je kracht van je beenspieren wordt wat minder. Dus dat kan een reden zijn waarom je misschien jezelf wat overschat en denkt, ik haal het allemaal wel. Misschien dat je het daardoor net niet haalt met zo'n hoge risico.
0: Ja, en zijn er meerdere factoren waar u nog aan zou denken als het specifiek echt over die 60-plusser gaat?
4: Ja, nou ja, inderdaad. Je wilt natuurlijk heel graag weten van waar ligt dat nou aan. Want zwemmen is natuurlijk op zich een fantastisch iets. Ook voor ouderen, omdat het, ja, je hebt minder zwaartekracht en je kunt makkelijker bewegen ook als je klachten hebt. Maar wat je wel tegenkomt is dat bijvoorbeeld hart- en vaatziekte, hartvaatziekte, dat kan een rol spelen. Dat je ook daar niet voldoende rekening mee houdt. Dat misschien onderweg wel parten kan gaan spelen bij het zwemmen. Best wel een inspanning. En het gebruik van medicijnen wordt genoemd. Mm-hmm. De pammen, hè, dus de medicijnen die ons allemaal een beetje tot rust brengen en dergelijke. De dus dat doe je misschien nog. De pammen, oxazepam, ja. Temazepam, ja. De pammen. Zeg maar waar je dus door rust gebracht wordt. Ja, dat is, kan ook van invloed zijn. Alcohol wordt genoemd.
0: Ja, dat ouderen van een borrel houden.
4: Ja, ik denk dat maar een beetje aan vakanties bijvoorbeeld. Mensen denken bij de lunch, nou ja, een glaasje wijn erbij, nog één. En dan 's middags weer gaan zwemmen, ik noem iets. Ja, dat moet je eigenlijk niet doen, omdat je natuurlijk toch ook, dat heeft ook invloed op je spierkracht, op je coördinatie, op het feit dat je misschien denkt, ah, dat lukt me allemaal wel. Ja, dat lukt misschien allemaal net niet. Waardoor het risico op verdrinking groter wordt.
0: Ja, zeg maar, al met al is het dus eigenlijk tijd voor een verplichte zwemtest of een herhaald diploma zwemmen voor ouderen.
4: Nou ja, dat zou op zich geen gek idee zijn, hoor. Als je toch denkt, ik zwem graag. Want we zien natuurlijk best wel veel ouderen die ook in het open water zwemmen nu. Echt wel een hype een beetje. Dan denk ik, nou ja, slim om ook je hartvaatstelsel te laten onderzoeken. Maar ook misschien om zo'n zwemdiploma nog een keer te halen. Waarom niet?
0: Maar hoe checkt de badmeester dat?
4: Ja, dat is een goeie.
0: Een oog op je zwembroek of zo.
4: Ja, dat is een goeie. Misschien een bandje om je pols, ja. Het is natuurlijk, de mensen zelf denken misschien, en daar gaat het natuurlijk ook om, vandaar het best een leuk item is ook, om te denken, ja, ik kijk er eigenlijk heel verder niet naar om. Nee. Maar heb ik de gezondheid wel en de power nog? En denk ik er überhaupt wel aan van, moet ik er niet gewoon nog eens mijn techniek laten bekijken? Nou, dat is wel een goed idee, vind ik.
0: In ieder geval goed om over na te denken, van tevoren.
4: Zeker,
0: ook met de zomer voor de deur. Erik Scherder, hartelijk dank.
4: Dank u ook.
0: En tot zover het oog van deze avond. Morgen zit Lucella hier, Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie en rustige nacht.
5: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
2: Is dat een schrijver?
3: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het hoofd.
4: Op een dag zal ik weg zijn.
5: En wat dan?
4: En wat dan?
3: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Joti beter te leren kennen.
6: En ik zat daar een beetje te kijken. Stond daar iemand achter de toog met gelakte nagels?
3: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
8: Creon kozijnen. Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
9: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
20: alleen de prijs is anders.
17: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
21: NPO Radio 1.
22: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: 22 maart viel de Sicherheitsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi Tempel, dat is een tempel waar zeg maar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Word Quick Boys zaterdag tegen IJsselmeervogels kampioen van de tweede divisie. En kan Rijnsburg ze helpen door punten af te snoepen van Hoek. Die staan momenteel derde. En in de derde divisie, wat doet Scheveningen in de degradatiestrijd op bezoek bij Blauw-Geel 38 in Veghel?
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
1: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen.
4: Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook weiden stijgers om in Eersel.